0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui.

0: helemaal. Helemaal. Helemaal. Nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS...

0: Boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Helderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
0: Morgen Gelderland.

zijn we weer. Vandaag begint nog vrij vriendelijk met geregeld wat ruimte voor de zon. Maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. En er komen door wat enkele buien ook. Er is zelfs een code geel weer afgekondigd voor vandaag. Tussen 12 en 8 wordt de kans op enkele stevige onweersbuien met hagel- en windstoot verwacht. Die nemen dan vanavond geleidelijk af. En dan heb je morgen grotendeels droog, vrij zonnig. Al volgt later op de dag opnieuw regen. En goed nieuws voor het weekend, dan wordt het droog en gaat de temperatuur ook omhoog. Volgende week lijkt het zeer zomers warm te worden ook. Straks ons introspelletje, een goed begin. Maar eerst een greep uit het nieuws van vanochtend en wat de kranten schrijven. In Zaltbommel is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. De brandweer haalde op tijd een gasfles uit het voertuig. De politie houdt rekening met de brandstichting. Het is al de vijfde autobrand daar in 10 dagen tijd. De Telegraaf heeft het vanochtend over de gasopslag in ons land. Op dit moment wordt die minder snel gevuld dan gebruikelijk. En de gasunie is bezorgd. Met het oog op de winter wil het bedrijf wat meer vaart zien bij het aanleggen van een extra voorraad. Is nog maar een klein gedeelte van de opslag gevuld. Terwijl die buffer, hebben we straks misschien wel

hard nodig, hè, in de winter. Kunstmatige intelligentie wordt vaak gezien als dé manier om efficiënter te werken. Maar is dat ook zo? Nou, TNO heeft het onderzocht. Het Financieel Dagblad schrijft erover. Het blijkt dat werkgevers bij de invoering van AI nog te weinig nadenken over wat dat nou betekent voor het dagelijks werk van het personeel. TNO onderzocht 4 organisaties en zag dat de resultaten sterk uiteenlopen. AI levert dus niet automatisch meer productiviteit op en kan ook invloed hebben op de kwaliteit van het werk. Over werken gesproken, maar 25 uur per week werken, lijkt je dat wat? De Franse econoom Thomas Piketty zegt dat is een van de beste manieren om een economie te creëren die zowel binnen de grenzen van de planeet blijft als de ongelijkheid tussen landen drastisch verkleint. Dus korte werken is volgens hem een manier om de CO2-uitstoot te beperken, maar ook dus binnen die grens van 2 graden opwarming te blijven, maar de verschillen onderling ook wat gelijk te trekken. Is het wel zo'n goed idee? Dat lees je vanochtend in het NRC. Ze hebben het aan verschillende experts gevraagd. En wat betreft geld, in België is dus iemand 175 miljoen euro rijker geworden. Je hoorde het net in het NOS-journaal. De winnaar had als enige de juiste cijfers in de Euro Millions loterij. Daarmee wint hij ruim 174 miljoen euro, hij of zij. Het is de grootste prijs ooit in België. Het vorige record staat op 168 miljoen, dat is nog steeds heel veel. En wie het is, dat is niet bekendgemaakt. Maar het leuke vind ik altijd van die loterijen, of het nou de staatsloterij is of de postcode-loterij of wat dan ook, is eigenlijk vlak voordat het bekend wordt gemaakt. Als je zelf ook nog denkt van, nou, wat als ik win? Wat zou ik dan doen? Misschien kunnen we vanochtend wel eens even gaan dromen met elkaar. Wat zou jij doen als je de loterij zou winnen? En dan even niet over dit bedrag. Het bedrag is gewoon gigantisch, hè? Dus geen beperkingen. Wat zou jij als eerste doen? Wat zou je kopen? Wat zou je regelen? Oh, voel je het al? Nou, denk daar eens over na. Laat je fantasie de vrije loop. En deel het met mij. Frank@gld.nl of een appje. Dit is Desireless.

Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken.

0: Nina Simone and My Baby Just Cares For Me. Goedemorgen Gelderland, woensdagochtend is het 10 juni tijd.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Voor een klein spelletje. Een spelletje heet Een Goed Begin. De dag goed beginnen met een kort intro van een plaat. Deze plaat wil ik namelijk vanochtend graag draaien.
1: Een goed begin.
0: Dat mag niet zomaar. Die moet wel eerst worden geraden. Op basis van het intro dus. Dus ik hoop eigenlijk nu op een luisteraar die daar goed in is. In het intro raden. Die genoeg heeft aan de eerste paar seconden om te weten. Ah, dat is die en die plaat. Van hem of haar wil ik graag dat je even de titel en de artiest naar mij doorzet. Dus frank@gld.nl of een appje. En als het goede antwoord erbij zit, dan kan ik de plaat helemaal draaien. Je mag daar 20 minuutjes over nadenken of zo. Ik geef je het intro nog één keertje. Goed luisteren. Welke plaat is dit?
1: Een goed begin.
0: Ja, meer is het niet. Daar moet je het mee doen. Maar misschien heb jij er voldoende aan. frank@gld.nl of een appje dus. Welke plaat is dat? Ik hoop dat het lukt. Het is namelijk een fijne plaat. Dit is ook fijn, maar deze mag ik sowieso helemaal draaien. Dat zijn de vrienden uit Zeeland. Raccoon en Bring Me My Horse.
2: Don't raise your voice. You did what you did. You put your hand in the flame.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: 1 minuut voor 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Roosendaal is het 8,6 graden. En in de Kraats, gemeente Ede, 9,6. Deze woensdag beginnen we meest droog met ruimte voor de zon. Maar al snel ontstaan er verspreid enkele buien. Tussen die buien door zijn er korte zonnige momenten. En dan wordt het slechts 17 graden. Bij een vermoedelijk steekincident in het centrum van Arnhem is gisteren 1 persoon gewond geraakt. De politie heeft kort na het incident een verdachte aangehouden en onderzoekt wat daar precies is gebeurd. En de kleinste gemeente van Gelderland kan waarschijnlijk niet zelfstandig blijven bestaan. Roosendaal onderzoekt een fusie met Arnhem of Rhede, omdat de gemeente vanaf 2027 met structurele financiële tekorten kampt. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de mobiele app. Ik zal even kijken of de verkeersinformatie te melden is, maar nee.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Allen en Hey St. Peter op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is 6:55. Ja, Joske, het is mijn steun en toeverlaat hier in de studio. En ik zit er vanochtend al een klein beetje te mijmeren door dat nieuws van vanochtend. Over de Belgische loterijwinnaar. Daar is iemand 175 miljoen euro rijker geworden. In de Euro Millions loterij. 175 miljoen euro. En Joske, wij hebben een beetje die voorpret vooral even benoemd. Hè? Van als je nog niet weet wie er heeft gewonnen.
1: Ja.
0: En je doet zelf ook mee, of je doet niet eens mee. Maar dat je gewoon even in je hoofd gaat zitten van wat als.
1: Wat als, ja. En dat is een onvoorstelbaar bedrag natuurlijk. 175 miljoen, mijn güte. Ja, nou, ik zou denk ik met mezelf en met mijn familie een soort yes-dag organiseren. Dus alles wat we die dag willen doen, gaan we doen.
0: Overal is het antwoord ja op.
1: Dus frietje eten, want dat gaan mijn neefjes waarschijnlijk verzinnen. Maar ook gewoon, ja, wel lief. Dat kan er wel vanaf, hè.
0: Wat zou je doen als je loterij bent? Friet.
1: Ja, heel veel friet, ja. Nee, maar ook gewoon, weet ik veel, een hele dure auto rijden. Of op een jacht, of op vakantie dan in één keer. Gewoon naar Schiphol rijden, kijken waar je naartoe wil. Dat soort dingen. Dat
0: eerst volgende vliegtuig gewoon pakken. Ja,
1: ja, dat zou ik doen.
0: Oké. Ja, en je hebt natuurlijk sowieso een hele grote familie. Dus je hebt ook, als je op iedereen van jouw familie meer denkt, daar in dat mooie achterhoek ja gaat zeggen.
1: Ja, dat was wel lastig. En sowieso lijkt het me best moeilijk als je zo'n groot bedrag wint en het wordt bekend dat jij dat hebt gewonnen. Dat dan ook wel mensen bij je aankloppen en misschien wel verwachten dat je dan ook wat gaat doen.
0: Ja.
1: Ja, hoe zou jij daar dan mee omgaan, denk je?
0: Nou, volgens mij is het sowieso de truc om het inderdaad niet gelijk uit te geven. Eerst even te laten bezinken. Want jij zei ook, er is iemand. Je hebt daar iemand voor, hè, bij de loterij, die je dan helpt.
1: Ik weet toevallig dat ze volgens mij bij de Postco loterij, dat is Bea Post heette zij. Ik weet niet of ze nog steeds doet, maar in het verleden heb ik er wel eens gesproken. En zij begeleidt winnaars al 30 jaar lang. En
0: dat is gewoon een baan.
1: Dat is gewoon een baan. Dat is toch fantastisch. Maar ook wel pittig, want die mensen die maken denk ik best wel wat mee in zo'n eerste jaar.
0: Ja, want je wordt inderdaad, wat jij zegt, je wordt door alles en iedereen benaderd. Er zitten mensen bij die daar misbruik van willen maken. Maar ook gewoon mensen die echt een goed verhaal hebben en ten einde raad zijn en weten van, nou, jij hebt opeens heel veel geld, wat je misschien van gekheid niet weet wat je doet. En je kunt mij helpen of mijn kind of ik noem maar wat.
1: Ja.
0: Met onderzoek of een ziekte. Dus dat lijkt me inderdaad heel heftig. Ja, wat zou ik zelf doen? Als ik zelf daarover zit te mijmeren, zitten we altijd eerst in instantie te denken aan de kinderen. Of gewoon voor de kinderen een huis, een eigen woonruimte.
1: Dat is
0: gewoon
1: dat is wel te gek.
0: A, een goede investering. En B, je helpt diegene gewoon in deze tijd van woningnood ook gewoon gelijk heel goed. En reizen ook inderdaad.
1: Ik zou je me vast misschien met je een lot kopen vandaag of zo.
0: En zijn er luisteraars die al een beetje aan het nadenken zijn?
1: Ja, we kregen een berichtje via WhatsApp van Walter. Een kistje bier kopen om het te vieren. Zeg maar in dezelfde categorie als de frietjes, denk ik.
0: Ja.
1: En Hans Visser die stuurde nog, als ik een grote geldprijs zou winnen, zou ik eerder met pensioen willen. Goed idee.
0: Ja.
1: En ik denk dat ik mensen zou helpen die in financiële nood zitten. En misschien een ander huis kopen.
0: Nou ja, kijk.
1: Nou, goede idee. En nobel.
0: Lekker met ons meedromen vanochtend. Wat als jij die zou winnen? Dus wat zou je doen met heel veel miljoen? Frank@gld.nl of een appje.

0: somebody. No Khan en Julia Michaels en Hurt Somebody.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Ik had vanochtend een intro voor je klaargezet in de hoop dat je hem zou herkennen. Dit was het intro.
1: Een goed begin.
0: Wil die hebt, oh, dit is erg. Ik neurie en ik lalala, een goed begin zo mee. En dan denken jullie, de titel komt wel bovendrijven, maar nee. En straks blaar ik zo de juiste tekst mee. Wordt het toch nog een goed begin van deze dag. Fijne uitzending, dankjewel Wil. Leon zegt, goedemorgen, ik ken het wel. Iets met een transistorradio in de tekst, maar ik kom er niet op. Willy, die weet hem wel. Evert, die herkent hem. Walter ook trouwens. Hier, Leon, die weet hem inmiddels. Weet inmiddels al, Brownhead Girl. Kijk, we komen dichterbij dan. Maar het is inderdaad Van Morrison. Jullie hadden hem goed en dus draai ik hem nu helemaal.
2: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Van Morrison met Brown Eyed Girl.
1: Do you remember when we used to say sha la la la la la la? Fijne woensdag allemaal. Groetjes André.
2: Hey, where did we go? Van Morrison met Brown Eyed Girl uit 1967.

0: let's go. Dai Dai, Shakira, Shakira en Burna Boy. Dat is het nummer wat ze hebben gemaakt voor het WK voetbal. Wat morgen losbarst in Amerika, Canada en Mexico.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Goedemorgen, hoe is het buiten? Alfred Snoek, goedemorgen bij Weerplaza.
2: Hi.
0: Ja, het code geel van gisteren die is er inmiddels af. Maar het heeft toch wel her en der behoorlijk geplenst. Ik zie ook in Brabant zelfs. Ja. Vervelend nieuws, iemand met een busje onder een boom gekomen. Waarschijnlijk door het slechte weer, zegt de collega's daar. Wat kunnen we vandaag verwachten? Weer een code geel ook, hè?
2: Ja, dat zal ook wel weer een code geel zijn. Omdat de buien vandaag weer gepaard kunnen gaan met onweer. En dan rolt er automatisch een code geel uit. En dan is het altijd eventjes aandachtig naar de lucht kijken. Want als er zo'n dreigende lucht aankomt, dan is er altijd een risico dat even de wind uitschiet. Dat er veel regenwater valt. En dat er inderdaad ook wat onweer en hagel bij zit. Dat zal allemaal heel lokaal zijn, maar inderdaad wat je zegt, die berichtgeving uit de provincie Brabant geeft wel aan dat zelfs bij een code geel het af en toe heel desastreus kan aflopen.
0: Ja.
2: Ja, ik wil niet zeggen dat het vandaag ook gaat gebeuren. Maar droog houden we het vandaag niet. Nu wel droog in Gelderland overigens. Met op sommige plaatsen toch eventjes het zonnetje wat heel mooi doorkomt. Maar warm? Nee, dat is het niet. We zitten zelfs in de enkele cijfers. Een graadje of 8 à 9 is het op sommige plaatsen op de Veluwe. Nou, gelukkig is de zon er in deze tijd van het jaar heel vroeg bij. En is die ook snel hoog boven de horizon om die temperatuur wel wat op te jutten. Maar de luchtsoort waar we in zitten, die is toch wel behoorlijk fris. Dus we moeten ons tevreden stellen met een maximumwaarde van 17 graden. En dat is echt het maximum, want veel vaker liggen we nog op een wat lager niveau. Zo'n graad of 15 ook vanmiddag. Met name rondom buien die weer tot ontwikkeling komen. Wat ik zei, het is nu droog, maar in de loop van de ochtend dan dienen zich al een aantal buien aan. En met name vanmiddag verwacht ik toch wel weer zo her en der buien die inderdaad fors uit kunnen pakken met onweer. Misschien ook wel wat hagel. Maar tussendoor is er ook weer ruimte voor de zon. Dus het is heel erg wisselend. Bij dat alles een frisse wind uit zuidwest of westelijke richting en dus die maag. Temperaturen.
0: Oké, en is dat het recept voor de rest van de week of is dat echt vandaag nog even?
2: Ik denk dat we morgen eigenlijk een vergelijkbaar weerbeeld kunnen verwachten. Misschien zijn de buien wat minder intens en wat minder langdurig. Want ik denk dat er vanmiddag echt wel op sommige plekken eventjes een drie kwartier met zo'n bui te maken is. Dat zal morgen misschien ietsjes anders zijn, maar per saldo wordt ook morgen de regenmeter wel weer op heel wat plaatsen gevuld met een paar millimeters. Het is wachten op herstel in het weekeinde, waarbij ik overigens er wel vanuit ga. Ik zat er maandag ook bij jou, dat het dan in de loop van het weekend de 20 graden grens gepasseerd gaat worden.
0: Yeah.
2: Ja, dat lijkt lastig te worden. Ik denk dat we in onze handen moeten wrijven als we de 20 gaan halen, zo zaterdag, zondag.
0: Gaan we dat doen, toch?
2: Ja, ja.
0: Vind ik ook prima. Alfred, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Is goed, tot straks.
0: Joske?
1: Ja.
0: Wij zijn vanochtend een beetje aan het dromen met de luisteraar.
1: Ja, heerlijk.
0: Naar aanleiding van een Belg die een loterij heeft gewonnen, 175 miljoen. En wij vragen ons vanochtend af, wat zou jij doen met heel veel miljoen? Kregen we al wat leuke reacties op binnen van de luisteraars? Heb je nog een paar?
1: Ja, zeker. Nou, van Esther onder andere, die zit ook een beetje in de huizenhoek, net als jij net zat. Zij zou een ander appartement kopen.
0: Oh ja.
1: Ook wat aan een goed doel geven en ook lekker nieuwe kleren kopen, snap ik. Heino, die gaat een beetje alle kanten op. Die zou een klooster kopen in Zaandam.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nou, ook een beetje de huishoek. Maar hij zou ook de voedselbank steunen op een of andere manier, zegt hij. Misschien ze voorzien van kant-en-klare maaltijden of zo.
0: Kijk.
1: Wel voor een jaar, zegt hij dan erbij.
0: Ja, dat wel echt gewoon goed helpen.
1: Afgekaderd plan, ja, heel goed. Walter, die zegt nog eerder stoppen met werken en gewoon blijven leven zoals nu. Maar iets meer gaan reizen met zoveel geld.
0: Oh ja.
1: Veel geld is fijn, maar gezondheid is nummer 1. En zo is het, Walter. En Dineke moest ook wel heel erg om lachen. Die heeft een heel leuk bericht. Ze zegt, nou, wat zou ik doen met een miljoen? Jullie krijgen taart.
0: Dat zijn wij.
1: Ja,
0: wij krijgen taart.
1: Ja.
0: Nou, wat lief.
1: Dat is sowieso een goed idee. Een mooie, want jullie geven ook altijd een mooie weg.
0: Dat is waar.
1: Daarna zou zij kinderen en kleinkinderen een mooi bedrag geven en zelf een klein huisje kopen bij zee. Maar, zegt ze, mijn moeder zei altijd, je bent voor een dubbeltje geboren, dus dan word je nooit een kwartje. Dus het zal wel bij een pak chocolade blijven. Of een broodplank wat ik win. Dus sorry, de taart komt dan ook niet. Nou, bedankt, Dineke.
0: Ik moet zeggen dat ook hetgeen wat ik tot nu toe heb gewonnen komt inderdaad ook neer op. Dat is weer een keer een rugzak van de postloterij inderdaad. Ja, maar voor de rest stroopwafels of zo.
1: Koekjes, thee. Ik krijg denk ik elke 3 maanden van mijn ouders zonnebrandcreme, een theedoos. Ja, wel heel lief. Maar wanneer komt dat bedrag?
0: Ja, maar vanochtend gaat het over het dromen.
1: Ja,
0: dus,
1: dat klopt. En dat kan altijd, hè?
0: Precies. Dat...
1: Ja.
0: Wat zou jij doen met heel veel miljoen? Denk daar maar eens even lekker over na vanochtend. Frank@gld.nl of een appje. Dan komen ze binnen hier bij Joske. En wij verzamelen ze. Helemaal leuk, al die Gelderse dromen. En fijne muziek op Radio Gelderland. Stevie Wonder, dit is Sir Duke.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
8: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
7: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
9: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
7: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie, de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen Echteld en Tiel, 5 minuten extra reistijd over 3 kilometer. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en Ravenstein, 5 minuutjes extra reistijd.
11: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
12: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. nudetuin.nl.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
22: Hebbes.
23: Goedemorgen Gelderland.

van Love Affair uit 1968, maar het blijft gewoon steengoed. Goedemorgen Gelderland, woensdagochtend 10 juni, een vrij vriendelijk begin van de dag vandaag. Het zonnetje schijnt hier buiten de studio, maar laat je niet verrassen door de temperatuur, want die is op dit moment nog in de enkele cijfers. Vanmiddag ontstaan stapelwolken, er vallen verspreid wat buien, het wordt niet warmer dan zo'n 17 graden, zelfs een code geel tussen 12 en 8 vandaag voor de kans op stevige onweersbuien. En die kans die neemt dan vanavond geleidelijk af. Morgen grotendeels droog, vrij zonnig, maar het kan opnieuw gaan regenen later op de dag. En voor het weekend alvast goed nieuws dan om aan te denken nu. Het gaat droger worden, de temperatuur gaat omhoog en ook volgende week zomers warm. Straks ons spelletje plaatdelict, maar eerst een greep aan het Gelders nieuws van vanochtend en wat de kranten schrijven. Na een explosie bij een pand met een pilatenstudio in Oosterbeek heeft de burgemeester het gebouw voor 3 maanden gesloten. Burgemeester Marcel Frenzel die zegt het incident waarbij ook brand ontstond had veel ernstiger kunnen aflopen, want boven het pand woont iemand ook. Voorpagina van het AD. Nederlanders krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen. Dat meldt het AD. Vooral bij behandelingen tegen kanker duurt het soms langer, omdat eerst wordt gekeken naar de kosten. Opvallend genoeg zijn sommige middelen die met hulp van Nederlandse ziekenhuizen zijn ontwikkeld in Duitsland wel al te krijgen, maar bij ons nog niet. In de Gelderlanden gaat het ook over medicijnen. Bepaalde medicatie tegen een specifieke kwaal blijkt namelijk vaak ook heel goed te werken tegen iets anders. Het grote voordeel is dan, ze zijn daardoor veel goedkoper dan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Maar ja, je hebt wel weer regeltjes natuurlijk. En dat kost mensenlevens, zegt de Hartstichting. Zij slaan nu alarm. 10 jaar onderzoek leerde bijvoorbeeld dat een specifiek medicijn tegen jicht ook een pijnlijke vorm, dat is een pijnlijke vorm van reuma, ook heilzaam kan zijn voor hartpatiënten. Nou, dat is gewoon pure winst. Daarover gesproken, over medicijnen en zorg, ook vandaag. 1 op de 4 Nederlanders mijdt de zorg vanwege de kosten. En in de Arnhemse wijk Malburgen staan vandaag zorgverleners klaar voor een gratis gezondheidscheck. Speciaal voor mensen die niet altijd makkelijk die weg naar de zorg vinden. Want het wordt wel eens uitgesteld, de dokter of de tandarts, vanwege de kosten. En juist in wijken zoals Malburgen in Arnhem is dat merkbaar. En ze hopen daarmee de zorg letterlijk wat dichter bij de mensen te brengen. De Volkskrant kopt, gaan de Wadden op slot? Nou, dat hoop ik niet. Ik ben er dol op, de Waddeneilanden. Maar de Waddeneilanden, daar wordt over gesproken over het tijdelijk afsluiten van kwetsbare natuurgebieden. Om de planten en de dieren daar iets meer rust te geven. Dat zorgt voor discussie, want bewoners en bezoekers zijn bang dat er straks minder vrij gewandeld en genoten kan worden van het gebied. Dus hoe, ja, dat is de vraag, hè. Hoe bescherm je daarna de natuur? En hoe hou je dan tegelijkertijd dat Waddengebied toegankelijk voor iedereen? Van bijna niets meer kunnen optillen naar wereldkampioen gewichtheffen. Maria Berendsen heeft het gedaan. Ze is 75, ze komt uit Culemborg. Je ziet haar bij ons op de site staan. Ze herstelde van acute

0: spierreuma, sloeg toen aan het trainen en verzamelde daarna een kast vol medailles met gewichtheffen. Ze heeft 10 keer het NK al gewonnen, 5 keer het EK en ze is 3 keer wereldkampioen geworden. Oh, Maria toch. En nu bereidt ze zich voor op het EK in België. Daar gaan ze opnieuw goud pakken. Sommige mensen vinden het knettergek dat ze dit doet met haar 75 jaar. Maar zelf ziet ze alleen maar voordelen.
1: Nou, het is überhaupt sporten voor ouderen is echt goed. Zeker krachttraining, wat dit ook inhoudt. En ja, het is voor je spieren, voor je gewrichten. Je blijft er fit bij. Je voelt je lekker jong.
0: Ja, wie kan dat nou zeggen? Dat je, armpje drukken met oma. Hè? Dat moet gaat. Ik zou het trouwens met Maria niet doen, want je verliest geheid. Stoer oma. Zometeen Bertus Klaassen. Die ken je misschien van de 10 verschillen in de krant. Maar die heeft nog een droom.

0: De Pointer Sisters en Automatic op Radio Gelderland. Het is 7:15. Stel, je koopt een klushuis en dan gooi je er liters verf tegenaan. Je bent maanden aan het klussen en op een gegeven moment ben je klaar. Dan wil je erin en dan blijven die laatste klussen, zoals de plinten, misschien even liggen. Dat is vast herkenbaar voor heel veel mensen. Ik ben doorgaans zelf wel iemand die dingen afmaakt waar ik aan begin. Dit is wel echt een mooi voorbeeld van iemand echt waarvan je kunt zeggen, nou, de volhouder, de aanhouder wint. Bertus Klaassen, dat is echt de buitencategorie. Je kent hem misschien wel als tekenaar van de 10 verschillen, die puzzelrubriek in Dagblad de Gelderlander. 45 jaar lang kunnen we daar al van genieten. Het tekenen is niet zijn enige passie. Hij heeft altijd nog een andere droom. Bertus wil namelijk een wereldberoemde filmmaker worden. 20 jaar geleden begon hij aan een filmproject. Hij heeft het script zelf geschreven, gemonteerd, gefilmd, gefinancierd, alles. Pas dit jaar is die film uitgekomen. Echt een project waarvan je zegt, dat is er eentje van De Lange Adem.
1: Ze hebben mij gevraagd, hier in Graven was een toneelgroep. En toen vroeg iemand mij, wil jij dat dan regisseren? Maar toen liep het helemaal uit de hand. Want voordat ik het wist, had ik een hele speelfilm gemaakt met heel veel eigen ideeën erin.
2: Ik ben al 20 jaar Rika.
3: Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat het afkomt. Maar het moet geen jaren meer duren.
4: Ja, inmiddels ben ik alweer 2 kinderen verder.
5: Dat zwembad, dat is helemaal niet van ons.
6: En dat zeg jij dan niet?
1: De film gaat over mensen die in een huis wonen, waar van alles gebeurt. En op een gegeven moment dan moeten ze weer dat huis uit. En op het laatst komt alles goed. De happy end.
7: Dit jaar zal het toch wel af zijn.
1: Ik hoop nog deze eeuw met de film af te kunnen maken. Hè? En dat ik misschien alsnog een wereldberoemde filmer kan worden, wat ik vroeger wilde zijn.
0: Het GLD-doc Bertus maakt een speelfilm. Geef je een kijkje achter de schermen van het hele proces. Een glimlach op je gezicht, gegarandeerd. Je kunt hem bekijken via onze site gld.nl en dan /kijken. En Bertus was bij ons te gast gisteren in GLD Plus op TV Gelderland. En die kun je ook bij ons nog online terugkijken als je het gisteren hebt gemist. Zometeen, plaat delict.

0: Supertramp en Breakfast in America.
1: Plaat delict.
0: Ja, we hebben er weer eentje gevonden, hoor.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik heb een procesverbaal voor me liggen van een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag, los het op. En daarmee maak je dan kans op een leuk prijsje, namelijk de Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als gouden tipgever als je weet waar dit over gaat. We behandelen vandaag een opmerkelijke melding van relationele onrust. Een vrouw heeft zich gemeld met de klacht dat een andere vrouw mogelijk een gevaar vormt voor haar huwelijk. Oei. We hebben een sielement. Volgens de slachtoffer gaat het om een opvallend aantrekkelijke verdachte met rood haar, groene ogen en een uitstraling die zelfs de meest standvastige mannen aan het twijfelen zou kunnen brengen. Ze is werkzaam, blijkt uit onderzoek, bij een financiële instelling en heeft daar regelmatig contact met de echtgenoot van de aangeefster. Er is van een strafbaar feit nog geen sprake, maar het slachtoffer vreest dat haar huwelijk gevaar loopt. In een emotionele verklaring doet zij een dringend beroep op de verdachte om afstand te bewaren en haar echtgenoot met rust te laten. Dus, een vrouw verdenkt een andere vrouw van het veroorzaken van relationele onrust, het ondermijnen van het huwelijk en het wekken van ernstige jaloezie bij de aangeefster. Ze heeft koperkleurig haar, machtige smaragdgroene ogen, een opvallend zelfverzekerde uitstraling en ze beschikt over een glimlach, zeggen getuigen, die deuren opent en een aanwezigheid die moeilijk te negeren is. Oké, het signalement van de zangeres zelf dan. Ten tijde van de opname, 27 jaar oud, blond countryzangeres, vriendin van deze ochtendshow. Ze komt uit Amerika, Tennessee. Ze heeft een vriendelijk voorkomen, maar ze laat duidelijk merken in deze plaat delict dat er grenzen zijn aan haar geduld. Ze noemt de naam van de verdachte keer op keer in de aangifte. Enig idee over welke plaat ik het heb? Laat het dan weten. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar frank@gld.nl of een appje met daarin dus titel en artiest. Ben benieuwd. Ondertussen, Boas.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Oost-Gelre, in Harreveld 9,1 en in Gelselaar 9,8. Vandaag beginnen we meest droog met ruimte voor de zon. Al snel komen er stapelwolken voor en uiteindelijk ontstaan er verspreid enkele buien. Er is code geel voor Gelderland vanmiddag tussen 12 en 8 uur 's avonds. In Lichtenvoorde is bodemvervuiling ontdekt op en rond het terrein van de voormalige leerlooierij Vitelco. Omwonenden hebben een brief gekregen en ze krijgen het advies voorlopig geen grondwater te gebruiken, terwijl verder onderzoek naar de vervuiling en mogelijke gezondheidsrisico's loopt. En vanaf komende vrijdagavond tot en met zondagmiddag is de provinciale weg, de N325, tussen Nijmegen en Arnhem, deels afgesloten voor groot onderhoud. Het verkeer richting Arnhem en Elst wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd, dat je het weet. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Dan actuele verkeersinformatie. Waar moet je op dit moment mee rekening houden? Nou, dat valt op zich wel mee. De A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuutjes extra reistijd. En ik noem de N18 even, Zevenaar-Duiven. Tussen Groessen en de A12 staat ook 2 kilometer. En die 2 kilometer, dat kost je dan toch weer een kwartier.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: The Village People, heb je meegedaan? YMCA op Radio Gelderland. Het is 7:07. En vanochtend onder andere een berichtje wat ons opviel over uit de datingmarkt. Je hebt bijvoorbeeld van die apps Bumble, maar ook Tinder. Die merken dat steeds vaker mensen afhaken. Met name jongeren zijn dus een beetje zat. Een beetje klaar met dat geswipen, dat geveeg en naar links. En dan vervolgens dan weer niks horen. Ghosting. Of dat je een match hebt en dat het uiteindelijk een beetje oppervlakkig blijft. Dus gaan ook deze datingapps kunstmatige intelligentie gebruiken. AI moet de gebruikers helpen een betere match te vinden op basis dus van je persoonlijkheid, je interesse, je voorkeuren voor relaties. En sommige apps gaan daarmee het swipen zelfs helemaal vervangen. Maar of AI dan dus de liefde echt kan voorspellen, daar zijn ook de experts nog niet helemaal van overtuigd. Want ja, juist de aantrekkingskracht, of je iemand echt gelijk in de eerste paar seconden of een blik denkt van, oh ja, dat lijkt me wel wat. Dat kun je niet echt makkelijk in een algoritme vatten, lijkt mij. Maar we gaan het zien voor mensen die de app gebruiken. Dus wat minder swipen en waarschijnlijk krijg je een soort chatbot die dan dingen aan je gaat vragen en dan vervolgens dat dan weer aan iemand gaat koppelen. We hebben het vanochtend ook over heel iets anders qua dromen. Niet zozeer de liefde, maar dan juist weer het hele materiële, het geld. Joske, mijn steun en toeverlating in de studio vanochtend.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Ka-ching, daar hebben we het over.
0: Ka-ching, ja, inderdaad. Ja. Hebben de Belg in het nieuws die 175 miljoen euro heeft gewonnen in de loterij. En wij dachten, is het niet lekker om met elkaar een beetje te dromen? Wat zou jij doen met heel veel miljoen?
1: Ja.
0: Heb je nog een paar dingetjes die zijn binnengekomen daarop?
1: Zeker ook wel originele inzendingen van onder andere Harold van Es. Die zegt, nou, met 175 miljoen, ik zou er meteen kauwgomballen voor halen. Dacht, jeetje, wat een originele benadering. En dat zijn er ook wel heel veel, denk ik.
0: Heel veel?
1: Ja, dus ik weet niet of het bij de lokale super, misschien moet hij even bellen voor een nieuw voorraadje.
0: Gewoon muntje voor muntje in zo'n automaat.
1: Ja. Oh man. Wel lekker. En Ingrid die stuurt ons nog, goedemorgen, ik zou met deze geldprijs het volgende doen. Geld voor de kankerbestrijding in het Reumafonds. Nou, dat is natuurlijk heel nobel.
0: Ja.
1: Altijd goed. En daarnaast ook een mooi feest, een groot feest geven en een huisje kopen in Spanje. Ja, dat huis, dat zie ik wel echt vaak terug, hè. Dat is toch wel een droom van veel mensen.
0: Nou ja, het is ook iets wat je nu niet makkelijk zelf zou kunnen realiseren. Wat heel veel mensen wel naar op zoek zijn.
1: Ja.
0: En dan is dat het eerste volgende. Maar ik vind jouw familie yesdag.
1: Yesdag, ja.
0: Het gewoon met de hele familie en dat die dag alles.
1: Alles mag.
0: Alles mag. Alles is ja.
1: Ja. Oh. Wel leuk, hè? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Misschien moet ik het gewoon doen. Ook zonder een miljoen.
0: Gewoon een jaardag.
1: Ja.
0: Oeh, ja.

0: You Can Make Me Whole Again op Radio Gelderland. Het is 8:12.
1: Plaat delict.
0: Ja, dank voor het meespelen en het meedenken vanochtend. De platenpolitie is zeer content met de respons vanochtend. We hebben weer een dader kunnen pakken van het muzikale misdrijf. We hadden te maken met een jonge bankmedewerkster die opvallend veel aandacht had voor de man van de zangeres van vandaag. Die vertelde dat haar man wel erg graag naar de bank gaat. Dat gegeven vormde de basis voor een van de bekendste smeekbedes uit onze popgeschiedenis. De hele song is één lange waarschuwing aan een vrouw die volgens de aangeefster alles in huis heeft om haar man af te pakken. De naam wordt veelvuldig genoemd. Waar komt die naam vandaan? Nou, de mooie roodharige bankbediende inderdaad. Maar ook van een fan. Want de zangeres ontmoette eens een keer een fan bij een concert. Heel knap meisje, rood haar, groene ogen, mooie huid. En de zangeres vond haar naam zo mooi dat ze beloofde: ik ga een liedje over jou schrijven. En als je het ooit hoort op de radio, dan weet je dat het over jou gaat. En die bankbediende, die is de zangeres eigenlijk alleen maar dankbaar. Want zonder haar had ze dit nummer nooit geschreven en had ik nooit zoveel geld verdiend. Ja, het is wel een enorme hit. En dat kan veel mensen bekoren, want ik heb lekker veel reacties vanochtend hoor. Hink heeft het goed, Jack heeft het goed, Corine heeft het goed, Fabian, Gitta, Patrick, maar ook Theodor. Theodor, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij zat vanochtend te luisteren. Je bent een beetje aan het bijkomen van de kleinkinderen, zie ik.
2: Ja, het heeft weer 2 dagen
0: gehad,
2: dus gewoon even lekker rusten.
0: Ja, het is wel leuk zo'n oma-dag, maar daarna is het ook even lekker om de voetjes omhoog te doen.
2: Ja, het is wel een studiedag op school, dus ja.
0: Oh ja.
2: Moet er oppassen, hè.
0: Ja, die studiedagen die komen altijd zomaar oppoppen en dan, wat doen we met de kinderen?
2: Ja. Maar dan vind ik helemaal niet erg. Dus,
0: nee. Nee, heerlijk toch? Fijn dat je dat kunt doen. En het is vast gezellig geweest. Maar ook wel lekker dat ze er niet iedere dag zijn misschien.
2: Ja, dat klopt. Vandaag zijn ze. Morgen komen ze weer.
0: Dus. Oké, morgen komen ze. Maar dan ben je weer helemaal fris en fruitig. En je kunt dan vertellen dat je plaat delict goed had.
2: Oké.
0: Okay. Want wie hoorde jij verstopt in mijn verhaal?
2: Dolly Parton met Jolene.
0: Dolly Parton met Jolene, inderdaad. Ik heb het signalement en de alle bewijsstukken genoemd en je hebt de zaak opgelost. Ik ga het bewijsstuk uiteindelijk ook voor je draaien nu. En blijf even hangen, dan gaat Joske jouw adres noteren. Dan kunnen we de zaklamp naar jou opsturen.
2: Oké, dankjewel.
0: Ja, groeten aan de kleinkinderen morgen en een fijne dag vandaag.
2: Oké, jullie een fijne uitzending.
0: Doei.
2: Doei.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Dank iedereen voor het meedenken, voor iedereen die het goed had. Inderdaad, Dolly Parton zochten wij vandaag met Jolene.

0: Late licht van vandaag. Dolly Parton.
1: Goedemorgen Frank.
0: Goedemorgen.
1: Is soms Dolly Parton.
0: Ja.
1: Met Jolene
2: van Dolly Parton.
0: Heel goed.
3: Jolene.
0: Allemaal zingen.
4: Jolene.
0: Nog meer.
4: Jolene.
0: Nog eentje.
3: Jolene.
0: Ja.
3: Jolene.
0: Nou, dat lijkt me duidelijk.
3: I'm begging of you, please don't take my man.
0: Dank allemaal voor het zingen en voor het meedenken. We hebben hem helemaal opgelost. Hij gaat toegevoegd worden aan de afspeellijst op Spotify van alle opgeloste platen delict. En heb jij nou nog een tip voor ons? Geef die dan door. Frank@gld.nl of een appje naar de studio.
5: Zaak gesloten.
0: En wat je ook kunt doen, is de plaatselijke politie bellen. Als je een tip hebt voor het platenlied. Wie weet komt hij dan binnenkort langs. Zometeen het weer van Weerplaza. Het is een onstuimig juniweekje. Met ook vandaag weer een code geel op komst.

0: Tennessee. En de Sunshine Band en Please Don't Go. En daarvoor dus Dolly Parton en Jolene. Het is 8 voor 8. Tijd voor Alfred Snoek van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, met het weer voor vandaag. En het is ook de tijd van de avondvierdaagses, de wandelvierdaagses. Mm-hmm. De organisaties daarvan die hebben het altijd een beetje lastig in deze periode van het jaar. Want dat is ook vaak wel een periode waarin het weer onstuimig is. En dat ze moeten kijken van laten we het wel of niet doorgaan. Er wordt her en der wat afgelast. Vanwege ook weer een code geel vandaag, hè?
1: Ja, ja, want er is risico op onweer. En mocht dan net zo'n route een beetje echt in het buitengebied zijn, ja, dan loop je in het open veld en is er dus een risico met onweer. En ja, wil je dat risico als organisatie dragen? Ik kan me dat wel voorstellen.
0: Ja.
1: Waarbij achteraf gezien, want dat onweer is natuurlijk allemaal heel lokaal, waarbij je achteraf dan kunt zeggen van, hé, het is allemaal heel erg meegevallen.
0: Het was helemaal niet nodig, krijg je dan weer te horen.
1: Ja, precies. Maar goed, dan zeg ik altijd, het hangt wel in de lucht. En ja, als jij verantwoordelijk bent voor al die kinderen en al die ouders die daar dan lopen, nou ja, ik kan me dat wel voorstellen.
0: Ik
1: dus ja, het is een lastige afweging die je dan moet maken. En wij hadden het vorige week trouwens ook. Toen werd het ook afgelast een dag. En toen stonden alle ouders en kinderen, waaronder ik, al met een nat pak te wachten totdat we konden lopen. En uiteindelijk werd het afgezegd. Dus ja, zo gaat dat in deze tijd van het jaar. Als het wisselvallig weer is, dan merk je gelijk wat voor invloed dat heeft. En ja, dan vergeet je misschien soms ook wel de mooie momenten, want die zijn er ook op dit moment bijvoorbeeld.
0: Okay, tussen de buien door.
1: Ja, tussen de buien door inderdaad. Het is nu droog in Gelderland. De zon die breekt zelfs eventjes heel goed door. Maar het is niet echt warm. Afgelopen nacht temperaturen van 1 graad of 8. Nou, die temperatuur zit al wel wat in de lift. Maar veel warmer dan zo'n 17, hooguit 18 graden wordt het vanmiddag niet. En dat zijn korte momentjes als de zon eventjes goed zijn best doet. Want ja, in de loop van de dag komen dus die buien weer tot ontwikkeling. Dus de komende uren nog even overwegend droog. Maar later vanmorgen en vooral vanmiddag en ook aan het begin van de avond toch diverse buien die boven Gelderland actief zijn. Waarbij onweer en zelfs hagel mogelijk zijn. En nou ja, bij wijze van 5 kilometer verderop schijnt het zonnetje. Of 5 minuten later schijnt het zonnetje ook weer op die plek waar die bui is gevallen. Ja. Zo wisselend is het vanmiddag af en toe.
0: Ja, het is echt typisch voor deze tijd van juni ook, volgens mij. Of niet?
1: Ja, nou laat ik het zo zeggen. Eigenlijk kun je alles verwachten in deze tijd van het jaar. Ja, behalve winterweer. Maar soms hebben we de schaapscheerderskou. Dan hebben we een noordenwind. Is het wel droog, maar is het fris? En ja, we kennen natuurlijk ook allemaal die hele warme dagen. Dat zit er voorlopig overigens niet in. Dat is wel duidelijk.
0: Hele warme dagen zitten er niet in. Oké, okay. Nee. Alfred, dankjewel. En tot over een uurtje.
1: Tot straks weer.
0: Joe. En wij gaan het na 8 uur hebben onder andere over de gratis rijtraining die in Gelderland wordt gegeven voor jonge automobilisten. Want de provincie wil het aantal verkeersongevallen verminderen. Automobilisten tussen de 18 en 24 jaar zijn hoog vertegenwoordigd bij het aantal ongevallen. Dus, zegt de provincie, zouden we die jonge automobilisten nou niet eens even leren baas te worden in eigen voertuig. Een gratis rijtraining. Dan word je dus bijvoorbeeld getest op een onverwachte situatie of een noodstop. We waren erbij bij zo'n training.

0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
2: Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom.
3: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
6: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
7: voordeeluitjes.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
10: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
9: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
11: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
9: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB op deze woensdagochtend. De A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 minuutjes. Een half uur vertraging op de N348 Zutphen-Deventer, de provinciale weg tussen Gorssel en Epsen. Dat komt door een ongeluk, maar daar ben je dus een half uur extra kwijt. Dat geldt trouwens ook voor de N810 Zevenaar richting Duiven tussen Groessen en de A12, 3 kilometer. Maar die 3 kilometer levert je wel een half uur vertraging op.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
13: Voordeeluitjes.nl. Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl. De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt

0: Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

Sugarloaf en Jerry Corbetta, Don Colas, We Call You. Mij niet bellen, ik bel jou toch ook niet. Het is 8:09. Goedemorgen. Het is woensdag 10 juni, landelijke buitenspeeldag. Kinderen worden gestimuleerd om naar buiten te gaan, te spelen en te sporten. Dat is natuurlijk niet alleen goed voor jonge mensen, dus eigenlijk voor iedereen. Gewoon lekker naar buiten. Hup. We doen het dan wel vooral nu en niet later vandaag. Want we beginnen vrij vriendelijk met geregeld ruimte voor het zonnetje. Het is ook droog in Gelderland nu. Maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken en dan gaan er wat buien vallen. Met ook een code geel tussen 12 en 8. Kans op enkele stevige onweersbuien. 17 graden vandaag. Ook morgen verloopt grotendeels droog en vrij zonnig. Daar volgt ook later op de dag dan opnieuw regen. En voor het weekend heb ik goed nieuws. Droger en de temperatuur gaat omhoog. Ook volgende week lijkt het weer zomers warmer te gaan worden. Een greep uit het nieuws van vanochtend en de kranten. Wat hebben de kranten vandaag op de voorpagina gezet? Nou, het AD zegt: Nederlanders krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten.

0: andere landen. Vooral bij behandeling tegen kanker duurt het soms langer, omdat eerst wordt gekeken naar de kosten. Opvallend genoeg heb je dus middelen die met behulp van Nederlandse ziekenhuizen zijn ontwikkeld, die je in Duitsland al kunt krijgen, maar bij ons nog niet. Ook in het AD, wie deze zomer met de caravan of de camper op pad gaat, merkt dat kamperen in veel landen duurder is geworden. Europese campings zijn in 6 jaar tijd bijna een kwart duurder geworden. De nieuwste cijfers van de campingspecialisten laten dat zien. Kroatië bijvoorbeeld, net als vorig jaar, het duurste kampeerland van Europa. Dit jaar betaalt een gezin met 2 kinderen en een caravan op een gemiddelde Kroatische camping €78,28 per nacht. Slechts in 1 land daalden de prijzen. En dat is misschien wel de beste tip. Misschien gewoon in eigen land blijven met de caravan of de camper. Kamperen in de Canarische weilanden, zeg maar. Ze zijn niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. Fatbikes. Met de populariteit groeit ook het aantal ongelukken en de ergernis. Vandaag houdt de politie een grote controle in ons land. Er wordt ook de nieuwe Fatbike Reality Checklist gepresenteerd. Bedacht voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van het kind. Uit onderzoek blijkt namelijk, jongeren met een fatbike kennen de verkeersregels wel, maar door de groepsdruk, door zelfoverschatting of juist uit weerstand op al die negatieve reacties op hun fiets, gaan ze roekeloos rijden. Daardoor kan ingrijpen van ouders ongelukken voorkomen, maar ook hoge boetes en schadeclaims en misschien zelfs wel het strafblad. Minister van Infrastructuur, Vincent Karremans, die is bij de start van die campagne vandaag van de fatbikes. En hij wil ook het liefst zo snel mogelijk een helmplicht invoeren. Maar ja, dat gaat niet zo snel.
1: Dat is niet vanaf volgend schooljaar, maar van het schooljaar daarna. En dat is het snelst mogelijk traject, omdat dat wetgeving is. Ja, en ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld in...
2: Zou je ook morgen willen invoeren?
1: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
0: Dat duurt even. En dan nog een grappig artikel wat we vanochtend tegenkwamen over schimmelkaas. Of ook wel Franse stinkkaas genoemd. Hè. Veel mensen halen de neus ervoor op. Ja, je moet het ook lekker eten, maar je moet het absoluut niet gaan ruiken. Dat is het stomste wat je kunt doen. Maar die stinkkaas, die werkt levensverlengend. Ja, micro-organismen zouden goed zijn voor de gezondheid en de levensduur van mensen. Je zou er zelfs gelukkiger van worden. 20 gram per dag eten is genoeg. Van een klein stukje Franse stinkkaas. En dan ga je helemaal verliezen. Lost in France. Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler en Lost in France. Ja, dat moest even door die schimmelkaas. Heb je soms, hè? Het is 7:15. Goedemorgen. We hebben het vanochtend in Goedemorgen Gelderland over die Belgische loterijwinnaar. Er heeft vandaag in het nieuws iemand 175 of 174 miljoen, daar wil ik vanaf zijn, op de bankrekening bijgeschreven gekregen. En wij vroegen ons af, wat zou jij doen met heel veel miljoen? Mijn steun en toeverlaat hier in de studio, Joske en ik, die zijn een beetje aan het dromen samen met de luisteraar. Daar komen van alles bij, kauwgomballen.
1: Ja, dat was het de leukste tot nu toe.
0: Ja, de voedselbank helpen, nieuwe kleren kopen, een huis, een tweede huis, reizen.
1: Ja.
0: Heb je nog wat leuke dingetjes die...
1: Ja, Chaco die is MotoGP-fan. Okay. En die wil zich graag inkopen in een motorrace-team. Ja, dat is natuurlijk wel echt wel een jongensdroom, denk ik.
0: Ja.
1: Ik weet niet precies hoe dat dan werkt. Hoe je zelf
0: maar je moet volgens mij heel veel geld meenemen om in zo'n team te mogen.
1: Nou, dan is 175 miljoen misschien, of 174, hè, dat miljoentje meer of minder, maakt dan niet meer uit. Is dan wel genoeg, denk ik. En hij zou ook een huis kopen voor zijn kinderen, dus hij volgt erin een beetje jouw voorbeeld.
0: Ja.
1: Dan hebben we nog een berichtje van Mickey en die zegt, ik zou rustig blijven wonen waar ik nu woon, in een huurhuis. Opvallend. En op dezelfde manier verder leven, maar anoniem goede doelen steunen en mensen en dieren in nood helpen. De omgeving zou niet zien dat ik de prijs gewonnen had en dat ik veranderd was in een gulle geven.
0: Ja, blijft dat is wel mooi. Van,
1: ja, anoniem vind ik ook wel heel mooi.
0: Maar Mickey moet dan wel even goed opletten als ik dan toch een beetje serieus erop in wil gaan. Ik las wel ergens al vanochtend de waarschuwing dat als je dus een grote prijs wint, dat je ook heel erg je gegevens moet aanpassen. Want heel veel dingen gaan veranderen met je belasting en waar je recht op hebt.
1: Oh, ja.
0: En
1: ja, dat is waar.
0: Toeslagen en met zorg en weet ik veel wat, en verzekering en zo.
1: Dus als mocht je huurtoeslag krijgen, bedoel je dan?
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. Ja, dat is waar. En Ellen die heeft ook wel een interessante gedachte. Die zegt eigenlijk van, nou, ik zou er juist heel ongelukkig mee zijn als ik heel veel geld zou winnen.
0: Oh ja?
1: Ja, want die zegt, geld maakt niet gelukkig. Ja, hè? Dat is natuurlijk wel zo. Het maakt het leven wel iets makkelijker om dingen te verwezenlijken zonder heel erg ervoor te moeten sparen. Maar ze vinden het toch wel wat over de top. En ze heeft eigenlijk wel een interessante gedachte. Ze zegt, ja, waarom moet het dan zo'n abominabel hoog bedrag zijn? Waarom kunnen niet wat kleinere prijsjes zijn, zodat meer mensen er gelukkig mee zijn? Ja, een hele simpele gedachte, maar ik ben het eigenlijk wel met ze eens.
0: Waarom kunnen we niet 175 miljoen Belgen een miljoen laten winnen? Of nee, 175 Belgen een miljoen laten winnen.
1: Ja, dan heb je 175 blije mensen.
0: Ja,
1: in plaats van één. Ja, ik ben hier voor Ellen voor president.
0: Team

0: van Queen. Goedemorgen Gelderland, woensdagochtend 10 juni. Onder andere bij ons op de site het verhaal over de gratis rijtraining van de provincie. Je ziet het ook bij ons op Instagram. Jonge automobilisten kunnen zich bij de provincie aanmelden voor een gratis rijtraining. De provincie wil daarmee het aantal verkeersongevallen verminderen. Automobilisten van tussen de 18 en de 24 zijn naar verhouding vaak betrokken bij ongevallen. En wij zijn bij zo'n training geweest, waarbij onder andere dus wordt geoefend op onverwachte situaties en de noodstop.
1: Wist jij dat bijna de helft van alle jonge bestuurders betrokken raakt bij een eenzijdig verkeersongeval? En dat beginnende automobilisten 4,5 keer meer risico lopen op een dodelijk ongeluk? Dat moet anders, vindt de provincie Gelderland. Die biedt daarom jongeren gratis rijtrainingen aan.
2: Keurig gedaan. Je ziet nu het nut en het belang van meer afstand houden.
3: Ik heb nu nog niet zo heel lang, net een jaar eigenlijk, mijn rijbewijs. Ik wil wel gewoon een beetje, ook met vooral met het remmen, gewoon goed vertrouwen hebben dat het goed komt.
2: Ja, flink doortrappen.
1: Het aantal verkeersongelukken met jongeren stijgt. In 2024 vallen er 108 dodelijke slachtoffers, waarvan 22 in Gelderland. De meeste van alle provincies.
4: Wij hebben in Gelderland natuurlijk ontzettend veel kilometers provinciale weg. Dat zijn met name ook plekken waar ongelukken plaatsvinden.
2: Jongeren die denken van ik kan dit wel. Ik kan wel op die weg waar je 80 mag, kan ik wel 100 rijden. En uiteindelijk komen ze dan zichzelf tegen.
5: Ja. Dan verwacht je dat de afstand van de remmen ook snel is.
6: Ja, prima gedaan.
5: Maar het is niet zo.
1: De rijtrainingen zijn op verschillende plekken in Gelderland en zijn onderdeel van de campagne Baas op de Weg. De animo valt nog tegen.
4: Ik zou het belangrijk vinden dat daar een verplichtend karakter in zou komen. Bij het rijvaardig examen kun je daar aandacht aan geven.
1: Wat hoop je mee naar huis te nemen?
3: Dat het dus allemaal niet zo makkelijk is en dat ik echt wel meer remweg nodig heb.
7: En probeer om de afleiding in de auto een beetje te dempen. Rustig.
8: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland.

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Betting Racing. Altijd een eerlijk advies en persoonlijke aandacht. Ontdek het op bettingracing.nl.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl. Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld... en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
7: Het is 8:30. Goedemorgen Gelderland. In Roosendaal is het 8,6. In Zuilichem 9,6. We beginnen vandaag meestal droog met ruimte voor de zon. Al snel komen de stapelwolken voor en uiteindelijk ontstaan er verspreid enkele buien. Er is een code geel voor Gelderland tussen 12 en 8. In Haafden is gisteravond tijdens een onweersbui de bliksem ingeslagen bij een woning aan de Pauwenkamp. Daarbij ontstond brand in het dak, maar die was al snel onder controle. Niemand raakte erbij gewond. En in Bruchem is een hoop bouwafval illegaal gedumpt langs de Broekseweg. Zal Bommel, de gemeente, laat het afval opruimen en de politie onderzoekt natuurlijk wie er verantwoordelijk is voor de dumping. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Dus even verversen. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht. 4 minuutjes. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 5 minuten. De A50 Arnhem richting Os tussen Ewijk en Ravenstein, 6 minuten extra reistijd. En op de N810 Zevenaar-Duiven tussen Groezen en de A12, daar wordt gewerkt en is nog nu 3 kilometer file. Dat kost je 20 minuten extra.
0: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
0: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry bo, het is beauty.
12: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: me vast, want ik val. Rob de Nijs op Radio Gelderland. Goedemorgen, woensdagochtend is het 8:30. Het is een dromerige ochtend waarbij we eigenlijk een beetje in bed blijven liggen, Joske en ik. En een beetje aan het snoezen zijn. En we blijven nog een beetje doordromen. Waarover dan? Wat wij zouden doen met 175 miljoen. Of in elk geval met een hele grote loterijprijs. Hè?
1: Heerlijk.
0: Ja. Ja, we hebben het echt al drie keer uitgegeven volgens
1: mij. Ja, wel knapper zo in 3 uur tijd, maar ja. Oké. Okay.
0: Maar er kwamen ook wel nog leuke reacties binnen. Hè?
1: Zeker. Riet heeft een heel nobel idee. Ze zegt, wat ik zou doen met een miljoen is voor mijn man, die al zijn leven een handbaltrainer coach is, een eigen sporthal bouwen. Met zijn naam erop, Wim Snijders.
0: De Wim Snijdershal.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Oh, wat lief.
1: En dan een mooi eigen team. Hij is 74 jaar en traint en coacht nog altijd. Nou, dat is in ieder geval een vrouw die heel trots is op haar man. Vind ik mooi. Ja. Wil die zegt, ik zal goede doelen steunen waar een plaatsgenoot zich voor inzet. Bijvoorbeeld door de Mont Ventoux te lopen of te fietsen. De wensambulance zou ook een mooi bedrag op een mooi bedrag voor mij kunnen rekenen. En uit eigen ervaring weet ik hoe goed een mobiel hospice in een ziekenhuis werkt voor een patiënt.
0: Okay.
1: Dat zou ik voor heel veel meer mensen willen realiseren. En natuurlijk zou ik iets regelen voor familie zonder dat ze het weten. En verder gewoon mijn leven leiden. Geluk zit er niet in grote of dure dingen, maar juist in de kleine zaken die vanzelfsprekend lijken, maar er niet zijn. Zoals iedere werkdag meezingen. Met Goedemorgen Gelderland, zegt zij.
0: Oh.
1: Ja, en om een berichtje van Bert moest ik ook wel heel hard lachen. Hij zegt, goedemorgen, mooi hoor, al die dromen over zo'n grote geldprijs. Maar dat wakker worden, dat is dan wel weer minder.
0: Ja, dat is lastig. Ja.
1: Ik denk dat wij ook maar wakker moeten worden, Frank.
0: Ja, tijd hè.
1: We hebben

Sovereign Light Café van Keen op Radio Gelderland. Komt nog eentje binnen van Marijke over het dromen over zo'n grote geldprijs. Die zegt, als ik een grote prijs zou winnen, Frank, dan zou ik het op een of andere manier een vervoersoplossing regelen voor mensen met een fysieke beperking die willen sporten, zodat ze overal binnen en buiten Nederland de sport kunnen beoefenen. Ja, dat zijn mooie initiatieven die je dan zou kunnen realiseren met zo'n bedrag. Over iets moois gesproken, wat dacht je van onze eigen Nederlandse taal? Met heel veel woorden die schitterend zijn, maar die we eigenlijk haast niet meer gebruiken, of uitdrukkingen. Iedere dag geven wij in Goedemorgen Gelderland daar eentje van weg. Die geven we aan je mee om op te kauwen en misschien later vandaag eens even te gebruiken. Die staan allemaal in de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En het woord van vandaag is eigenlijk gewoon een uitdrukking. En dat is een Jantje van Leien. Of eigenlijk Jantje van Leiden. Als je je ergens met een Jantje van Leiden vanaf maakt, dan betekent dit dat je ergens heel gemakkelijk vanaf maakt. Je doet niet echt je best. Dus je raffelt het een beetje af of je gebruikt een flauw smoesje om ergens onderuit te komen. Je gooit er, kort gezegd, met de pet naar. Je moet ook nog eens opzoeken waar dat vandaan komt. Maar dat doen we een andere keer. Maar die luie Jantje, die heeft echt bestaan. Hè? En daarvoor moeten we terug naar de 16e eeuw. Jan Beukels zoon uit Leiden. Die begon zijn carrière als kleermaker in herbergier. Stond bekend om zijn gladde praatjes. En als hij slecht werk afleverde, kletste hij zich altijd met een mooi verhaal uit. Later is die Jan een beetje geradicaliseerd. Die is naar Duitsland gegaan, werd leider van een religieuze wederdopersgroep en riep zichzelf uit tot koning van de stad Münster. Dat liep vervolgens slecht met hem af, maar zijn reputatie als onbetrouwbare mooie prater bleef hem achtervolgen in onze taal. En dus zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, wat zou je kunnen zeggen? Ik zou ook kunnen zeggen, ik hoop dat de schilder de kozijn een keertje goed aanpakt dit keer en zich niet met een Jantje van Leiden vanaf maakt. Of ik vroeg naar dat rapport, ik kreeg een heel slap Jantje van Leiden als excuus. Als je dit project nou succesvol wilt afronden, dan kun je er niet zomaar met een Jantje van Leiden naar gooien. Geen Jantjes van Leiden vandaag. We gaan dit probleem nu eens echt grondig onderzoeken, uitzoeken, aanpakken. Geen smoesjes. Geen Jantjes van Leiden. Probeer hem vandaag maar eens in de mond te nemen en te gebruiken. Marvin Gaye hoor je nu op Radio Gelderland. En hij hoorde het through the grapevine.

0: Radio Gelderland maakt het 9:12. Zometeen onze vriend Rob Klaars met Op de Koffie. Maar eerst de vrienden van Weerplaza. Alfred Snoek, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, want ook vandaag is het toch wel weer handig om de buienradar in de gaten te houden en je plannen aan te passen. Want er zijn gewoon dit soort dagen momenten dat prima kan en er een lekker zonnetje schijnt en opeens wat! En dan ben je kletsnat.
1: Ja, dat zal vanmiddag zeker het beeld zijn. Want op dit moment is het in heel Gelderland droog. Het is wel zo dat de afgelopen uur ongeveer er best wel wat laaghangende bewolking is ontstaan. De Achterhoek is een beetje dichtgelopen daarmee. En ook elders zien we dat er wat meer bewolking is verschenen. Maar het zijn nog geen wolken waar regen uitvalt. Maar dat is dus een kwestie van wachten. Want ik denk dat later vanmorgen de wolken wat groter worden. En vanmiddag met name regelmatig weten uit te groeien tot een soms pittige regen- of onweersbui. Misschien ook wel wat hagel erbij. En even later dan schijnt het zonnetje weer. Dus zo wisselend is het ook wel vanmiddag. Bij dat alles hooguit 16, 17. Nou, op een enkele beschutte plek 18 graden. En een wat vlagerige zuidwestenwind. Dat zal vanmiddag een bries zijn. Windkracht 3 tot 4 over het algemeen.
0: Oké. En wat is dan een beetje de verwachting deze dagen?
1: Ja, heel voorzichtig neemt de wisselvalligheid af. Morgen bijvoorbeeld zijn de buien minder talrijk. Ik denk zelfs dat een groot deel van de dag de droge periode overheersen. Met name morgenavond lijkt het een tijdje te gaan regenen. Dus op zich hebben we morgen de paraplu wat minder vaak nodig. Af en toe zonneschijn, hooguit 18 graden. Na overigens een frisse nacht, morgenochtend een graadje of 7 à 8 op de Veluwe. Oh. En dus dat is echt wel frisjes, zeg maar, voor deze tijd van het jaar. Vrijdag ook nog een paar buien. Vanaf zaterdag zien we dat we een overgang verwachten naar een wat droger weertype. De droge perioden worden echt een stuk langer. Daarbij krijgt ook gelijk de zon weer wat meer ruimte. Maar echt overtuigend, de temperatuurwinst, dat zit er voorlopig nog niet aan te komen. Dat lijkt pas na het weekeinde te komen. Waarbij als dan, nou zeg vanaf dinsdag, de temperatuur weer eens een keer echt ruim boven de 20 graden uitkomt, ook alweer gelijk het risico op een paar buien toeneemt. Dus het blijft voorlopig een beetje onstandvastig in Nederland. En ook dus in Gelderland.
0: Ja. Dankjewel. En kom jij over een uurtje nog even terug bij Rob?
1: Ik kom even op de koffie.
0: Jij komt even op de koffie. Heel goed. Dankjewel voor vanochtend.
1: Oké. Okay.
0: Hoi. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik heb één koffiegast al geregeld voor je.
2: Dat is goed.
0: Dat is goed. En je hebt fijne muziek mee.
2: Zeker.
0: De koffie loopt.
2: Yep.
0: Waar wil je het over hebben?
2: Over jouw levenseinde.
0: Ja. Dat van mij.
2: Gisteren een grote petitie aangeboden in Den Haag van 75.000 mensen die zeggen van ik wil meer regie hebben. Ik wil zo moeilijk behandeld worden als ik bijvoorbeeld eruit wil stappen. Dus wat dat betreft is het wel een zaak die toch wel belangrijk is, denk ik. Om te kijken hoe je met je eigen einde om kunt gaan in de landen.
0: En dan is eigenlijk meer misschien de open vraag van hoe zou jij het
2: hoe zou je willen gaan?
0: Idealiter het willen zien.
2: Of precrematie, zou je dat willen, weet je wel?
0: Wat is dat?
2: Nou, dat je al afscheid neemt voordat je echt weggaat. Dat je, dat je bij je eigen feestje op het eind bent. Zulke dingen.
0: Ah.
2: Ook wel leuk.
0: Interessant.
2: Dus ben jij bezig met jouw einde? Hoe zou je dat voor willen geven?
0: Oké. Okay. Rob@gld.nl of een appje. George Ezra heeft er een liedje over.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
7: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
8: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
6: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
9: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
10: Zou je ze ook morgen willen invoeren?
9: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
6: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in de binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie, de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en knooppunt Hattemerbroek. 2 kilometer langzaam rijden stilstaan en 5 minuutjes langer onderweg. Er is daar ook 1 rijstrook dicht. En de N810 Zevenaar richting Duiven tussen de afrit Groes en de aansluiting met de A12, 3 kilometer, maar wel 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neden.
13: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
16: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met

1 miljoen sterren. En Frank draait het een dolle. Alle concerten, ja, in de zomer zijn al uitverkocht. De Stevenskerk in Nijmegen, het Openluchttheater in Nijmegen, allemaal uitverkocht. Dus je moet hopen dat er een keer een kaartje wegvalt. Goedemorgen, het is woensdag 10 januari. En ook vandaag weer een kleurencode op komst voor het weer. Ja, dat allemaal het eind van de middag. Nu is het nog lekker prettig zonnig. En fris, lekker wandelweer.

0: Bruno Mars, Risk It All. Hij is bezig met zijn Europese tour. Hij doet alle Europese hoofdsteden aan. Dan blijft hij dan een dag of drie, vier. Het is een beetje een tussenformule. Tussen 10 keer in hetzelfde stadion spelen of gewoon blijven toeren. Hij komt ook naar Amsterdam, de Johan Cruijff Arena, begin juli. Van harte welkom, zegt Bruno, om daar te zijn.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag die is vandaag aangevraagd door Herman. En Herman zegt van ja, ik ga al heel lang mee hier op de wereld. En soms word ik ineens toch geraakt door een oudere plaat in een nieuwere jas. Maar hij kwam bij mij zo erg mooi binnen dat ik dacht van die moet ik als plaat bij de dag gaan aanvragen. Hij is van Ramses Shaffy, maar in een nieuwe jas gestoken door Claudia de Breij. En ik vind hem geweldig, zegt Herman. Kun je die als plaat bij de dag draaien? Jazeker, hier is die. Je hoeft niet sterk te zijn, van Claudia de Breij.

niet zo sterk te zijn. Hou je mij niet groot. Je hoeft je niet op te houden. Ik wist het al aan. Je hoeft niet zo sterk te zijn. Je verdriet is nu te groot om het nu nog op te houden. Wees niet bang. Je hoeft niet zo sterk.

Van de Avro, Tros, een schat aan Shaffi. Het was onbekend werk van Shaffi opgedoken op cassettebandjes. En ja, diverse nieuwe artiesten, artiesten werden benaderd om die muziek nieuw te maken. En ja, Claudia de Breij deed dat met dit liedje, Je hoeft niet sterk te zijn. En Herman was meteen geraakt en is meteen in de computer geklommen om hem plaat bij de dag te maken. Dankjewel, Herman. Heb jij ook zo'n mooie plaat die je wil laten horen, iedereen? Laat weten via de app of via de mail rob@gld.nl of even naar de app 06 22 22 13 42. En dat is echt gewoon jouw plaat, hè? We gaan hem zoeken en we gaan hem draaien dan. Dit is Olivia Newton-John.

Just for the Course Radio. Hier op Radio Gelderland, 9:58 geworden. En De Valk, een Ede is 14,1 graden. En een Hulhuizen, in de Lingewaard 13 graden. Het worden allemaal niet de spetterende temperaturen van een aantal weken geleden. Maar rond de 20 kunnen we nog wel uitkomen. En natuurlijk de kleurencode, daarover straks meer van onze weermensen. Nu kijken we weer naar het nieuws uit Gelderland, te vinden op gld.nl. En daarin onder andere de Pilatenstudio in Oosterbeek. De burgemeester van de gemeente Renkum, waar Oosterbeek onder valt, Marcel Frenzel, die heeft een pand met een Pilatenstudio aan de Weverstraat in Oosterbeek voor 3 maanden gesloten. Directe aanleiding, explosie in de nacht van 6 op 7 juni. Die had geen gewonden tot gevolg, maar wel een hele hoop schade en brand en dus ook veel onrust in de buurt. Onder meer de voorruit was volledig uit het pand geblazen. Buurtbewoners blusten de brand zelf snel. Maar het had allemaal heel anders kunnen aflopen, stelt de burgemeester. Boven het pand woont namelijk een mens. En als de buren de brand niet op tijd hadden geblust, wie weet wat er dan was gebeurd. 3 maanden sluiting dus voor die Pilatus-studio. En de kleinste gemeente van Nederland, ja, die houdt waarschijnlijk op te bestaan. Het is bijna een sprookje, hè? De kleinste gemeente van Gelderland. 1800 mensen, Roosendaal, daar heb ik het over. Maar het heeft nu toch zelf geconstateerd dat het eigenlijk niet meer zelfstandig kan zijn. De waarnemend burgemeester Inge Timmer, die noemt het een heel zwaar besluit. We willen wel, maar we kunnen gewoon niet meer. Timmer benoemt dat zo lang zelfstandig zijn iets om trots op te zijn, met maar 1800 inwoners en een ambtelijke organisatie van 17 medewerkers. Ja, al bijna 200 jaar behoort Roosendaal tot de kleinste zelfstandige gemeente van het land. Maar nu te moeilijk. En aansluiten bij Rhede of Arnhem zou natuurlijk ook weer nieuwe kansen geven, zeggen ze daar ook. Dus Roosendaal, laatste verkiezingen gehad, hè? Het waren ook altijd het snelst met die uitslagen, toch? Ja. In onze provincie. Te lezen op gld.nl en veel meer, hoor, daarop.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

show. Waddy, under the moon of love. 9:50 geworden hier op Radio Gelderland. En na 10, dan willen we bij de koffie eens praten over jouw levenseinde. Want gisteren heeft het burgerinitiatief Levenseinde Regie in Den Haag 75.000 handtekeningen aangeboden om de euthanasiewet te veranderen. Nu moet je, als je er zelf wil uitstappen, nog van allerlei, ja, eigenlijk formulieren invullen, artsen bij je halen, en dat moet al heel erg omslachtig. Dit initiatief gaat ervoor dat er veel meer initiatief en ook recht komt te liggen bij de mens zelf. Ja, zoals een van de sprekers zegt ook in het artikel, Maria uit Nijmegen, ja, over je geboorte heb je niks te zeggen, maar over je leven en je einde hoop ik toch wel dat ik er zelf uit wil stappen. Dat wil niet zeggen dat ik het meteen wil doen, maar dat ik wel wat makkelijker kan eigenlijk mezelf naar het einde brengen. Hoe zit het met jou? Zie jij dat ook wel zitten om meer mogelijkheden te krijgen om jouw levenseinde zelf te regisseren? En heb je dat al gedaan? Heb je bijvoorbeeld al neergelegd, ik wil niet gereanimeerd worden, en als het zover is, dan zo graag. Kortom, wil jij ook meer regie over het einde op jouw leven? Straks kun je bellen, maar je kunt nu alvast appen of mailen. Rob@gld.nl of even naar de app 06-22-22-1342. Hoeveel regie wil jij over het einde van je leven? Of zeg je, ja, het komt zoals het komt. Mijn leven is mij gegeven, mijn einde ook. Kan ook, hè? Hier is Climbing Fisher and Love Changes Everything. We gaan langzaam naar de weer, mensen. Dan weten we hoe laat we de paraplu moeten pakken. Door code geel wordt het, geloof ik.

0: still here.
1: Speed of Light van Chef Special. Snel naar het weer met Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen.
2: Hai, goedemorgen.
1: Ja, een dag geen kleurcode is een dag niet meer geleefd, hè, tegenwoordig. Toch?
2: Ja, daar lijkt het wel op, ja.
1: Wordt die geel of oranje vandaag?
2: Volgens mij is die geel voor Gelderland vanmiddag. Nou, oranje zal het niet worden, hoor. Daar zijn de buien te lokaal voor. En ja, niet zo grootschalig dat het dus op uitgebreide schaal tot onweer gaat komen. Maar diverse buien die nu langzaam tot ontwikkeling gaan komen, gaan wel degelijk onweer opleveren. Zelfs hagel is mogelijk. Even flink wat regenwater wat er in korte tijd naar beneden komt. Die buien die zitten nu nog boven het westen van Nederland. Daar is de temperatuur ook net wat hoger, waardoor die buien al tot ontwikkeling zijn gekomen. Ja, en als bij ons in Gelderland zometeen de temperatuur ook rond de 15, 16 graden zit, dan poppen de buien echt in een mum van tijd op. En nou ja, wat ik al zei, daar kan een pittig exemplaar tussen zitten. Maar tussendoor, ook vanmiddag, nog steeds momenten dat het echt even een tijd droog is met zonneschijn. Dus het is heel wisselend. Sowieso wordt het niet veel warmer dan 17 of 18 graden. Dus het is hoe dan ook een toch wel vrij frisse junidag.
1: Kijk aan. Omslag in zicht of blijft dit nog een paar dagen zo?
2: Scherpe randjes gaan er vanaf, laat ik het zo zeggen. Morgen bijvoorbeeld veel minder buien. Grotendeels droge ochtend en niet meer dan een enkele bui in de middag. Pas morgenavond gaat het echt weer een tijdje regenen. Graad of 18, wat dat betreft verandert er heel weinig. Vrijdag weer iets meer buien. Maar in het weekend dan lijkt het weer zo goed als droog te verlopen. Met iets meer zonneschijn en voorzichtige temperaturen die in de middag de 20 graden grens weten te aan te tikken, laat ik het zo zeggen. Het is echt, tiende werk waar we over praten. En na het weekende, dan zien we dat de temperatuur geleidelijk aan wel even wat winst weet te boeken. Maar of het daarbij helemaal stabiel is, ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Dus buienkans, goed voor de tuin, die blijft aanwezig.
1: Alfred, dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: complaint per St. Catherine.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
8: Voordeeluitjes.nl.
9: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
10: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
8: Voordeeluitjes.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorien, dank je wel.
13: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
14: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
13: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
15: Bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
16: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentestegelsenvloeren.nl.
17: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
23: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

people. De liefde van de gewone mens. Altijd gedacht dat we allemaal maar gewone mensen zijn. Maar Paul Jong heeft toch wel anderen ook gezien. Wat ongewone mensen. Nee. 0800-345-0345. Dat is het telefoonnummer. Als je wil meepraten vandaag over jouw levenseinde. Want gisteren zijn er 75.000 handtekeningen ingeleverd om een nieuwe euthanasiewet voor elkaar te krijgen. Wij hebben die in Nederland sinds 2002. En die wet die regelt dat een arts euthanasie mag uitvoeren of hulp bij zelfdoding mag geven. Maar alleen als dat aan strenge zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. Het verzoek moet vrijwillig en goed doordacht zijn en er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. En dat nieuwe burgerinitiatief, dat burgerinitiatief Levenseinderegie, gaat een stap verder. De initiatiefnemers willen de huidige wet vernieuwen en vinden dat mensen zelf veel meer moeten kunnen beslissen over hun levenseinde. Ja, hoe sta jij er eigenlijk in? Vind je die wet zoals die nu is eigenlijk goed genoeg? Met al de drempeltjes die erin zijn gebouwd? Of zeg je van ja, het is mijn leven, mag ik even zelf bepalen hoe ik ga en wanneer ik ga? En als je dat denkt, heb je misschien al maatregelen genomen? Heb je al in de familie gezegd van, nou, stel ik val een keer neer, mij niet reanimeren, alsjeblieft, laat me. En heb je misschien alles al geregeld voor de dag zelf? Dat je gaat en afscheid neemt, jouw feest. 0800-345-0345. Gisteren dus 75.000 handtekeningen ingeleverd voor een nieuwe euthanasiewet. Die moet soepeler, volgens dat initiatief, dat burgerinitiatief Levenseinde Regie. Vind jij dat ook? 0800-345-0345. Als je wil bellen, maar je kunt natuurlijk ook gewoon appen. 06-22-22-1342. Of mailen. Rob@gld.nl. Eerst Petula Clark.

0: 10 wilt vandaag bij de koffie eens even hebben over jouw levenseinde. Want gisteren 75.000 handtekeningen ingediend voor een nieuwe euthanasiewet. Het is nu mogelijk om natuurlijk zelf je einde te kiezen. Maar dat is wel een strenge wet, strenge zorgvuldigheidseisen. Het moet vrijwillig zijn, goed doordacht. En er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Nu dus een initiatief om dat allemaal wat simpeler te maken. Hoe zit het met jou? Ank die zegt via de app, ik wil eigenlijk heel makkelijk kunnen beslissen inderdaad wanneer en hoe ik ga. Dat is toch eigenlijk ook een mensenrecht. Laten we daar niet moeilijk over doen. 0800-345-0345. Christa, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Rob. Ja, ik vind het ook eigenlijk bespottelijk dat het zo lang duurt en dat je zo moet bewijzen dat je het niet meer, dat je het niet meer wil. Ja. Maar toevallig zijn we vorige week naar de dokter geweest en toen hebben we het geregeld.
0: Oh.
1: En ze mogen mij helemaal opsnijden. Alles wat ze kunnen gebruiken, mogen ze hebben.
0: Oh, jij doneert jezelf aan de wetenschap?
1: Ja. En ik heb een keer op tv gezien dat ze ook lichamen in het bos leggen om te kijken hoe dat in de natuur verdwijnt.
0: Ja.
1: En dat lijkt me ook wel mooi.
0: Dat ze jou daar gewoon neerleggen en volgen?
1: Ja, dan lig je onder een net dat de dieren je niet op kunnen eten. Ja. En dan wordt er bekeken hoe dat gaat. En dat lijkt me ook wel er nog van mij over is dan.
0: Maar dat betekent, daar ben je dus wel heel erg mee bezig geweest, hè? Als je dit al gewoon geregeld hebt en je hebt deze diverse.
1: Toen ik een jaar of 12 was, toen droeg ik al zo'n papiertje in mijn portemonnee van een donorcodiciel.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk nooit veranderd.
0: Ja. Dus je geeft jezelf of aan de mensheid of aan de natuur terug.
1: Ja.
0: En geeft dat dan een soort rust?
1: Ja, rust. Ik denk gewoon dat het belangrijk is dat ze onderzoek kunnen doen.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel heel belangrijk.
0: En jouw naasten, hebben die...
1: Ik wilde het al zo lang en ik roep het niet van alle daken. Maar als het te sprake komt, dan iedereen die weet wel hoe ik erover denk, ja.
0: Ja. Mooie initiatief, Christa.
1: Ja,
0: dank jou wel voor jouw openheid. Ja, en blijf nog even lang bellen, hè, dan. Toch
1: ja,
0: wel.
1: Ja. Ik doe mijn best.
0: Okay. Hoi, hoi. Dat zijn heel weinig mensen die dat doen. Jezelf geven aan de wetenschap. Wel belangrijk, Christa zegt het ook. Ze moeten leren. En dat is inderdaad zo. Connie die zegt, ik vind dat iedereen de eigen regie moet hebben over zijn of haar eigen leven. Is het een trend of zo? Jannie zegt ook, ik heb mij ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Dus geen begrafenis, geen crematie. Klaar. Kitty, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij ook of niet?
2: Nou, ik ga niet zo ver dat ik mijn eigen in het bos wil laten leggen, hoor.
0: Vind ik ook wel iets hebben, hoor. Ja,
2: ja vind je?
0: Ja.
2: Nee, dat gaat me eigenlijk wel te ver.
0: Ja.
2: Maar ik zou wel zelf graag willen beslissen hoe ik wanneer ik er een einde aan wil maken.
0: Ja.
2: En ik vind dat we daar niet zomaar heel erg moeilijk over moeten doen.
0: Nee. De tegenstanders zeggen, dat kan in een opwelling gebeuren. Misschien moet je daar bedenktijd voor wettelijk neerleggen. Of dat je echt een arts inschakelt van, is het ondreigbaar lijden? Maar jij zegt van, mijn leven, mijn keuze.
2: Ja, ik vind dat we daar niet zo moeilijk over moeten doen. Weet je, ik heb in het verleden heb ik een oom, die heeft er een eind zelf aan gemaakt. Die is met de rolstoel en al is die het water in gegaan, omdat er geen arts was te vinden om een einde aan zijn leven te maken.
0: Ja.
2: En dan denk ik, dat is toch verschrikkelijk.
0: Nee, want dan krijg je inderdaad die gevallen die gewoon zelf met rolstoel al het water in rijden of voor een trein gaan. En wat dan?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou weet je, ik heb het dus ook wel vast laten leggen bij mijn huisarts. Die heeft dus een briefje, mijn kinderen hebben dus een briefje. Waar dus op staat dat mocht ik dement raken, wat ik niet hoop. Maar goed, dat weet je allemaal nooit van tevoren.
0: Ja.
2: Maar mijn arts die zegt zelf dat zij het dus niet doet.
0: Ja,
2: maar hij zou er dan wel voor zorgen dat er dus wel een arts beschikbaar is die, die het dan wel zou willen doen.
0: En doet zij dat omdat ze jou kent? Nee.
2: Zij is in principe, ze zegt, ik ben arts geworden om de mensen beter te maken.
0: Ja.
2: En niet om er een eind aan te maken.
0: Ja. Maar ik vind het ook zo moeilijk met ondraaglijk lijden. Je ziet daar ook de verhalen van, en dan zie je echt, dit gaat niet. Je kunt zo niet leven. Dus wat is dan nog beter worden?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik heb de laatste tijd heb ik best wel een beetje narigheid eigenlijk met dat ziektes. Ja. Dus ik vind, als ik dan zo meteen denk van, nou weet je, nou hoeft het voor mij niet meer. Ja. Nou, dan moet ik dat toch kunnen doen.
0: Ja, nee, jij zegt het. Dus ik weet dat de volksstammen van mensen zeggen, ach, kom op, je gaat er wel doorheen komen. Maar dat is dan niet zo, hè?
2: Nee, vind ik niet. Nee. Maar goed, dit blijft natuurlijk moeilijk. Dat wist
0: je. Ja,
2: dat
0: nee, dit zijn hele moeilijke. Stel, je zit in een artsenclub. Je gaat af en toe ook naar de kroeg om dingen te bespreken. Dan zijn dit wel dingen waar je tot na sluitingstijd blijft zitten, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Nou. Ja. 6 miljoen mensen, 6 miljoen meningen.
0: Dat bedoel ik. Ja. Het voetbal moet nog komen, Kitty.
2: Ja, dat nog.
0: Nou, blijf lang bellen nog, hè, trouwens.
2: Ja, gaan we doen, hè.
0: Oké. Doei. Merci. Doei. Ja, zegt Bianca. Goedemorgen, Rob. Ik vind wel belangrijk dat het heel zorgvuldig gecheckt wordt. Maar er zijn geen mogelijkheden voor mensen die een voltooid leven hebben en een doodswens hebben. Die moeten blijven leven. Die lijden ondraaglijk aan het leven, zegt Bianca. Dat mag van mij wel in de wet erbij komen. Dat ook zij op een nette, menswaardige manier kunnen sterven. Goeie uitzending verder. Groeten van Bianca. Heb jij nog op- of aanmerkingen of bedenkingen over het levenseinde en hoe dat zou moeten vorm krijgen? Misschien soepeler. Er zijn 75.000 handtekeningen gisteren voor ingeleverd. Bel of app of mail gerust. Draaien we even Miss Montreal. Schuilen. Appen doe je via 06-22-22-1342. En mailen gaat via rob@gld.nl.

minuutjes voor 10:30 geworden. We praten vanochtend over jouw levenseinde. Hoe moet dat eruit zien en hoe makkelijk moet dat zijn? Want ja, gisteren 75.000 handtekeningen aangeboden om de euthanasiewet te veranderen. Zodat mensen makkelijker kunnen beslissen over hoe uit het leven te gaan, als ze dat zouden willen. Hoe zit het met jou? Zit jij daar ook zo in die race? Van, dat moet eigenlijk veel makkelijker zijn. En heb je al dingen geregeld? Laat maar even weten via app, mail of telefoon. Gerry die zegt, hallo, ik heb bij mijn huisarts in het ziekenhuis, waar ook mijn behandelaars werken, een rode stip. En een rode stip wil zeggen, niet reanimeren, niet beademen, als er geen vooruitzichten zijn. Als ze me willen gebruiken voor donaties, dan mag dat, want mijn organen blijven dan vers. Verder wil ik een economische crematie, want ik heb geen nabije familie. En mijn vrienden gaan 3 maanden na mijn overlijden uit eten op kosten van de uitvaartverzekering. Het Natura-gedeelte en een overschot van de restverzekering. Trouwens, ter beschikking van de wetenschap wil niet zeggen dat je geen verzekering hoeft te hebben. Als je door een misdaad of bijvoorbeeld een brand om het leven komt, of een vliegtuig stort neer, dat soort dingen, dan kunnen ze het niet gebruiken. Ja, heb je toch een plan B nodig, zeg ik. Ja, ik zeg het maar even, zegt Gerry. Want veel mensen die denken daar niet aan. Nee, je moet er toch maar even opkomen. En inderdaad, je hebt gelijk. Simone zegt, ik heb nog niets vastgelegd, maar ik ben wel absoluut over eigen regie, over je eigen einde. Dat moet toch zo smoedig mogelijk voor elkaar komen. Onnodig lijden moet zo voorkomen worden. En Aya, die mailt ook binnen, die zegt, hoi Rob, mijn man is 1,5 jaar geleden overleden door euthanasie. Was een waardige dood. En ook ik vind dat mijn leven van mij is en dat ik bepaal hoe en wanneer ik dood wil gaan. Mijn keuze. Ik wil niet dat een ander voor mij bepaalt en dat het voor iedereen een eigen keuze moet kunnen zijn. Het is voor mij een gruwel dat een ander zich daarmee bemoeit. Ik bemoei me toch ook niet met andermans dood? Nou, veilige medicatie voor iedereen toegankelijk. Dat wil ik. Groeten, Aya. Zo. Opmerkelijke resultaten en opmerkelijk veel Gelderlanders die zich dus, tenminste, in ons heel klein onderzoekje ter beschikking stellen van de wetenschap. Op- of aanmerkingen kunnen nog altijd gemaild en geappt worden. Wij gaan zo meteen een lekker spelletje spelen. Maar eerst Bubbly van Colby K.J.

0: This Will Be Even Natalie Cole. Het is 7 over half 11 geworden.
1: Een spelletje. Bij de koffie.
0: Ah, lekker spel. Voor bij de koffie. 3 gigantische prijzen te winnen. Door jou, als je 3 antwoorden weet te presenteren die goed zijn op 3 vragen. Van onze kant af. De eerste, daar krijg je lekker 2 platen de tijd voor zometeen. En die brengt ons bij de dag vandaag. Het is 10 juni en dat is de verjaardag van Reinoud Oerlemans. Hij wordt 55 jaar. Maar dan zeg ik Reinoud Oerlemans. Dan zeg jij misschien, waarschijnlijk niet. Maar ik vraag toch, door welk karakter in GTST is Oerlemans wereldberoemd geworden in Nederland? Dat klonk een beetje zo.
2: Nou, even goed gegaan om je te ontmoeten. Ja. Hoi man. Nou, even goed gegaan van de honger.
0: Goed hè, zo klonk die. In goede tijden, slechte tijden. Maar wat was de naam van dat character van Reinoud Oerlemans? Hij wordt vandaag 55 jaar. Is inmiddels een zeer succesvol zakenman. Hij wordt geschat op 220 miljoen euro. Dus ja, die aardappelen, die keel, die mag blijven ook. Even terug naar het begin. Hoe heet Reinoud Oerlemans? Goede tijden, slechte tijden. Vorig jaar was je nog even terug voor een fantastische reunie aflevering. App of mail? Appen doe je via 06-22-22-1342 en mailen rob@gld.nl. Volgende 2 platen heb je de tijd om je antwoord hier te krijgen. Hoe heet Reinoud Oerlemans? Goede tijden, slechte tijden.

0: Julianer werden. Geh nicht in die Stadt.
1: Geh nicht in die Stadt.
0: Juist.
1: Geh nicht in die Stadt. Heut Nacht.
0: Vanavond niet de stad in. Al die andere, ja, nachten, avonden, geen probleem.
2: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Lekker gezellig als er iets te vieren is, bijvoorbeeld na een voetbalwedstrijd. Die komen eraan en morgen gaan we beginnen met z'n allen. Nu, lekker spel voor bij de koffie. 3 prijzen te winnen. De eerste vraag die heb je echt op je gemak kunnen uitzoeken. Die brengt ons namelijk bij een verjaardag. Reinoud Oelemans wordt vandaag 55 jaar. Door welke rol in GTSD werd hij wereldberoemd in Nederland, Eline?
3: Goedemorgen, Rob.
0: Goedemorgen.
3: Dat was Arnie.
0: Arnie. Iedereen zegt Arnie, hè? Gelijk.
3: Arnie.
0: Ja. Nou, hij is zeer succesvol gearnied. Hij is nu televisieproducent en vastgoedondernemer. 220 miljoen, zegt de quote. Hey.
3: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Was jij een kijker?
3: Ik ben net tegen Jos gekomen. Ik heb wel gekeken, maar niet geloof ik vanaf het begin. En in de Arnie-tijd weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar ik heb wel gekeken en heel af en toe kijk ik nu nog wel eens.
0: Ah, het draait al heel lang, hè, inmiddels.
3: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Arnie, want Arnie, Reinoud, was 19 geloof ik toen hij eraan begon.
3: Oké.
0: Dat is 35 jaar geleden dan.
3: Ja.
0: Ja.
3: Oh, ja.
0: Och, gaat de tijd snel. Ja.
3: Ja.
0: Ook voor jou natuurlijk vliegt de tijd.
3: Ja, gelukkig wel.
0: Gelukkig wel.
3: Ja.
0: Ja, nee, zo. Ja, als je door de dagen... Ja, ik snap hem. Als je door de dagen heen moet worstelen, is het ook iets, weet je wel.
3: Nee,
0: ja,
3: dat nee, ook niet. Ja. Nee.
0: We gaan naar de muziek. We gaan naar eind jaren 80. Toen aan de overkant van de plas in Amerika en Canada. Bovenaan de hitlijsten, prachtig nummer. Wind Beneath My Wings. Welke bat zong dat liedje, zingt dat liedje?
3: Oh, jeetje. Een band of een één persoon?
0: Eén persoon. Bette
3: Midler.
0: Juist. Ja, nou, dat viel die. En dan de Gelderse vraag ook nog. Ja, je moet het maar net weten, hoor. In welke Gelderse plaats staat Museum de Groene Schuur?
3: Ja.
0: West-Gelderland.
3: West-Gelderland.
0: Er wonen heel veel mensen uit Utrecht. Die dachten, nou ja, dat is best wel leuk, Gelderland. En Utrecht is te groot, we gaan daar.
3: West-Utrecht, Gelderland.
0: Ja.
3: Ja, even kijken hoor. Nou, nee, ik zou het niet weten.
0: Doe een gok.
3: Even kijken. West-Gelderland. Oh, dat is een beetje links aan.
0: Ja.
3: Even kijken. Oh, gatsie, ik weet het niet. Nee, Roosendaal is het niet.
0: Nee.
3: Jammer.
0: Culemborg.
3: Oh, Culemborg.
0: Ja, dat is best een mooie plek ook, hoor. Om te zijn.
3: Ja, is een mooie plek.
0: Binnenpoort en alles, ja. Je hebt 2 van de 3 geweldige prijzen binnengesleurd.
3: Nou.
0: En dat zorgt ervoor dat jij rustig de dag kunt gaan beleven. Wat ga je doen?
3: Nou, ik zeg net tegen Jos, ik zit in de nachtdienst. Ik was even wakker.
0: Oh.
3: Dus ik ga nog even slapen.
0: Jij moet slapen gaan nu?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Wat heb je genachtdienst?
3: Ik werk in de gehandicaptenzorg.
0: Ah, dus dan sta je toch wel aan.
3: Ik moet waken, ja. En we werken met zorgdomotica, dus je zit achter de computer ook en je gaat wel 's nachts ook naar cliënten toe, zeg maar.
0: Ja. Dus je hebt...
3: Maar ik moet nog één nachtje en vanmiddag heeft mijn kleinzoon een kinderfeestje en eentje van de begeleiding die meeging is ziek, dus oma die komt even op de raven vanmiddag.
0: Ja. Hoe oud ben je, hè?
3: Ik ben 65.
0: Vroeger was je gewoon echt klaar met werken en alles. Dan zat je in een stoel te wiebelen. Dan was je oma, hè? En nu ben je volop aan het werk, volop in de zorg, volop Eline.
3: Ja, zo is dat.
0: Mooi is dat, hè? Ja.
3: Nou ja,
0: zo blijf je bezig.
3: Ja, zo is dat.
0: Ja. Ik ga je wel 4 minuten 16 rust aanbieden.
3: Via, dankjewel.
0: Via Bette Midler, als je dat wil.
3: Ja, prachtig.
0: Ja.
3: Mooi. Ja.
0: Nou, dan kun je verduisteren in je kamer.
3: Ja, nee, ik hoef niet verduisterd te worden. Ik kan overal slapen. Met een lamp, met televisie, alles aan.
0: Nou, ga rustig op de stoel zitten. En ga even mee in de muziek. Dan heb je in ieder geval een soort powernap van 4 minuutjes.
3: Ja, ga het zeker even doen. Ga een goede uitzending nog even.
0: Dankjewel, Eline. En heel veel plezier met de kleinkind. En het feest. Hier is Bette Midler.

0: Bentler, mooie muziek, mooie zangeres en nog steeds activistisch bezig. Hè? Ze is nog steeds bezig met het First Amendment in de Verenigde Staten. En dit weekend gaat ze daar ook nog voor optreden, dus dat is allemaal tijdens de WK voetbal. Dit worden de eerste WK voetbal die niks met voetbal te maken hebben, heb ik zo eens het idee. Kan wel, hè?
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: pijn.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dorien, dank je wel.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Bij
0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
13: voordeeluitjes.nl.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nel.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Op de koffie.

Robin. Ze bent er gewoon. Ik heb altijd gedacht, dat is één persoon, maar dat is niet waar. Ze zijn met meerdere. Nee. Zomaar hier op Radio Gelderland. Om 13 minuten over 11. Het is een beetje aan het trekken. En dat zal moeten gebeuren, want er komt regen aan. Het is een beetje herfstachtige week in juni. Maar dat gaat het WK voetbal goed maken, hoor. Daar is het bloedheet. En als je daar naar kijkt, welke wedstrijd ook, je gaat vanzelf die warmte voelen, hè, dan. En het zweet. En de extra pauzes. Hier is Earth, Wind & Fire. En love.

Ah, het komt uit zijn hele lijf wel, hè, bij Marvin Gaye. Zich beheerst wel lustig zo. Let's get it on. 21 minuten over 11. Ja, je hebt van die berichten af en toe, dan sta je toch even te kijken van hoe is het mogelijk, hè? Man rijdt 30 jaar zonder rijbewijs bijvoorbeeld en maakt geen ongelukken. Dit is een beetje de overtreffende trap daarvan, want een piloot van vliegtuigmaatschappij Air Canada heeft 17 jaar lang zonder geldige vliegvergunning gevlogen. De voormalig inmiddels gezagvoerder maakte meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten en hij vervoerde meer dan 10.000 mensen. Onderzoek naar de 59-jarige Joffrey begon in januari. Ze hadden daar een beetje ontdekt dat het niet klopte toen hij routine-evaluatie kreeg, doorgezocht. Hij had gewoon niet de goede papieren. Voormalig piloot inmiddels met pensioen, begon zijn carrière bij Air Canada in 1998... en in 2009 werd hij gezagvoerder. Dat had eigenlijk een brevet moeten opleveren, maar dat had hij niet. Ja, Air Canada verklaarde dat de veiligheid niet in gevaar is gekomen. Ja, dat klopt. Hij heeft alles gewoon goed gedaan. Hij heeft bij elkaar $3 miljoen verdiend in de jaren dat hij gezagvoerder was. En is nu dus voorgoed geland. Ja, de politie gaat wel toch dooronderzoeken. Want ja, die zeggen ook, je hebt toch niet voor niks zo'n brevet nodig? Maar ja, hij heeft zijn werk gewoon helemaal goed gedaan, hè? En nu met pensioen. Hier is level 42. Two solitudes.

Van het grote succesalbum van Level 42, Running in the Family. Iets minder bekende plaat, maar wel heerlijk. En hou je van de muziek van Level 42, dan heb je mazzel. Want ze komen naar Nederland. Ja, begin juli, Paleis Soestdijk. Kun je ze nog even helemaal zien met alle nummers. Het is niet helemaal meer de originele Level 42, maar ze komen er goed mee weg. De Spinners nu. Samen met Diane Warwick.

The Plain White Tees, here there Delilah. Het is 11:56 voor de tijd is om even te kijken hoe het gaat met het weer in de provincie. Nou, de temperaturen lopen toch op het gemakkie op. Als we kijken naar Zaltbommel bijvoorbeeld, is het daar 15,3 graden. En in IJzendoorn 16,7 graden. Dat is dus bijna alweer 17 graden. En let op, code geel komt eraan. Hè. Hoe lekker het er nu ook uitziet, ja, het gaat echt veranderen. Kijken we nog even naar het verkeer ook. Ook daar wordt het iets drukker op de Gelderse wegen. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Nou, je kent hem. Tussen afrit Beek en de Duitse grens staat nu een file. En die zorgt voor een kwartier vertraging. Komt door een ongeluk. Het verkeer richting Duitsland kan omrijden via de A18, N335 en de N812. Dat is een behoorlijk stuk. Maar dan mis je dus wel waarschijnlijk een grote vertraging. Die nu nog maar een kwartiertje is. Maar die gaat waarschijnlijk wel oplopen. De A50 dan. Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo knoop het Waterberg. 5 kilometer langzaam rijden stilstaan. 10 minuten daar extra. Door een kapotte vrachtauto. Er zijn daar inmiddels 2 rijstroken dicht. En dit is Foreigner. That was yesterday.

dag dat alles beter is. Nick en Simon, ja, ze zijn uit elkaar, maar ook weer niet natuurlijk. Ze kennen elkaar nog goed. En doen ook nog tv-dingen met elkaar. En houden elkaar lekker in de gaten, zoals ze dat noemen. Nou, en aan allebei een carrière. Nick vooral in de muziek. En Simon ook af en toe met boeken, zelf hulpboeken, luisterboeken waarop hij te horen is over de lessen die hij geleerd heeft van onder andere Nick en Simon zijn. Dus ja, je bent wat je hebt geleefd ook, hè? Dat doen de twee. Allebei.

0: Redbone, we were all wounded. Aan wounded knee. 9:59 geworden.
1: Zo, ben op tijd.
0: Ja, mooi op tijd, ja, Joost.
1: 11 seconden was het plaat.
0: Ja, Joost, zo meteen tot 3 hier op Radio Gelderland. Met op de woensdag.
1: Ja, natuurlijk weer, nou ja, altijd de live hack van de dag. Hè, de kwestie. Vandaag gaat het over sleutels.
0: Sleutels?
1: Ja, ja, ja. Ik was vanochtend mijn autosleutel weer kwijt.
0: Nou, je hebt toch zo'n hele moderne elektrische...
1: Ja, best een flinke sleutel ook. Dus die heb ik niet apart aan mijn sleutelbos zitten.
0: Dat heb ik een koffertje voor.
1: Nee, maar wat, hoe doen mensen dat? Hebben ze thuis een speciaal bakje of zo in de bijkeuken staan? Ja. In de gang? Of, ja. Nou, bij mij zit dat dan allemaal verstopt in allerlei andere zakken. En rugzakken en dat soort toestanden allemaal. Dus uiteindelijk vond ik hem in de broek die ik gisteren aan had.
0: Ja, ja, maar heb je nog zo'n autosleutel die je echt moet gebruiken? Want de meeste autosleutels die... Ja,
1: nee, het is met zo'n knopje inderdaad.
0: Ja, dan reageert de auto vanzelf. Ja.
1: Dus maar ik kan wel, er zit dan een soort pinnetje in of zo. Die kan nog wel de auto echt analoog openen.
0: Ja, ja.
1: Als dat systeem niet meer werkt, zeg maar. Ja. Dus er zit een soort batterijtje in, dan weet ik wel, dat gaat heel lang mee. Nou. Anyway, nou daar ga ik het over hebben. En de avondvierdaagse, dat is natuurlijk een hot topic met het weer. Gisteren hebben we wel wat windstoten en hagel en onweer zelfs gehad in delen van de provincie. In Oosterbeek zijn ze eigenlijk helemaal blij, want na 17 jaar willen ze daar weer lekker wandelen. Dus iemand die heeft uit nostalgische overwegingen, omdat hij daar zelf ook altijd aan meedeed, die avondvierdaagse daar weer terug gehaald. Maar ja. Dan willen ze wel dat het graag doorgaat. Dus wordt het nog een driedaagse deze week? Of gaat het vanavond ook niet door? Kijk, het is nu zondag, maar er komt volgens mij weer wat regen aan. Laten we het ook even over hebben.
0: En als je toch na jaren weer een driedaagse hebt, is dat ook al mooi, zou je zeggen.
1: Het is heel uniek. Na 17 jaar toch een driedaagse.
0: Ja, te grond.
1: Eén dag, nou, maar ja.
0: Tot 3, hè? Toch?
1: Tot 3.
0: Het zou helemaal ideaal zijn om jouw programma dat te laten adopteren. Tot 3. Ja. Nou, de middag komt eraan met Joost. Een hele mooie. We hebben Charlie Puth nog en Selena Gomez. We don't talk anymore. Goedemiddag.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
9: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Alten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Alten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op venterstegelsenvloeren.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
14: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Top 3.

Madonna en de zomerperiode breekt aan hier bij Radio Gelderland. En we zijn er elke dag met de vertrouwde stemmen. Straks na 3 uur André met het nu al legendarische Radio Memory. En tot 3 dus met mij, met Joost. Aangenaam. En ik heb mijn lunch net op. Maar bij Jan hebben de vissticks goed gezwommen. En het vet heeft goed geprutteld, gok ik ook. Nu liggen ze op een bed van 2 sneetjes brood. Zie ik in de app voorbij komen, de Omroep Gelderland app. Dank voor je foto. Ja, zeer lokaal eetnieuws is dat van Jan. Je mag het altijd even delen natuurlijk. Misschien dat ik er nog extra honger van krijg. Dat zou zomaar... Zometeen hoor je in ieder geval wat er echt aan de hand is in Gelderland.

0: De Supremes. En nu het Gelders nieuws met Rob Heijnsdijk. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het kan ook vanmiddag en vanavond weer gaan onweren. Het KNMI heeft daar weer een waarschuwing voor afgegeven, een code geel. En het is slecht nieuws voor de avondvierdaagse in verschillende Gelderse plaatsen. Vanwege verwacht onweer gingen gisteren de tochten niet door in Ermelo, Schaarsbergen en Oosterbeek. En of daar vanavond dan wel gelopen kan worden, is nog niet bekend. De waarschuwing van het KNMI ging zojuist om 12 uur in en geldt voor onze provincie tot 8 uur vanavond. Bij die buien is hagel mogelijk tot ongeveer 2 centimeter. En ook kunnen er windstoten voorkomen tot 60 kilometer per uur. Het is trouwens begonnen, want ProRail meldt dat er voorlopig geen treinen rijden tussen Amsterdam en Utrecht vanwege een blikseminslag. En straks, na 12:30, praten we ook nog met de organisatie van de Vierdaagse in Oosterbeek. Zou na 17 jaar gisteren weer gelopen worden in een avondvierdaagse, maar dat lukte dus niet. Ik ben benieuwd of dat straks wel gaat lukken. De kleinste gemeente van Gelderland, Roosendaal, kan het niet meer alleen. Het was een zwaar besluit, zegt waarnemend burgemeester Timmer. Maar de gemeente gaat op zoek naar andere gemeenten om mee te fuseren. De mogelijkheid is om aan te haken bij de fusie tussen de gemeente Rhede en Brummen of te fuseren met de gemeente Arnhem. De komende maanden worden daar gesprekken over gevoerd. De gemeente Roosendaal heeft 1800 inwoners, maar een kleine ambtelijke organisatie. Uit onderzoek blijkt dat de gemeente vanaf volgend jaar structureel geld tekort komt. In de Waal bij Nijmegen zijn 50.000 elften uitgezet. Wat zijn dat dan, elften? Het zijn vissen die tot een halve meter groot kunnen worden. Zo groot zijn ze nu nog niet. Het gaat om minuscule elftenlarven die met het blote oog nauwelijks te zien zijn. De elft kwam vroeger veel voor in de rivieren, maar is ongeveer verdwenen uit Nederland. Het is de bedoeling dat die elftenlarven naar zee trekken en zich daar ontwikkelen om later weer de rivier op te zwemmen, om zich daar dan voort te planten. Niels Brevet van de Sportvisunie, die die elften uitzette, heeft al visioenen van hoe dat er over jaren uit moet gaan zien.
2: Honderden, duizenden die massaal zo'n rivier op en af trekken, dan is het een soort van stroom van vis die voorbij gaat. En als er een beetje zon op schijnt, dan krijg je dat blinkende. Dat is echt prachtig om te zien. En ik hoop dat ik dat nog mee ga maken, dat ik die zilveren stroom van vis weer ga zien.
1: Een zilveren stroom van vis in de Waal moet een mooi gezicht zijn. Het zal ook nog wel even duren, denk ik.

Dankjewel, Ilse. En een breinbreker wordt het zeker, want de avondvierdaagse in Oosterbeek, wordt dat een driedaagse, een tweedaagse of een eendaagse? Of eendaagse, noem je dat dan, hè? Ja. Gisteravond ging niet door, die eerste wandeldag na 17 jaar. Dat was heel sneu. Zo meteen maar eens even bellen met Tom Oosterwegel, de organisator daar. Want straks ziet het er ook niet best uit, hoor, met regendruppels en windstoot.

0: gezet.
1: Ja, zo is het toch, Tom?
2: Zo is het zeker. Wel mooi dat je hiermee begint, want dit is wel een stukje nostalgie voor mij. Want dit zong ik vroeger toen ik zelf meedeed aan de avondvierdaagse in Oosterbeek. Of in Castricum, excuus.
1: Ja, maar nu heb je dus wel gedacht, nou, na 17 jaar moet hij er weer zijn in Oosterbeek.
2: Ja, en vooral, ik heb twee jonge zoontjes van 3,5 en 5,5. En ik gun hun de avondvierdaagse. Hè. Zoals je zegt, er is al heel lang geen avondvierdaagse in Oosterbeek. Maar daar komt niet zomaar een avondvierdaagse van. Dus ik dacht, weet je wat, ik bel de gemeente op en ik ga kijken of we dit samen kunnen organiseren. En nou ja, dat is gelukt.
1: Ja, om dat stukje nostalgie gewoon weer terug te halen, want dat hoort bij Oosterbeek.
2: Het hoort bij Oosterbeek. Ik denk dat het eigenlijk bij Nederland hoort. Hè. Het is echt het wandelfeest voor kinderen in heel Nederland. Er doen meer dan 500.000 kinderen wandelen mee door het jaar heen. Dus ja, dan moet ook een avondvierdaagse in Oosterbeek zijn.
1: Ja, en dat moet ook een feest worden. Maar ja, gisteravond ging niet door.
2: Gisteravond ging niet door met heel veel teleurstelling. Want je wilde eigenlijk zo'n evenement altijd door laten gaan. Maar veiligheid voor alles. Dus we hebben de hele dag het weer gemonitord. En het mocht niet zo zijn, precies tussen 6 en 7. Waar we net gestart zouden zijn met wandelen. Kwam er een front over met onweer en regen. Dus ja, we hebben helaas die keus moeten maken. Om hem gisteren af te lasten.
1: Ja, even slikken dan, hè?
2: Dat is balen. 10 minuten later had ik mijn vrouw aan de telefoon met een huilend kind. Oh, gaat het echt niet door? En zo zijn er 400 andere teleurgestelde kinderen. Dus we vonden het ook een moeilijke beslissing. Maar aan de andere kant wil je ook niet met een groep kinderen door onweer lopen. Enerzijds veiligheid. Maar anderzijds geeft dat gewoon een onprettig gevoel bij kinderen.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat we gisteren gewoon de juiste keuze hebben gemaakt.
1: Oké, en toen was het dus niet alleen nat op de weg, maar ook nat in de ogen.
2: Nat in de ogen, ja, zo mag je dat wel noemen. En dan als het achteraf toch wel een half uur later, half acht, straalde de zon hier. En dan is het misschien wel dubbel slikken. Maar nogmaals, je maakt op een bepaald moment een keuze met de informatie die dan voorhanden is. En achter die keuze, daar staan we nog steeds achter.
1: Ja, veiligheid voor alles. Je zou ook kunnen denken, lekker een beetje avontuur met die kids in het onweer.
2: Ja. Nee. Ja, dat zou kunnen, maar mocht er iets fout gaan, het is natuurlijk niet alleen onweer, maar ook eventueel wind die erbij komt kijken. En we lopen gedeeltelijk ook door bosgebied. Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben dat daar iets fout gaat. En dan kies je altijd voor zekerheid. Gelukkig waren de reacties van ouders ook heel begripvol. Natuurlijk veel teleurstelling en jammer, maar geen enkel stukje onbegrip. Dat voelt ook wel weer goed voor ons als organisatie.
1: Klopt, en een avondvierdaagse kan nou eenmaal niet binnen plaatsvinden.
2: Nee, voor zover ik weet niet. Nee, is het echt een feest om dat buiten te doen, dat klopt.
1: Of het is een mooie uitvinding om het indoor te doen. Zijn er alternatieven als het nou echt... Want ja, je moet vanavond ook maar weer afwachten, hè?
2: Ja, nou ja, gelukkig is het nu heel slecht weer. Er is wel weer wat slecht weer voorspeld. Maar het lijkt erop dat het vanavond gewoon door kan gaan. Hè, dat monitoren dus de hele dag door. Er zijn geen alternatieven. En ik denk dat ook prima is. Hè. Gelukkig hebben we 4 dagen. Valt er 1 af, een dag af of eventueel 2. Dan heb je nog altijd 2 dagen over. En ik kan me niet voorstellen dat we 4 dagen achter elkaar moeten aflasten. Maar ja, het is een teleurstelling als je die keuze moet maken.
1: Ja, 3 dagen. Tweedaagse of zelfs 1-daagse, die medailles die liggen er gewoon en die worden ook uitgedeeld.
2: Die medailles die liggen er gewoon en die worden uitgedeeld. En we kijken er naar uit om nou ja, blije en trotse gezichten te zien bij de 400 kinderen die deelnemen.
1: Oké, Tom, dankjewel en we gaan duimen voor deze week.
2: Laten we de zonnedans doen met z'n allen.
1: Gaan we doen. En een potje met vet nog een keer zingen. Zullen we dat doen?
2: Zeker weten, leuk.
1: Hoi hoi.
2: Hoi.
3: Dat was een potje met vet.
4: Ik heb een potje met vet onder de tafel gezet.
5: Ik heb een potje vet al op de tafel gezet.
1: Met dank aan Mike Bordet en Jan-Jaap van der

0: snelle. En snel naar het weer. Alfred Snoek, goeiedag.
1: Hi, goedemiddag.
0: En ja, ik had net over de avondvierdaagse in Oosterbeek. Gisteravond afgelast vanwege die windstoten en de regen en zo. Kan jij zien hoe dat nu gaat zijn, komende uren?
1: Daar zitten nu in die regio ook een paar hele felle buien. Soms ook met onweer. Dus dat wil je ook zeker niet hebben op het moment dat iedereen die avondvierdaagse loopt. De vraag is alleen natuurlijk hoe dat zich precies vanavond verhoudt met die buien. Want de buien hebben een lokaal karakter. Ze komen niet overal tegelijkertijd voor. En dat zie je nu bijvoorbeeld ook terug. Er ligt een zone met buien zo over het westelijke rivierengebied. Tegen Arnhem aan. Tot over de Veluwezoom. In de Achterhoek is het dan op een enkele bui na droog. En in het uiterste westen van de provincie, daar zie je nu ook weer dat het drogere weer iets terrein gaat winnen. En die afwisseling die houden we. Dus ja, het is heel erg lastig om nu al aan te geven dat er juist vanavond tijdens die avondvierdaagse nu net daar een bui met onweer, met regen, met hagel en alles erop en eraan hangt. Of dat die bij wijze van boven Apeldoorn of Winterswijk hangt. Dat ze er zijn vanavond op de radar, dat is wel duidelijk. Alleen pas op het laatste moment kun je beslissen of dat ook van invloed is op zijn avondvierdaagse. Alleen ja, die beslissing moet misschien al sneller genomen worden, eerder genomen worden. Dus ja, dat is best wel een opgave en misschien wel een vervelende opgave ook. Want het antwoord kan wel eens heel negatief zijn.
0: Zeker, je zit toch met 400 kinderen in het geval van Oosterbeek. Dan Ermelo en Schaarsberg is die gisteren ook niet doorgegaan. Ja. Dus het is een groter probleem of grotere uitdaging, laat ik het zo zeggen, in de provincie. Hè? Dat is een mooie woord. Laten we toch hopen dat daar toch nog iets van een tweedaagse of driedaagse of eendaagse desnoods uitrolt. Hè? Of het wordt een beetje slalommen tussen die buien door, want dat is wel het weerbeeld dus.
1: Ja, dat is het ook. Kijk, en op regen kun je je wel kleden. Al komt het af en toe ook vanmiddag en de komende uren dus echt eventjes met bakken uit de lucht zetten. Maar onweer, dat is natuurlijk gevaarlijk. Zeker als een route buiten de bebouwde kom is. Echt in het open veld. Ja, dan ben je toch wel behoorlijk kwetsbaar met z'n allen. En dat onweer, dat is zeker wel iets wat kan optreden. We hebben het de afgelopen uren al her en der gezien. Het is nu eventjes rustig als ik de onweerdetectie mag geloven. Maar dat zal echt maar kortstondig zijn. En verder is het ook niet echt warm. Ik zag zojuist zelfs dat in de zwaarste buien de temperatuur zelfs onder de 10 graden wist te zakken. Ja, als je dan bedenkt dat het juni is en 20, 21 graden de norm is. Ja, dan is het wel echt eventjes gewoon koud buiten, zou je kunnen zeggen.
0: Oké, nou ja, in ieder geval dank voor nu. En straks dan horen we meer van Weerplaza verderop deze middag en ook het weerbeeld voor de komende dagen. Nu dus rekening houden met dat afwisselende weer. Hè?
1: Ja, doen we.
0: Oké, dankjewel. Yes, Alfred Snoek was dat. New Kids on the Block nu op Radio Gelderland. Radio Gelderland. Dat zei ik.

0: Zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Radio Gelderland.
13: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
14: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
13: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Top 3. Met Joost.

Maar met het monteren van een lamp heb ik dat gevoel laatst wel gehad. Sarah die zegt trouwens, ik denk echt niet dat Lionel echt ooit een slecht nummer gemaakt heeft. Zelfs niet toen hij bij de Commodore zat. Hij is gewoon geweldig. Ik ben dol op zijn stem. Klassieke jaren 80 nostalgie. Ach, dat is toch fijn, dat soort reacties. Je kan altijd reageren op de uitzendingen van Radio Gelderland. Download de Omroep Gelderland app. Je vindt hem in de App Store. En dan komt het helemaal goed met het nieuws uit jouw omgeving. En ook met de lekkerste muziek en de leukste programma's die je kan terugluisteren. En reageer dan ook op de uitzendingen. Want ja, voor je het weet heb je bijvoorbeeld een spelletje gewonnen. Hè? Dat kan straks bij... bij André in Thuis in Gelderland bijvoorbeeld. Wij gaan het hier in Tot 3 zometeen hebben over eten. Dat is altijd lekker. En dan met name ook over kruiden die nu...

0: van top 3. We gaan nog even lekker door. Marta en de Vandellas, die waren er ook bij. Jimmy Mac. En Nadia is er ook. Nadia, goeiedag.
1: Hallo.
0: Ja, vaste waarde hier voor dit programma. Arabisch kok ben jij, hè? En vaste spreker dus bij ons. Het is nog een beetje nasleep lunchtijd, zou je kunnen zeggen. En als ik nu thuis zou zijn, dan zou ik 2 eitjes bakken op 2 sneetjes brood. En dat dan een beetje garneren, besprenkelen met de bieslook uit mijn tuin. Dat is lekker, toch?
1: Ja, klinkt heerlijk. Ja. En deed jij dit hiervoor ook al? Of ben je geïnspireerd door ons gesprek?
0: Van gisteren? Nee, omdat ik je even belde natuurlijk. Hè, van, goh, we gaan het weer over voedsel hebben. En toen kwamen die kruiden uit de eigen tuin, zeg maar, uit jouw en mijn tuin, ter sprake. Nee, dat doe ik al vaker, hoor.
1: Oké, lekker. Nou, want ik vind dus dat te weinig mensen dat eigenlijk doen. Je ziet best wel veel voortuintjes, achtertuinen, waar echt allemaal bloeiende groene kruiden in staan. Want net als nu met die afwisseling van zonneschijn en regenbui, nou, die kruiden die groeien welig. En dan denk ik altijd zo zonde dat mensen dat zo weinig gebruiken. En ik dacht, misschien is vandaag wel een goed moment om mensen aan te sporen om wat vaker de bloemetjes en de kruiden te gebruiken.
0: Ja, en veel meer dan bieslook kan je natuurlijk ook gebruiken. Tijm heb ik bijvoorbeeld ook, maar ik weet niet of dat in de Arabische keuken gebruikt wordt.
1: Ja, maar ik hoef niet alleen Arabisch te doen, want gelukkig ben ik ook nog winterswijks. Dus gewoon alles wat in mijn tuin groeit en bloeit, daar kan ik ook lekker mee koken. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld die lekkere bieslook van jou, daar zitten vaak ook die mooie bloemen op. Ja. Als ze zo in de tuin groeien. En die zijn bijvoorbeeld, als je die in een flesje azijn een tijdje laat trekken, dan krijgt je azijn een hele lekkere smaak, maar ook een hele mooie roze kleur als je witte natuurazijn gebruikt. Dus dat soort dingen kan je bijvoorbeeld doen met die bloemen, maar ook een lekkere salade mooi versieren en opfleuren. Geef je en smaak. En het ziet er ook mooi uit. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de bloemetjes van je tuin. Dus niet alleen maar de takjes met de blaadjes, maar juist ook die bloemetjes. Die zijn heel lekker in de salade of gestrooid over je geroosterde groentjes of vis of vlees. Maar ook als je bijvoorbeeld een dressing wil maken, dat dan de bloemetjes er ook doorheen roeren. Dat ziet er echt en mooi uit. Het smaakt heel lekker.
0: Ja,
1: en ook als je je eigen kruidenboter wil maken, niet de bloemetjes vergeten samen met de kruiden. En dan kun je ook zien dat het uit je tuin komt en niet uit een zakje van de super.
0: Je kunt er wel de sier mee maken, hè, als je bezoek hebt. En het komt gewoon uit mijn eigen tuin. En gewoon lekker mee experimenteren. Er kan eigenlijk weinig mis mee gaan. Hè?
1: Ja, echt waar. En ook zo als je zeg maar grote kruiden hebt die groot en welig tieren in je tuin, zoals die bieslook. Ja, die is in de winter, heb je die eigenlijk niet meer. Dus als je de bloemetjes droogt, dan heb je de hele winter, kun je er nog plezier van hebben. De tuin die groeit bij mij eigenlijk altijd het hele jaar door. Dus daar knip ik alleen maar af zoveel als dat ik ervan gebruik. Ja. De tere kruiden, zoals peterselie en bieslook en dille en dragon. Als je dat in je tuin hebt staan, kun je er ook een hele lekkere olie van maken. Dan kun je er ook heel lang plezier van hebben. Maar dan zeg ik altijd, blancheer even kort de groene kruiden. Dus even kort in kokend water. En dan zo snel mogelijk er weer uit. En dan in ijskoud water of water met ijsklontjes. Totdat het helemaal koud is. En dan met een staafmixer en een neutrale olie, zoals een zonnebloemolie of een druivenpitolie, even helemaal pureren. En dan heb je een hele mooie diepgroene olie. En die kun je dan weer verder gebruiken om salades mee te maken of je eten mee af te maken. En dan haal je gewoon alles uit de groene kruiden uit je tuin, dat wat er te halen valt.
0: Ja, dat is wel fijn om te weten, want ik moet wel eerlijk zeggen dat ik me er wel eens op betrap van dat ik het te veel laat groeien. Of dan denk ik, oh ja, ik heb dat ook nog in mijn tuin, weet je wel. Het is niet erg om het allemaal te laten groeien, maar ik hoor nu wat je er dan ook nog verder mee kan doen, hè, als dat gebeurt. Dus dat is wel fijn in die zin. En nu voor dit seizoen specifiek, bieslook is wat veel mensen in de tuin zouden kunnen hebben.
1: Ja. Kijk, tijm en oregano en zo, dat groeit best wel in het voor- en naseizoen ook nog wel. Maar nu zo echt in het voorjaar, begin zomer, dan heb je echt wel de dragon die al echt goed bloeit en echt al goed boven de grond is. Dille, dragon, als je het hebt, de korenbloemen. Dat zijn allemaal wel dingen die in je tuin kunnen groeien en die je ook lekker heerlijk kan eten en waar je mee kan garneren. Zowel met de groene kruid als het bloemetje.
0: Ja, het is dus ja, dat ik al geluncht heb, maar ik krijg spontaan gewoon honger door dit gesprek
1: nou,
0: weer.
1: Kijk.
0: Dus, jij hebt altijd honger volgens mij, of niet?
1: Bijna altijd. Ja. Ik ben net goed gevoed. Ik ben in Tiel en ik heb hier echt allemaal lekkers met appeltjes. En dan nu denk ik weer, vandaag groene kruiden, volgende keer misschien appeltjes.
0: Ja. Ik poets ook altijd mijn tanden gewoon heel snel als ik genoeg heb gegeten. Zodat die tandpasta smaak in mijn mond blijft en dan lus ik verder niks anders meer, weet je wel. Dus,
1: dat is ook een goede tip. Ja, dat moet ik misschien dan ook proberen.
0: Ja, okay.
1: Maar voor de frisse smaak in je mond kun je ook gewoon een paar blaadjes munt uit je tuin kauwen.
0: Dat
1: dan
0: is
1: heb
0: wel
1: je ook
0: waar.
1: Een lekker frisse smaak.
0: Dat doe ik ook in de thee. Nadia, hartelijk dank voor dit. We kunnen uren doorpraten, maar daar heb ik gewoon de tijd niet voor. En
1: het
0: mooie is,
1: volgende keer,
0: dan ben je er gewoon weer bij Irene.
1: Zeker.
0: Oké, hoi.
1: Ja. Hey, fijne dag. Doei.

En er moet met deze grande dame op Radio Gelderland de finale nog komen van Tot 3 met drie mooie outro's straks om deze uitzending mee af te sluiten. En de klok gaat ook nog op rock. Verder hoor je zo Gloria Gaynor, Vaya con Dios en dit is Queen.

Soms zit je eraan verbonden, aan vastgekleumd helemaal. En dan kan je niet anders dan elke keer tijdens een EK of WK tickets vergaren om er ook bij te zijn. Je moet wel flink in de buidel tasten. Maar er schijnen dus ook mensen te zijn die wilden gaan, maar gaan nu gewoon niet. En die komen dan ook nog uit de provincie. Volgens mij tenminste, ik hoor er verhalen over. Ik heb er één gevonden, misschien melden zich er zo meteen meer.

Jason Mraz op Radio Gelderland. Make it mine, bijna 14:15. Het WK voetbal in de US of A, Canada en Mexico. Woensdag begint het. We hebben al wat warmlopers gehad, hè, met die oefenwedstrijden. Er gaat nog niet echt je van het. Tenminste, dat is mijn gedachte erover. En daar klinkt ook weer het Wilhelmus in die stadion.

0: Dankjewel, Benny Jolink en zijn mannen van Normaal met het Wilhelmus. En er meldt zich nu toch een Achterhoekse delegatie. Ennio, Raymond, Wouter en Erna. Ja, jullie gaan toch niet, hè? Lekker thuis blijven.
1: Ja, ten tijde van toen we echt gingen nadenken over boeken, dan speelde dat ook wel een beetje mee. Toen waren voor mij ook net die beelden van Ice die zo over de wereld gingen. En ik vind, nou ja, goed, ik hoef de zon ook maar aan te kijken. Ik krijg ook een tintje. Word ik dan daar ook aangehouden als, omdat ik net niet blank genoeg ben? Ja, geen idee. Maar dat in combinatie met ook de prijzen die gewoon heel duur zijn. Niet alleen voor de tickets, maar natuurlijk ook verblijf. Je moet binnenlands gaan vliegen, want het is niet even een stukje rijden.
2: Nee, het
1: is gewoon heel continent, hè? Ja. Waar het maar plaatsvindt. Dus ja, het is eigenlijk ook gewoon van de gekken in die zin.
3: Ja, nou, met de Oranje Club hebben we in december de kans al om de eerste kaarten te kopen. Omdat je een stukje pre-verkoop hebt. En toen hadden we iets van, we gaan even afwachten waar ze gaan komen te voetballen. Stille hoop dat ze misschien in Canada of in Mexico terecht zouden komen. Dan konden we dat mooi combineren met een mooie reis. Het werd Amerika, dus werd het principieel al een beetje tegenstaan. En als je dan ook nog gaat kijken dat het achteraf ontzettend duur wordt om daar überhaupt de toernooi te kunnen zien. Daar zijn we eindelijk achteraf blijven. Ja, dit gaat voor ons te ver.
1: Je zei er eigenlijk maar voor één doel. En dat is hopen dat het Nederlands elftal het oranje zegeviert. En het mooiste is dat we dat ondertussen best wel met een grote vaste groep doen. En als je vergeet dat er ook nog een wedstrijd gespeeld moet worden. Dus gewoon een gezelligheid, verbroedering en samen voor dat ene doel.
4: Ja, de verbinders met de jongens, met de mensen die je anders eerder nooit gezien hebt en gekend hebt, zeg maar. En die leer je dan allemaal kennen met de uitwedstrijden.
5: En ook al die fanwalks, daar is toch mega. En we gaan van links en we gaan van rechts. Ja. En eerst begin je met 1000 mensen en dan komt al de lokale bevolking komt erbij. En dat is echt zo mooi. Dat is echt niet meer normaal zo. Weet je, dat kun je helemaal niet beschrijven, zo leuk. Dan moet je gewoon een keer meegemaakt hebben. Als je niet meegemaakt hebt, weet je ook niet waar je over praat.
6: Hoewel ze in eerste instantie niet afreizen naar het toernooi, hebben Brans en Ankersmit wel kaarten voor onder meer de finale. Mocht Oranje de eindstrijd halen.
1: Dan maken we gewoon nu de keuze. In ieder geval in mijn geval, ik ga wel in de finale. Ik denk, als ze in de finale staan, dan wil ik in ieder geval die keuze hebben om te kunnen gaan. Dus dat kaartje hebben we.
4: Dan mag je eigenlijk ook niet missen.
1: Nee, precies. Kijk, als die kans bestaat, dan wil je er gewoon bij zijn. Maar voor de rest hoeft het toernooi niet zo.
5: We verspitsen ons nu alweer op de volgende EK van Engeland, Schotland en Wales. En de volgende WK, Portugal, Spanje en Marokko. Want daar gaan we echt wel naartoe, hè? Dus helemaal niet. Wij gaan gewoon lekker alle thuiswedstrijd volgen we. En we volgen natuurlijk het Nederlands elftal, maar weer een klein beetje de spelers. Dus dat is helemaal geen...
0: Helemaal geen gedoe daar. Gewoon lekker tv kijken en Volle bolletjes. Je kan het ook gewoon opzetten, hè, Duif? Of er dan iets van je speaker overblijft, is dan ook weer de vraag. Ik hou het liever bij het Wilhelmus, moet ik zeggen. Maar de grote vraag is ook of Ennio, Raymond, Wouter en Erna, die je dus zojuist al hoorde, uit de Achterhoek, ja. Of ze denken dat Oranje ver gaat komen. En als echte fans, dan verwacht je dat uiteraard. Want we hebben er toch een paar tickets voor de finale. Dat zou dan een finale met Nederland kunnen zijn, of toch niet?
4: De eerste wedstrijd is een voornaamste. Als je die wint, als je verliest, dan is het alweer... Dan zakt weer een beetje meer in de schoenen. Ja.
1: Met het voetbalverstand ernaar kijken, dan zal het afwachten. Maar ja, het voetbalhart hoopt dat we inderdaad na moeten gaan denken over vliegtickets zoeken.
3: Ze zijn geen topfavoriet en dat weten ze. Maar juist omdat ze geen topfavoriet zijn, kunnen ze misschien wel verder komen dan ze misschien op dit moment denken.

hou toch mijn hart een klein beetje vast. De avondvierdaagse van Oosterbeek. Kan die nou toch doorgaan? Dan wordt het een driedaagse. Dat zou toch mooi zijn. Maar ja, straks nog een nieuwe weerupdate natuurlijk bij André in Thuis in Gelderland. En dan weten we het exact eigenlijk. Shake is dit.

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Boek nu de Ardennen. Al vanaf 47 euro per persoon.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Radio Gelderland. Dorien, dankjewel. En zet je schrap voor...
15: De Klok op Rock.
14: Over 10 minuten na onder meer Redbox.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
11: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Tot drie.

0: Welkom bij Radio Gelderland. Ik ben Joost en er is brand gesticht in een leerlingentoilet bij mijn school, het Nassau Veluwe College in Harderwijk. Schrijft Jordan mij via de Omroep Gelderland app. De brand is direct door ons eigen personeel geblust. Wel ontstond er veel rook. De hele school is direct ontruimd en dat verliep allemaal rustig. De brandweer heeft onderzoek gedaan en de uitkomst is dat wij vandaag vanwege de rookontwikkeling geen les meer kunnen volgen. Morgen gaan de lessen weer gewoon volgens rooster verder. Onze school vindt het heel erg dat er leerlingen zijn die onze school op deze manier beschadigen. Door adequaat handelen van ons personeel is het gelukkig niet onveilig geworden, Jordan. Ja, die filmpjes die spreken boekdelen. Vlammen uit de toiletgebouwen daar. Nou, meer daarover binnenkort wellicht bij ons in de app te vinden. Nu tijd voor
1: de klok.
0: Laat de gitaren maar rollen vandaag, Brainbox. Ja, inderdaad, met die lange gitaarsolo van Jan Akkerman. Hij liet toen maar mooi even horen waarom hij als twintiger al werd gezien als één van Europa's beste gitaristen. Hier is Downman.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. We nemen iets eerder de tijd voor de live act van de dag, want de grote finale met de drie platen en een link, namelijk drie mooie outro's, ja, dat heeft even wat meer tijd nodig. We gaan daar echt ruim een kwartier of zelfs 20 minuten van genieten. Dus we gaan het nu nog even over de live act hebben, die huishoudelijke beslommeringen natuurlijk. Elke dag in tot drie. En het was weer zover bij mij vanochtend. Mijn autosleutel was ik kwijt. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurde trouwens. En die vond ik na 10 minuten zoeken. Eigenlijk was ik al van plan om een reservesleutel tevoorschijn te halen. Vond ik toch de originele sleutel in de rechterzak van de broek die ik gisteren droeg. Ja, de vraag is eigenlijk, en jij zit daar ook wel eens mee volgens mij, Rob, hoe doe je dat dan met sleutels? Heb je daar een speciale bewaarplek voor bijvoorbeeld? Hè?
1: Daar moet je natuurlijk wel iets op bedenken. Ja. En dat heb ik ook wel gedaan de loop der tijd. Waar ik benieuwd naar ben, hoe heb jij die sleutel teruggevonden dan?
0: Die zat dus gewoon. Mijn gedachte was, het moet dus in een kledingstuk zitten van andere dagen. Dus hij zat in de broek van gisteren. Ja. In
1: mijn truc is daar altijd al je stappen nagaan. Van gewoon, wat heb ik gedaan al die tijd? En dan kom je na een tijd, het kan lang duren, maar uiteindelijk kom je dan op dat moment dat je die sleutels ergens neerlegt. En dan vind je ze toch. Ja.
0: Ja. Dat blijkt dan altijd de laatste stap te zijn die je dan doet of zo.
1: Maar goed, we willen het voorkomen. Ja. Dus hoe doe je dat? Ja.
0: Laat het maar weten in een appje, de Omroep Gelderland app, het spraakwolkje. En dan kun je het inspreken of eventjes typen. Of mijn mailtje sturen, joost@gld.nl. Komen we er zo even op terug.

0: Simpele dingen maken altijd veel los hier op Radio Gelderland. Dat is leuk. De live hack, de kwestie van de dag. De huishoudelijke beslommering. Laat ik maar eens checken wat Ellen doet om dat te voorkomen met die sleutels. Goeiedag, Ellen. Oh, is Ellen er niet? Nee, ik had Ellen niet. Dat was het. Die kon ik niet bereiken. Maar die heeft wel geappt. Die zegt, ik heb speurhond Pedro daarvoor. Hij heeft een kapje om, omdat hij geopereerd is aan een darmhernia. En dat maakt me makkelijker om die sleutel te vinden. Nou, grappig. Jan heb ik wel. Jan van Hunen, goeiedag.
1: Goeiedag.
0: Wat doe jij om te voorkomen dat je je sleutels kwijtraakt?
1: Ik heb 2 sleutelbossen. 1 voor de scootmobiel en 1 voor de huishouding.
0: Ja?
1: En dan doe ik het zo. Als zodra ik thuis kom, haak ik die 2 aan elkaar. En ik leg ze altijd op dezelfde plaats.
0: Ah, oké. Okay.
1: En ga ik dan naar buiten, dan maak ik ze los en dan gaat 1 in de scootmobiel. Nou, dat geldt ook voor de auto, de bromfiets en noem alles maar op.
0: Ja,
1: en dat kom je weer thuis, weer aan elkaar haken, weer op dezelfde plek leggen.
0: Ja, dat is gewoon echt een ding als je dat zo... En welke plek is dat dan in jouw geval, bij huis?
1: Ik leg het altijd op de kast in de kamer in het zicht.
0: In het zicht, oké. Okay.
1: Ja, komt de brand of er is s'nachts wat en de verlichting valt uit, weet je ze altijd waar ze liggen.
0: Ja, een inbreker dus ook, Jan? Of,
1: nou, een beetje lastig om, dan moet hij goed kunnen klimmen.
0: Ja, oké. Jij doet geen gekke dingen met sensoren of de sleutels een speciale kleur geven of wat dan ook. Zo doe jij het, zoals je het nu hebt uitgelegd.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja, de simpelste manier.
0: Dankjewel, Jan. Hopelijk heeft de rest daar wat aan. En ja, jij bent dus nog nooit je sleutels kwijtgeraakt, begrijp ik.
1: Jawel.
0: Oh?
1: 1 keer de huissleutels in de bus.
0: Ja.
1: Maar goed, de volgende dag werd er gebeld en ze wisten mij toch te vinden en ik had de sleutels weer terug.
0: Oké. Nou, hou zo, Jan. Fijne dag, hè?
1: Ja, jullie ook en een fijne uitzending verder.
0: Oké. Marja, goeiedag.
2: Een hele goede dag.
0: Ja, wat heb jij ons geschreven?
2: Zodra wij hier thuis komen, dan wordt hij altijd op dezelfde plek opgehangen of neergelegd. Dus dan weten we altijd waar die is. Als hij dus niet op het haakje hangt, dan ligt hij op het kastje.
0: Ja, ook weer zo'n vaste plek waar Jan het ook over heeft. Wat is die vaste plek dan? Bij jou, een kastje zeg je? Waar staat dat kastje?
2: Ja. In de gang.
0: Oké. In een bakkie, duidelijk.
2: Nee, niet in een bakje, gewoon los op de plank.
0: Oh, oké. Nou ja, dus zo simpel kan het zijn.
2: Ja.
0: En jij bent heel goed in het niet kwijtraken van die sleutels dan daardoor?
2: Ik ben ze nog nooit kwijtgeraakt. Ik ben hem wel 1 keer vergeten. Huh? En toen trok ik de voordeur achter me dicht.
0: Ah, oké. En toen?
2: Dan had ik mazzel dat mijn man 10 minuten later thuis kwam. Anders had ik de hele dag buiten gestaan.
0: Nou, wat een aardige man heb je.
2: Dus ja, het is nou heel simpel. Als ik de deur uit moet, dan is het maar een stap. Doe ik hem in mijn broekzak, dan loop ik naar buiten toe. Heb ik hem altijd bij me. En als ik dan weer binnenkom, leg ik hem weer daar waar hij lag.
0: Zo simpel kan het zijn. Marja, dankjewel.
2: Ja, is goed. Fijne uitzending.
0: Dank voor je bijdrage. En Hermke die reageert nog: een sleutelrekje bij de deur. Hang ze daar maar meteen op als je binnenkomt. En even kijken, dat is zo'n beetje wat ik heb binnengekregen. Ja, een vaste plek, dat komt heel vaak terug op. Een vaste plek voor je sleutels.
3: Ja, dat is inderdaad de nummer 1 tip eigenlijk. Zorg dat je ook routine daarin opbouwt. Het is een tijdje volhouden, maar op een gegeven moment hang je ze gewoon vanzelf bij de deur. En dan raak je ze niet kwijt. Het andere ding is tegenwoordig natuurlijk de slimme technologie. Je hebt allerlei dingen die je eraan kan binden tegenwoordig. En dat je met een app terug kan vinden waar je sleutels liggen. Een GPS-sleutelvinder of een Bluetooth-tracker. Ik weet nog, vroeger had je zo'n ding, dan moest je fluiten. En dan hoorde je zo'n pieptoon en dan lagen je sleutels daar. Die dingen zijn nog steeds te koop. Maar ik lees er ook veel klachten over dat ze altijd beginnen te piepen als ze wat geluid horen. Dat kan ook heel irritant zijn. Ja, die andere tip die we net tegenkwamen, ook regel een goede reservesleutel. Dat is toch altijd ook nog wel een goede tip bij de buurvrouw of iemand die je vertrouwt. Want als je ze kwijt bent, is het wel heel naar natuurlijk, je sleutels.
0: Zeker. Het heeft iedereen wel eens een keer meegemaakt, ook met de auto of zo, dat je echt ergens in de middle of nowhere staat. En iedereen reageert nog. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen sleutelbos. En iedereen moet hem gewoon op een vaste plek neerleggen. Nou, dankjewel allemaal voor de reacties. Het is eigenlijk heel simpel, hè? Niet zo. Ik hoop eigenlijk ooit nog op een systeem. Nou, dat is er ook, maar dat is onbetaalbaar. Ik denk dat je dat je alles kan doen met één pas bijvoorbeeld. Waarmee je dan kan pinnen en ook alles kan locken en unlocken. Dat lijkt mij wel handig.

Zo, dinner party, Mr. Horan. En nu is het toch echt tijd voor de 3 voor 3. Lekker genieten van 3 auto's die ik ook helemaal ga laten horen hier op Radio Gelderland. Want zo zijn wij wel. Ja, na ongeveer 5 minuten dus het eerste lange slotakkoord in dit lied van de Beatles, A Day in the Life.

0: drie iconische auto's in de 3 voor 3.
1: 3 voor 3.
0: En dit slotakkoord werd tegelijk aangeslagen op meerdere piano's, dus door John, Paul, Ringo en de studio crew van de Beatles. Door het volume tijdens het wegsterven steeds verder op te draaien, bleef het akkoord ruim 40 seconden hoorbaar. En ook dus hier op Radio Gelderland een van de beroemdste slotakkoorden ooit opgenomen. En dan nog 2 te gaan in die lijstjes met iconische outro. Ja, we maken er maar een lekkere lange lijst van. Dat doen we net alsof. Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra. Het nummer zit vol slimme studiotechnieken. Meerstemmige zang van rock naar klassiek. En dus straks dat mysterieuze stemmetje ook nog aan het einde.
1: 3 voor 3.

0: Maar ik hoef jou niet te vragen wat hier dan gezongen, gezegd wordt, hè, André?
1: Nou, ik zou willen vragen wat dat heeft gekost, het hele orkest. Ja, het is toch wel een, het is wel behoorlijk wat uit de kast gehaald hier, hè?
0: Please turn me over. Nou ja, alsof je het erover hebt, hè. We gaan straks de... Nou, hoe moet ik dit nou doen?
2: Drie voor drie.
0: De finale van 3 voor 3, inderdaad, Prince. En we gaan de... Ja, de plaat gaat... Het nieuwe programma komt erin, snap je?
1: Nou, dus
0: we gaan,
1: gaan
0: de knop drukken voor een nieuwe show.
1: Joost, ik ga jou zo meteen nog een extra bak koffie erin brengen. Jij hebt het nodig, ik zie
0: Turn
1: het.
0: Me over. We gaan gewoon van de ene naar de andere studio. Ja,
1: zo is het wel. Trouwens, het is wel leuk dat je die lange liedjes draait. Want 21 juni, dan hebben we de langste dag hier in heel Nederland. Ja. Hè? En dan gaan wij alleen maar lange platen draaien. Minimaal 5,5 minuten.
0: Oh, lekker.
1: Ja, dan kan ik extra veel koffie drinken. Dat wordt echt dat is lui werk, hoor. Maar wel leuk.
0: Weinig lullen, veel draaien.
1: Hè? Ja, zo is het.
0: En zometeen in de wissellijst, André, in Thuis.
1: Ja, ik heb zometeen een groep waarvan we de muziek nog dagelijks draaien. En die hebben 51 jaar geleden een album opgenomen waar we nu nog bij Radio Gelderland dagelijks profijt van hebben.
0: Dat is nou mooi. Ja. Dat is een mooie hint. Nou, nog één mooie plaat van Prince and the Revolution, Purple Rain. Ga er lekker lang van genieten, meer dan 8 minuten. Vooral ook van het outro, hè, over liefde, verlies en het verlangen om dicht bij iemand te blijven. Ook als het even tegen zit.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
9: Voordeelhaartjes.nl. Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie. Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Dorien, dankjewel. 2,5 minuten over 3 is het geworden. Een hele goede middag. Mocht je het nog niet gedaan hebben, ja,
3: Even de week doorzagen hoor, dat is wel fijn. Nou, verder voel je je gewoon lekker thuis in Gelderland. Zometeen ga ik met je terug naar 1975. Toen kwam er een album uit waarvan je hier op deze zender nog dagelijks de muziek hoort. En daarom terecht in onze gouden wissellijst. Over welke groep heb ik het dan? Weet je het al? Nou, zometeen hoor je het antwoord en daarbij dan ook de vraag om een van de drie iconische liedjes van dat album te kiezen.
11: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bislieper in Vuibis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwprijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeperinvuibis.com.
12: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeperinvuibis.com.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
14: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
15: Voor Luxaflexonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
16: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
17: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
18: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
19: Thuis in Gelderland.

toepasselijk voor vandaag, toch? Code geel heeft de Academy afgekondigd. Tot een uurtje of acht vanavond. Supertramp en It's Raining Again bij Radio Gelderland. We hebben hem erin staan, hoor. De gouden wissellijst. Ja, het is niet zomaar een groep, hoor. Want vandaag, in 1975, kwam een van hun bekendste albums uit. Er zijn er zo'n 4 miljoen van verkocht. Fysieke exemplaren. Ik ben er nog naar één op zoek, trouwens. Ja, maar goed, dat is even terzijde. Want er wordt ook heel veel gestreamd tegenwoordig op een van de beroemde streamingsplatforms. Dan gaat hij al richting de 1 miljard. Dat is dan het originele album. En er is er ook nog een geremasterde versie. Dat hebben ze in 2013 gedaan. Dan hebben ze het muzikaal een beetje opgeknapt, technisch gezien. En die wordt ook al zo'n 500 miljoen keer gestreamd. Dus wat dat betreft hebben ze geen klagen. En het leuke is, dagelijks hoor je ze nog bij Radio Gelderland. Ik heb even de muzieklijst nagekeken en ze komen elke dag een keer voorbij. Van dat specifieke album ook. Ik heb het over de Eagles en One of These Nights. Dat album kwam vandaag in 1975 uit. En deze drie hitsingles stonden daar.

Ja, en deze natuurlijk, hè, die laatste. Dat was wel een hele mooie, of vind ik zelf dan. Hè, ja. Ah, dit is fijne muziek, hè. En jij mag kiezen, welke van de drie moet ik dan van dat album One of These Nights draaien? Als eerste hoorde je Lying Eyes, als tweede kwam voorbij Take It to the Limit en als derde natuurlijk One of These Nights. Geef hem er even door via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. En ik heb ook een mailadres, wist je dat? Ja, dat is André A.

Hé, hey, zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: zit hier even in de app te kijken van Radio Gelderland. Er komt een appje van Jeltje binnen. En Jeltje die zit volgens mij naar de verkeerde radiozender te luisteren, want die vraagt of ik de Radetzky-mars wil draaien. Nee, dat gaan we niet doen.
1: En daar is een reden voor.
0: Ja, want we moeten door met de wissellijst, hè. Daar is het de hoogste tijd voor op dit moment. Want de uitslag gaan we bekendmaken. Welke drie singles van het mooie album One of These Nights van The Eagles, wat vandaag in 1975 uitkwam, stonden drie hits op. One of These Nights, uiteraard Lying Eyes en Take It to the Limit. Nou, we zijn even aan het tellen geweest. Dankjewel voor het doorgeven trouwens. Wordt altijd erg op prijs gesteld. En ik moest mijn wiskundige skills weer even tevoorschijn halen. En wat komt eruit? 69% van de gekozen liedjes, zeg maar. Daar hebben we even naar gekeken. En 69% komt uit bij deze.

0: Radio Gelderland.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Half 4 is het geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Stokkum is het nu 15,1 graden. En in Apeldoorn, de Sprenkelaar om precies te zijn, 17,5. Het weer in Gelderland. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien. Maar er valt ook een bui met soms wat onweer en hagel. Het wordt maximaal een graad of 17. En vanavond en vannacht klaart het regelmatig op. Klaart regelmatig op. Het wordt lekker weer. De wind zwakt ook nog af. En er valt een plaatselijke bui. En het koelt af naar 8 of 9 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Elspeet sloeg de bliksem vanmiddag in 2 bomen aan een kleine kolonieweg. De gemeente Nunspeet gaat de zwaar beschadigde bomen zo snel mogelijk kappen en de weg blijft afgesloten tot alles is opgeruimd. De haven van Elburg wordt deze maand het kunstwerk Ode aan weleer van kunstenares Marta Waaijop teruggeplaatst. Het beeld werd 9 maanden geleden verwijderd door een misverstand met de oudheidkundige vereniging. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Ons allermooiste verrassingspakket, dat valt er te winnen straks in een nieuwe opgave van ons dagelijkse spel Memory. Ik zou zeggen, zet de radio straks tot harder om ongeveer, over een minuutje of 20, dan gaan we de opgave aan je laten horen.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Koop nu een keuken bij Stahl Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
11: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten, slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
12: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
13: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
13: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Thuis in Gelderland.

0: Lekker meezingen in de auto met James Blunt. Het is 4:10 geworden. We hebben nog veel te doen vanmiddag hier, hoor.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Nou, precies, dat wou ik maar zeggen.
1: Dus luister sowieso.
0: Straks maak je kans op ons allermooiste verrassingspakket in het spel Memory. Kun je radio ietsje harder zetten en met een paar leuke prijzen naar huis gaan.

deze plaat voorbij horen komen en ik heb een zoon van bijna 13. Dan noemen we hem niet Bruno Mars, maar Bruno Nuts. Ja, dat is de humor die daar in Huizenkuipen rondgaat. 13 minuten voor 4 uur is het geworden. Dat betekent dat we zometeen het spel Memory gaan spelen met ons mooiste verrassingspakket ooit. Met 6 fragmentjes en 2 daarvan van dezelfde artiest. Ik zou zeggen, doe mee zometeen.

0: Wie is er nou?
1: Is van mij.
0: Dan weten we dat. Doe maar was dat natuurlijk. En sinds een dag of twee, tussen haakjes 32 jaar. Het is tijd voor ons memory-spelletje. Niet de kaartjes, zoals in dat klassieke spelletje. Maar ik laat je 6 fragmentjes van liedjes horen. Het enige wat je zo meteen hoeft door te appen, dat zijn de nummers. Dus titels hoeft allemaal niet, gewoon de nummers. Waar gaat het namelijk om? Er zijn er 2 van 1 artiest. En welke zijn dat? Aan jou even de vraag. Alleen even de nummers appen naar 06-22-22-1342. Dit is de opgave.
2: 1.
3: I love the things they know. Love the things they show. Got to be where they go.
2: 2.

Soms komen er van die vergeten pareltjes voorbij, zoals deze van Lene Lovic en Lucky Number. Ben je al achter de opgave van Memory? Zometeen na het NOS-journaal van 4 uur laat ik de opgave nog een keer horen. Nu de landen.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
4: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Dorien, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je hoort alle files langer dan 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Del, 11 minuten vertraging. En op de A73 staat een kapotte vrachtauto en daarom een file op het traject Nijmegen richting Maasbracht tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. Daar zo'n 8 minuten vertraging. Heb je ons WhatsApp-nummer al genoteerd? Nee, nog niet gedaan? Nou, dan komt hij nog een keer. 06-22-22-1342. En dat nummer heb je nodig als je het goede antwoord wilt geven op ons spel Memory. Je hoort nu 6 fragmentjes en je hoeft alleen de nummers door te geven als je 2 keer dezelfde artiest hoort. Dus welkezelfde artiest? Is het fragment 1 en 3? Fragment 2 of 4? Nou ja, alle combinaties zijn mogelijk. Geef het door en je wint ons mooiste verrassingspakket ooit. Dit is de opgave.
12: 1. I love the things they know, love the things they show, got to be where they are.

0: Geef die nummertjes maar door. 06-22-22-1342.
1: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: zoals hier heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Thuis in Gelderland.

0: Jackie Wilson bij Radio Gelderland en Reed Petit. We gaan eens even een spelletje doen. Ja, en dan ook nog een keer de uitslag. We gaan met Edward bellen. En Edward, die zit in de auto. Edward, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat een weer. Volgens mij gaan de ruitenwissers bij jou heel hard, hè, of niet?
1: Nee hoor, het is hier mooi weer.
0: Oh, nou, dat meen je niet. Ik had het idee, er valt een plens water op. Ja, dat kan ook aan je verbinding liggen natuurlijk. Maar
1: ja, dat zal wel.
0: Ja, precies.
1: Maar hier schijnt de zon bij Deventer.
0: Ah, kijk.

0: Ja, ik dacht min te veel 4 en 6.
1: 4 en 6, we gaan eens even checken hoor. 4. Dat is nummer 4. Nou, dat klinkt in ieder geval redelijk als Mink te veel. Even kijken deze. 6, ja. Ja, volgens mij is het goed hoor. Het is goed, Edward.
0: Dankjewel.
1: Ja, nou, alsjeblieft. Je gaat naar huis met een bak prijzen. We hebben een verrassingspakket waar je u tegen zegt. Dus dat moet helemaal goed komen. Hé, voordat we het gesprek gaan beëindigen... dit zeer diepgaande gesprek, heb ik nog even een vraag. Welke wil je eigenlijk horen van de twee?
0: Ik wil graag Spanish Stroll. Horen.
1: Spanish Stroll, nou, dan gaan we die gewoon doen. Edward, een hele goede reis naar huis. Geniet van het zonnetje. Maar er komen er wel wat buien aan vanavond, hè?
0: Oké.
1: Ja, dus... Ja, als je
0: achtergrond kijkt, dan ziet het er zwart uit,
1: ja. Ja, precies. Nou, dan ben je misschien net op tijd thuis in het mooie Apeldoorn. Goeie reis en nog een hele fijne middag en fijne avond.
0: Oké, dank je.
1: Hoi, hoi.

0: Muziek uit de jaren 80 van The Simple Minds bij Radio Gelderland. En Promise You a Miracle. Ik weet niet of je het al wist, maar de kersenoogst is weer begonnen. Bij Megakerst in Buren wordt vandaag voor het eerst geplukt. En Jarno Dorrestein die genoot daarvan. Aan hem de vraag waarom?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het gewoon superleuk. Het kersen plukken, zien dat je een mooi bakje kers aan de mensen af kan leveren. De boom weer leeg zien raken en de boom volgen. Ik vind het hele fruit dat gebeuren vind ik mooi. Ja.
2: De boom volgen, laat eens zien, hoe pluk je dat nou dan?
1: Nou, deze kersen, omdat we net beginnen, zitten er wat rodere. Hier is een mooi voorbeeld. Wat rodere en wat donkere kersen tussen. En dan moet je selecteren, is het nog. En dan kijk je eigenlijk gewoon, kijk, deze is donker. Dan pak je hem bij het steeltje en dan wip je hem. En dan is die los. Dan doe je hem in het mandje. Dan pak je hem bij het steeltje. Dan wip je hem. En zo lukt je kers. Eigenlijk de beweging zit hem echt in het, niet in het trekken, maar in het wippen. Als je hem trekt, dan trek je vaak de kers van het steeltje af. En als je hem omhoog ligt en je knakt hem, dan komt de kers mooi met het steeltje.
2: En hoeveel kilo pluk je nou op een dag?
1: Op zo'n dag is het met zulke kersen 2,5 bakje in het uur. Dus dat is 12,5 kilo maal 8. Dus dat is 80 kilo een beetje. 80, 90 kilo. Dat is bij de beginsoorten. En straks, als ik aan het plukken ben, dan doe ik over een mandje ongeveer 6, 7 minuten. En ja, dan pluk ik 200 kilo op een dag. Maar dan heb je wat langere stelen, kan je de kersen makkelijker vasthouden. En dan kan je de hele bomen in één keer kaal plukken. Dus dan gaat het allemaal wat sneller. Ja.
2: Is het nou het hoogtepunt van voor iemand die in de fruit zit, de oogst?
1: Ik vind zelf altijd de oogst vind ik het leukst. Ja. Dus morgen heb je het hele jaar gewerkt en dan zie je het gewas weer groeien. En dan zie je het weer rijp worden en dan mag je het weer proeven. En dan mag je het van de boom afhalen en dan kan je een mooi product aan de mensen afleveren. Ja, dat vind ik het mooi aan de fruit, de oogsttijd.
2: Hoe smaken ze dit jaar?
1: Ik vind de kwaliteit en de smaak vind ik dit jaar heel prima. Is echt top. Ook de maat is goed. Ze hangen niet te vol, ze hangen wel mooi vol. Maar zoals u kunt zien, de maat is er gewoon. Dat vinden wij ook belangrijk, dat we maat hebben. En natuurlijk kwaliteit. En daar proberen we het wel naar te beamen. Er zitten weinig tot geen slechte kersen tussen. Is, ja, ik vind het tot nu toe is het nog helemaal top.
0: Ja, er zijn dit jaar overigens wel minder kersen dan andere jaren, zei de teler. Maar ze zijn dit jaar dan wel weer extra dik. Nou, is dat toch weer een mooi leermoment in. Het is niet trekken, maar wippen. Ja, nou, zo zie je maar weer. Overigens, een bakje kersen, dat is één.
3: Zeker wel.
0: Ja, wat ga jij doen dan?
3: 5 uur in de ochtend gaan voor mij altijd de wekker.
0: Ja.
3: Dan ga ik naar beneden en dan vat ik meestal 3 bakjes koffie.
0: Bakje koffie,
3: okay. Dan vat ik de luxe wagen, dan rijd ik naar de zaak. En op de zaak vat ik dan meestal 2, 3, 4 bakjes koffie met mijn collega's.
0: Ja, zo kan het natuurlijk ook, hè. Dat is natuurlijk een ander verhaal.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
4: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Grote designmeubel outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
8: Op een paar seconden na is het 16:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Aalten is het nu 15,5 graden. En in Kerk-Avezaath 17,6. Het weer in Gelderland. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien. Maar er valt ook soms een bui met kans op onweer en hagel. Vanavond en vannacht klaart het regelmatig op. Zakt de wind af en toe af. En er valt nog een plaatselijke bui. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Een 82-jarige man uit Arnhem is slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Dankzij zijn argwanende familie kon de politie een 21-jarige vrouw aanhouden die de bankpas en telefoon van de man had meegenomen. En twee Gelderse defensieeenheden, het 400 geneeskundig bataljon uit Ermelo en Jistark uit het Harde, verhuizen mogelijk naar Flevoland. Defensie wil in Zeewolde een megakazerne bouwen om de samenwerking en inzetbaarheid te verbeteren. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je krijgt alle meldingen vanaf 5 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld, 8 minuten vertraging. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel, 6 minuten. Ook 6 minuten vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, daar zo 9 minuten vertraging. Zometeen doen we een greep uit het Gelders nieuws vandaag met Rob. En, dat zeg ik helemaal niet goed. We gaan kijken wat er opvalt in andere media. Dat gaan we doen. En, oh ja, we kijken ook even naar het weer. Naar vanavond en morgen of er nog net zoveel buien vallen. En of de paraplu mee met de hond moet straks.
9: Alweer je leesbril kwijt?
10: Mijnleesbril.nl.
9: Het grootste assortiment leesbrillen.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. €3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
18: Thuis in Gelderland.

0: Miss Montreal bij Radio Gelderland en Just a Flirt. 10 minuten over 16:30 is het geworden. Rob is aangeschoven. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zat net even naar jouw berichtjes te kijken, maar er gaat iets met de onderhoud van de wegen. Dat is nu. Dat gaat toch iets minder snel straks, hè?
1: Dat gaat absoluut minder snel. Rijkswaterstaat heeft het onderhoud aan meerdere wegen voorlopig geschrapt, omdat er te weinig geld voor is. Niet in Gelderland, maar wel in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht. Projecten daar stonden gepland voor volgend jaar in 2028. En volgens Rijkswaterstaat kunnen de werkzaamheden uitgesteld worden omdat ze niet direct noodzakelijk zijn voor de verkeersveiligheid. Maar het kan wel zo zijn dat er tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals het verlagen van de maximale snelheid, het afsluiten van rijstroken of gewichtsbeperkingen. De minister gaat nu kijken welke projecten door heel Nederland prioriteit krijgen. Volgens het ministerie is dat nodig om de basis weer op orde te krijgen.
0: Klinkt mooi.
1: Ja. Nederlanders die krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen, blijkt een analyse van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt omdat Nederland nog extra checks uitvoert op medicijnen die door Europa al goedgekeurd zijn.
2: Het gaat om innovatieve geneesmiddelen, dus nieuwe geneesmiddelen die in een hele breed scala kunnen worden ingezet. Dus niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal.
1: En die extra checks die worden dan niet gedaan om te kijken of het medicijn goed werkt, maar of het medicijn wel genoeg toegevoegde waarde heeft, dus of het niet te duur is. Binnenkort begint een campagne in een nieuwe poging om wangedrag op fatbikes aan te pakken. De overheid wil dat ouders hun kinderen aanspreken op slecht gedrag op die fatbike en ook nog de technische staat van de fatbike in de gaten houden. In Barendrecht werd vandaag nog een grote fatbike-controle gehouden. Daarbij bleek dat ongeveer de helft van de fatbikes niet in orde was. Dit meisje had ook een probleem.
3: Het remt wel, maar het doet zeg maar slow. Oh, die rem is er net uitgegaan, ik heb het in mijn tas.
4: Mag ik hem zien? Remt hij helemaal niet?
3: Het remt wel.
4: Maar hoezo heb je je rem in de tas?
3: Net gevallen. Kijk. Het is net eraf gegaan. De rem zijn net stuk gegaan.
4: Het hendel van de rem is gewoon afgebroken. Hoe rem je dan?
3: Gewoon die andere rem doet het.
4: Oh, die andere doet het wel.
0: Ja. Lekker over de kop slaan. Ja, waarom ook niet, hè, met één rem?
1: Nou, volgens een verslaggever van de Rijnmond heeft de politie via de telefoon de ouders van het meisje gesproken. Of ze een boete heeft gekregen, is niet bekend.
0: Okay.
1: Ja, rem in je tas, niet helemaal de plek waar die hoort.
0: Nee, dat lijkt me ook niet, inderdaad. Nou, een greep uit de andere media van vandaag. Straks nog een greep uit Gelders Nieuws, hè?
1: Ja, gaan we doen.
0: Ik haal het ook steeds door elkaar, Rob. Het is echt ongelooflijk. Ja, nou goed. Het is bijna 16:45 geworden. We gaan zometeen nog even het weer doornemen met de wensen van Weerplaza. Blijft het nat of wordt het droog vanavond? Het antwoord krijg je zometeen.

0: to go. Cat Stevens bij Radio Gelderland en Father and Son. We gaan naar de mensen van Weerplaza. Floris Laveber zit er. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, André.
0: Hoe is het bij jullie? Onweer daar? Regen? Natterij?
1: Nou, hier is momenteel wat droger. De zon schijnt geregeld. Wat stapelwolken komen voor. Maar in Gelderland zie ik momenteel een paar blauwe pitten. En dat zijn buien die best wel actief zijn. Lokaal met onweer en windstoten. En dat houdt de rest van de avond nog eventjes aan. Dus even de regenradar goed in de gaten houden vanavond en vannacht. Pas later trekken de meeste buien naar het oosten weg. En morgen starten we heel aardig met droge condities. Veel ruimte voor de zon. Er ontstaan weer van die stapelwolken. Pas later volgt er weer een nieuwe storing met veel bewolking en regen. Maar voor die tijd is het morgenmiddag gewoon prima weer met een graadje of 17.
0: Nou, dat is wel lekker dan. En even een paar dagen vooruit nog?
1: Ja, vrijdag wordt een hele bewolkte en drizzelige dag. Dan kan het op grote schaal wat gaan regenen. Temperaturen komen wel een fractie hoger uit met 19 of lokaal 20 graden. Maar er staat opnieuw wel een stevige wind uit het westen. Het weekend ziet er wat beter uit met droge perioden met zon. Wat stapelwolken en een lokale bui blijft wel mogelijk. En bij een frisse noordwestenwind wordt het 18 of 19 graden.
0: Nou, lekker. Dan gaan we daar rekening mee houden. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel.

Een hele fijne reis naar huis thuis in Gelderland. Straks lekker aan de piepers of wat anders wat je vanavond gaat eten. Zometeen dan hebben we weer een greep uit het Gelders nieuws na vijven uiteraard. En wat er opvalt in andere media. En zo voel je weer thuis in Gelderland. Dit is Bananarama.

0: Radio Gelderland.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier. Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl. Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio. Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op VivaldiXL.nl.
0: Radio Gelderland, het nieuws van 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken, maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jennifer, dank je wel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Veel korte files in onze provincie. Er staat 1 wat langere. Dat is 10 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 5:02. Welkom thuis in Gelderland. Zometeen praten we je bij en pakken we een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. En we kijken ook nog even wat er opvalt in andere media. Dus we houden je helemaal op de hoogte. Naast de fijne muziek van Shocking Blue zometeen en Kid Creole en de Coconuts.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
14: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Thuis in Gelderland.

thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag tussen 3 en 6. Op Radio Gelderland.

0: Mariska Veres, laten we zeggen 30 kilo vroeger. Nou, dat is ook niet aardig als je dat zegt, hè? Shocking Blue en Mardi Joe bij Radio Gelderland. Het is 12 minuten over 5 geworden. Leuk dat je erbij bent. Misschien kom je net thuis en zit je aan de piepers. Eet smakelijk. We gaan je even bijpraten over het laatste Gelderse nieuws. Doen we even een kleine greep uit erop.
1: Ja, twee wethouders van PvdA GroenLinks in Tiel die stappen per direct op. Twee willen een onderzoek naar het Tielse gemeentebestuur vanwege een recente publicatie door NRC. Maar ze zeggen dat de andere wethouders dat afhouden. NRC publiceerde zondag een reconstructie van het vroegtijdig vertrek van burgemeester Frank van der Meijden. Volgens de krant zou die aan de provincie hebben gemeld dat wethouders betrokken zouden zijn bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Twee Tielse wethouders die nu opstappen zeggen dat ze hebben gepleit voor een grondig en onafhankelijk onderzoek, maar de andere leden van het gemeentebestuur willen dat niet, zeggen ze dus. De vier gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg gaan fuseren. Om de inwoners daarbij te betrekken hebben de gemeenten allerlei bijeenkomsten georganiseerd. De inwoners krijgen daar informatie over de fusieplannen. Ze kunnen vragen stellen en ideeën delen. Burgemeester Lucien van Riswijk van Zevenaar was zelf bij de eerste bijeenkomst in Tolkamer. En daar bleek het aantal belangstellenden nogal laag.
2: Ja, de opkomst. Het is de eerste. Hè?
3: Maar dit valt tegen, toch?
2: Ja, dat valt tegen. Tegelijkertijd gaat het natuurlijk niet om het aantal mensen. Hè. Het gaat om het verhaal wat ze te brengen hebben. De inbreng die ze willen leveren.
3: Ja, dat zegt u nou wel. Maar er zitten er hier wel geteld? 4, 5?
2: Nee, ik denk nog net iets meer. Misschien wel 6.
0: Ja, positief blijven.
1: Hij moest er zelf om grinniken dat hij 6 zei.
0: Maar dat is vaak zo, hè? Als je zegt van joh, kom langs, de deur staat altijd open, dan zijn er maar weinig mensen die er doorheen lopen vaak.
1: Ja, hoop is dat er wel meer gaan komen. Want de komende maand staat er nog een groot aantal bijeenkomsten op de agenda. Meer daarover is te vinden op wegnaardeliemers.nl. Je kunt er ook online meedenken en stemmen op een nieuwe gemeentenaam. Nou, de meeste stemmen voor heeft nu de gemeente De Liemers. De naam wordt gevolgd door gemeente IJsselpoort en gemeente Liemerswaard. Je kunt ook zelf namen aandragen. Die lijken niet allemaal even serieus. Zo is het onder meer geopperd gemeente Vrijstaat Doesburg. Gemeente Arnhem-Zuidoost is ook geopperd. Of gewoon voor alle vier de gemeenten voortaan, ja, gemeente Zevenaar.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja.
1: Nou, dan de kersenoogst, die is weer begonnen. Volgens een kersenteler in Buren zit er dit jaar minder kersen aan de bomen, maar zijn ze wel dikker. Deze kersenplukker legt uit hoe je die kersen netjes van de boom haalt.
4: Selecteren is het nog. En dan kijk je eigenlijk gewoon, kijk, deze is donker. Dan pak je hem bij het steeltje en dan wip je hem. En dan is die los. Dan doe je hem in het mandje. Dan pak je hem bij het steeltje. Dan wip je hem. En zo pluk je kersen. Dus eigenlijk de beweging zit hem echt in het, niet in het trekken, maar in het wippen. Als je hem trekt, dan trek je vaak de kers van het steeltje af. En als je hem omhoog ligt en je knakt hem, dan komt de kers mooi met het steeltje.
0: Het is toch fantastisch, hè? Ik werk hier al 100 jaar en het komt elke keer, krijg je wat nieuws te horen. Hè? Niet trekken, maar wippen.
1: Zo doet een echte pro dat.
0: Mooi dat, hoor. Ja, ja. Een liefhebber trouwens ook, hè? Echt een passie voor het vak. Dat hoorden we in het uitleggen.
1: Nou, dat zeker.
0: Ja, nou, mooi. Kom je zo nog terug op? Of, ja. Ja? Oké. Okay. Nou, dan zien we zo meteen nog.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Dat is ook de titel van het liedje Teddy Swims. Ja, vandaag een beetje in de regen. Het is 6:08 thuis in Gelderland. Gaan het iets over iets luchtigs hebben. Al honderden jaren maken wandelaars namelijk gebruik van het zandpad in Grafwegen bij Bredeweg om bij natuurgebied Sint-Jansberg te komen. Totdat het pad 2 weken geleden opeens aan beide kanten geblokkeerd is door een stevig hek. Maar daar legt niet iedereen zich bij neer. Een verslag van Rob Havenkamp over een boze grondeigenaar, een dreigende rechtszaak en een accuboormachine.
1: Honderden jaren liepen mensen over een zandpad vanuit Gelderland richting Limburg naar de Sint-Jansberg.
2: Mijn opa die woonde in het heiland vroeger en die gebruikte dit pad al om naar zijn werk te gaan.
1: Veel inwoners van Bredeweg maakten er een dagelijks rondje, al dan niet met de hond.
3: Ja, wij hoefden alleen maar de weg over te steken en we konden hier omhoog lopen naar de Jansberg.
1: Maar ruim 2 jaar geleden was er ineens aan beide kanten van het pad een groot, dicht hek. En bordjes verboden toegang.
3: Ja, nou, het is vrij duidelijk dan, hè?
4: Ja, dus iedereen was in rep en roer van, hoe kan dat nou?
3: Hoe is het mogelijk dat dat pad dicht gaat?
4: Ja, niemand snapte het eigenlijk.
1: Er zijn natuurlijk altijd mensen die zich niet tegen laten houden door een hek.
4: Er waren er wel een paar, die waren rebels en die klommen eroverheen.
2: Heb ik ook gehoord, maar is het niet goed bevallen volgens mij.
1: Want wie toch over het pad liep, kon rekenen op een boze grondeigenaar die de hekken had geplaatst. Uit contact tussen de grondeigenaar en Omroep Gelderland blijkt dat ze nog altijd heel hoog zit. Ze willen niet voor camera reageren, maar zeggen veel overlast te hebben gehad van wandelaars. Tot mensen die in hun tuin poepen aan toe. Buurtbewoners, wandelaars, natuurorganisaties. Ze deden massaal hun beklag bij de gemeente Berg en Dal.
2: Dit pad moet open blijven. Het is altijd open geweest. Het is een wandelpad geweest. Zet de erfdienstbaarheid op. De gemeente gaat dus regelen.
1: De gemeente ging om tafel met de grondeigenaren. Maar die beroepen zich op het kadaster en menen dat ze in hun recht staan. Dat blijkt niet te kloppen. Er is ooit een foutje gemaakt door een ambtenaar, waardoor de erfdienstbaarheid verdwenen leek. Maar de grondeigenaar hield het hek dicht. En toen was voor de gemeente de maat vol.
2: Nou is het mooi geweest. Als we er goedscheeks niet uitkomen, dan maar kwaadscheeks. En dan zien we elkaar voor de rechter.
1: De dreiging van een rechtszaak bleek al voldoende. Buurtbewoners vinden een nieuwe omleiding in het pad en de smalle doorgangshekken maar niks.
5: Kinderwagen over hen beuren.
6: Ja, maar de andere kant gaat dat niet.
4: Nee. Maar ja, het is toch een beetje een oplossing dat je denkt, ja, het is een beetje dubbel.
1: In de buurt zegt men bang te zijn voor de pad afsluitende buurman die iedereen van zijn erf stuurde. Het heeft de sfeer flink verziekt.
3: Ja, natuurlijk is het zo. Je zou liever gewoon gemoedelijk met elkaar omgaan. En ja, dit doorkruist dat dan toch wel.
1: Het bord verboden toegang, dat zit nog op het hek.
2: Ja, nee, het bordje eigen terrein is nog wel van toepassing, maar het bordje verboden toegang, dat mag eraf. Of dat moet eraf.
1: Daarvoor moeten wel aardig wat schroeven verdwijnen.
2: Dat zit behoorlijk goed vast. Maar met een accuboormachine heb je hem zo eraf, hè.

0: Radio Gelderland. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis... bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
3: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: 17:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Lochem is het nu 14 graden en in Dreumel 18,3. Het weer in Gelderland vanavond en vannacht klaart het regelmatig op. Zwakt de wind af en valt er nog een plaatselijke bui. Koelt uiteindelijk af naar zo'n 8 of 9 graden. En morgen schijnt regelmatig de zon. En valt er slechts een enkele bui met in de avond enige tijd regen. En de temperatuur van ongeveer 18 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Een 82-jarige man uit Arnhem is dinsdagavond, gisteravond dus, slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Dankzij snel ingrijpen van zijn familie en het volgen van de locatie van zijn telefoon kon de politie korte tijd later een verdachte aanhouden. En met de start van het WK voetbal rijst de vraag of je tijdens werktijd televisie mag kijken. Volgens arbeidsrechtdeskundige Pascal Besselink en Vincent de Groot mag dat formeel niet, omdat werk voorop moet staan. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je hoort de meldingen vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen knooppunt Vught en afrit Kerkdriel 13 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 15 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg daar 10 minuten vertraging. En tot slot de N348 Deventer richting Zutphen tussen Eefde en Zutphen daar zo'n 18 minuten vertraging. Het is 17:30. We gaan straks de alle 1300 goed monumentenlijst er even bij pakken. Gaan we een plaat uithalen en die zetten we op het podium. En natuurlijk kijken we met Rob Heinsdijk nog even wat er vandaag opviel in andere media. Nou, dan zouden we toch een beetje reclame moeten krijgen. Ik hoorde al muziek, hoorde je dat ook? Maar het wordt gewoon tijd voor reclame. Laten we eerst even een paar boodschappen gaan doen.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Thuis in Gelderland.

0: muziek is goed en ik hoop dat het eten bij jou lekker thuis is. Thuis in Gelderland met Gavin DeGraw en Follow Through. Rob Heinsdijk is weer aangeschoven. We gaan eens even een greep uit andere media doen in dit geval.
1: Ja, vrouwen die zich bedreigd voelen, bijvoorbeeld door een stalker of eergerelateerd geweld, mogen in de toekomst pepperspray bij zich dragen om zichzelf te verdedigen. Pepperspray blijft wel illegaal, maar er kan dan een uitzondering op de wet worden aangevraagd, schrijft minister van Justitie David van Wil aan de Tweede Kamer. Hij gaat erbij uit van wat hij noemt een Deens model, zei hij tegen RTL.
2: We hebben gekeken naar verschillende landen om ons heen. Hoe gaan die daarmee om? In Denemarken zijn ze uiteindelijk uitgekomen op een vergunning voor die vrouwen die bijzonder risico lopen om slachtoffer te worden van femicide. En daar dan pepperspray beschikbaar voor te stellen. En dat spreekt me erg aan.
1: Ja, wil die pepperspray niet voor iedereen legaliseren, omdat het dan ook door kwaadwillenden als wapen kan worden ingezet. Het KNMI gaat stoppen met die weerswaarschuwingen per provincie. Code geel, oranje of rood, dat geldt dan niet meer voor de hele provincie, maar alleen in een gebied waar echt die risico's gelden. De Weerdienst wil zo mensen specifieker waarschuwen. Zeker relevant voor onze provincie, grootste van Nederland, waar het weer bijvoorbeeld in het oosten heel anders kan zijn dan in het westen. Het KNMI gaat daarvoor werken met wat meteorologen polygonen noemen. Dat zijn dan cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven. Ergens volgend jaar moet het zover zijn.
0: Dat wordt ingewikkeld, want nou ja, we hebben natuurlijk makkelijk dat we zeggen, hè, provincie Gelderland, code geel.
1: Nou, voor ons wordt dat heel ingewikkeld.
0: Dat wordt heel ingewikkeld, ja.
1: In de regio rondom, daar en daar.
0: Ja, precies.
1: Het idee is wel dat steeds meer mensen zo'n app op hun telefoon hebben van het KNMI bijvoorbeeld. En dat ze daar dan een waarschuwing krijgen eigenlijk als er iets aankomt voor hen persoonlijk in de buurt.
0: Over het weer gesproken.
1: Ja, we blijven even bij het weer. Een weerman met een groot plichtbesef bij een tv-station in de VS. Die is bezig om mensen te waarschuwen voor een tornado die overraast in de buurt. Maar er ontstaat dan brand in de studio. Dat vertelt hij, maar daarna gaat hij gewoon door met de presentatie. Het vuur wordt vervolgens geblust, maar er blijft wel veel rook in de studio hangen, die ook duidelijk te zien is. De weerman presenteert ook door met zijn shirt voor zijn mond.
3: You're just now joining us. We just had a fire in the studio. But we got two tornado warnings, so we got to keep tracking this and covering this live as this lifts its way northward through Sebastian County. The fire is out, so I am safe, but still got a lot of smoke here in the studio. Excuse me, guys.
1: Ja, het vuur is uit. Ik ben veilig, maar er is nog steeds veel rook hier, zegt hij. En dat kuchje, dat spreekt voor zich dan.
0: Ja, dat is duidelijk. Wat een passie, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, man met veel plicht.
1: Moet ik jou nog zien doen als je het, of niet?
0: Ik blijf
1: zitten.
0: Ik ben een absolute angsthaas, microfoon dicht, pand uit. Ja, nee.

En zo langzaamaan ga je swingend de avond in Radio Gelderland. Daar luister je naar met Cool and the Gang en Ladies Night. Zometeen nog een blik op de alle 1300 goedlijns van afgelopen jaar. Gaan we een mooi liedje uithalen. En dan is het 6 uur en gaat jouw woensdagavond beginnen. Dit is Texas.

0: Dexter's op Radio Gelderland en Say What You Want.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Ja, we gaan nog even terug naar 2025. We gaan naar een plaat die op 845 genoteerd stond. Komt uit 1969. Vonden we trouwens voor de eerste keer in de lijst. En ja, een van de bandleden die zei over dit werkje wat hij zelf geschreven had: dit is wel een van de slechtste dingen die ik ooit had geschreven. Het werd wel een van de grootste hits, dat dan wel weer. Het is toch leuk om te horen, 845 dus in de lijst voor vorig jaar. En de laatste voor het NOS-journaal van 6 uur. Hierna is het tijd voor Helemaal Nationaal, maar niet voordat we deze hebben gedraaid. Van The Who, dit zijn de Pinball Wizard. Of is de Pinball Wizard, want het is maar één persoon.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Radio Gelderland.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
4: Voordeeluitjes.nl.
5: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
6: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.
4: Dag schat, we komen voor de haasparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030... In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed man.
4: Ja, goed man.
3: Kom uit Rotterdam, ja.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.
1: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: De avond van Gelderland.

Well, I hit him hard right between the eyes and

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je touw!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: We'll make it to the morning light.
1: En ik wens u nog een fijne avond.
2: En die thuis, bedankt voor het kijken.
1: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland.
1: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Ruilschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en in auto's. Er werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De ruilschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 andere bemanningsleden zijn gered. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de aanval veroordeeld. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij door Jeffrey Epstein werd gechanteerd met zijn buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent verbrak. Hij gebruikte zijn kennis van Gates' affaire om hem te dwingen het contact met hem weer te herstellen. Dat zei hij tegen een parlementaire commissie die Gates verhoort vanwege zijn connecties met Epstein. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd er een inval gedaan. Er zouden delen van runderen zijn verwerkt die niet geschikt zijn voor consumptie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het bedrijf vaker ongeschikt vlees verwerkte. De NVWA roept fabrikanten van hamburgers, snacks en soepen waar vlees van het bedrijf in zit op hun producten terug te roepen. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad en bij het kolossale kerkgebouw. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van architect Antoni Gaudí. Het weer dan nog tot besluit. Verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag neemt de bewolking toe en volgen er opnieuw buien. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja! Ho, ho, ho.
12: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Journalisten van de podcast NRC Vandaag stelden verschillende AI-chatbots steeds dezelfde vraag. Eerst vanuit de man en daarna vanuit de vrouw. Een paar antwoorden. De ideale man is duidelijk en sterk. De ideale vrouw is bewonderend en lief. En ze zeurt niet als de man even rust wil. De ideale mannelijke presentator straalt gezag en kennis uit. De ideale vrouwelijke presentator warmte en gezelligheid. En ze glimlacht veel, etc. Opmerkelijk hoe zulke moderne technologie als een chatbot ineens lijkt te stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Welkom bij het Oog. Moet je mensen bewapenen met pepperspray? Die vraag ligt op tafel. Niet alle mensen, maar mensen die bedreigd worden. Het is een idee vanuit het kabinet. Danique de Jong van Wij Eisen de Nacht Op komt op dit uur naar de studio om haar kijk op de zaak te geven. Een nieuw liberaal manifest voor de VVD. Zaterdag moet het af zijn met daarin de grondslagen, principes en idealen van de partij. Gaat dat wel lukken voor zaterdag? Wilma Borgman die doet verslag. Argentinië wil de primeur, een volledig door AI geleid bedrijf. En daar meerdere van, directie, personeel, allemaal AI, geen mensen aan boord. Nart Wielaert die probeerde dat al uit in Nederland en vertelt er straks over. A Wolf Among the Swans is een film nu te zien in de bioscoop. Vertelt het verhaal van de legendarische Braziliaanse sterballetdanser Thiago Soares en zijn mentor Dino Carreira. Danseres Floor Eimers die keek de film en had Soares zelf onlangs nog aan de telefoon. Maar we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 10 juni.
2: Het kabinet wil kijken of het bezit van pepperspray deels kan worden toegestaan.
3: Het gaat om mensen die een hoger risico lopen op femicide. Op geweld tegen hen omdat zij een vrouw zijn.
2: Dan moeten we denken, aan
3: mensen die risico lopen op eergerelateerd geweld. Maar ook aan mensen die gestalkt worden door een ex. Of die in een gewelddadige relatie zitten of zaten.
2: Hoewel mensen nu geen pepperspray in de tas mogen hebben, wordt het middel toch vaak gekocht in Duitsland. Deze man heeft klanten in
4: Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, België, Friesland, Groningen.
2: Het kabinet heeft gekeken naar lessen die zijn geleerd in Denemarken. Daarom ziet minister Van Wil niets in het vrijgeven van pepperspray voor iedereen.
3: In Denemarken zag je dat ze het eerst gelegaliseerd hadden voor iedereen. Daardoor ook meer rechtszaken kregen, dat pepperspray ook gebruikt werd. Bijvoorbeeld bij overvallen of juist tegen de slachtoffers.
2: Al vindt de verkoper legalisatie wel een goed idee.
4: Waardoor hij het een stukje veilig gevoeld om over straat te gaan.
2: De GasUnie maakt zich zorgen.
5: Omdat we echt de laagste vulgraden nu hebben die we ooit gehad hebben in Nederland. Maar ook de laagste van Europa.
2: De opslag is nu voor 19% gevuld, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd 50% was. Het is nu tijd voor actie.
5: Je kan namelijk niet zo'n berging in een paar weken vullen. Dat duurt echt maanden. En dat betekent dat je nu echt op maximale snelheid moet vullen.
2: De minister van Klimaat legt de verantwoordelijkheid bij de energiemaatschappijen.
6: Want die hebben uiteindelijk ook dat gas verkocht aan bedrijven en huishoudens. En hebben ook de verplichting om te leveren. Daar hangt ook hun vergunning van af.
2: Die vinden de prijs nu te hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Om in de winter toch genoeg voorraad te hebben, gaat de overheid gas inkopen.
6: Dat kost de staat geld, maar een verzekeringspremie kost altijd geld. En wij willen er zeker van zijn dat er voldoende gas is deze winter voor de Nederlandse huishoudens.
2: Voor de tweede avond op rij hebben demonstranten in Noord-Ierland de confrontatie opgezocht met de politie.
7: They've been throwing bricks, stones, other objects at the police vehicles.
2: De schrik zit erin bij de bewoners van Belfast nog na de hevige rellen van gisteren.
8: It was terrifying, you know. I was with my dog at the house, so I had to like escape through the back door.
2: Auto's en huizen van migranten moesten toen ontgelden. Veel van hen zijn bang het volgende slachtoffer te worden.
9: And as myself living here, I'm afraid maybe I might be the next to be attacked.
2: Aanleiding voor de rel is dat eergisteren een 30-jarige Soedanese iemand op straat aanviel met een mes. Maar volgens deskundigen zijn het vooral rechtsextremisten die rellen.
10: We see hardline elements who aren't interested in the victim, his family, they're not interested in discussing the issue of immigration.
2: In het deel van Nederland reden er urenlang geen treinen.
11: Dat komt door een blikseminslag.
2: Niet leuk natuurlijk als je net op het station staat.
12: Nou, ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen en ik heb gewoon een toets straks.
13: Ik heb een kindje, ik moet snel naar mijn huis. Hij moet borstvoeding nemen van mij.
2: Sommige mensen hadden echt pech.
14: Ik ben kletsnat van vanmorgen van die bui. Ja, en nu ook nog problemen met de trein.
2: Ook geen lekker weer voor de Nationale Buitenspeeldag. Maar de kinderen bleven enthousiast.
15: Hebben jullie er een beetje zin in?
16: Ja!
2: Ook geen prettige omstandigheden qua weer voor de avondvierdaagse, terwijl die nog nooit zo populair is geweest.
17: Je loopt samen in een groep en je kan lekker met elkaar praten.
18: Ja, het is gewoon leuk.
19: En ga je er elke avond meelopen, ook als het regent?
20: Ja, zeker.
21: Ja, natuurlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Jennifer Okkeloen.
22: Veel etenswaren uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden komen via Nederland Europa binnen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waar NRC over schrijft. Op papier komen de dadels, citrusvruchten en tahin uit Israël. Maar volgens de onderzoekers ligt dat in de praktijk vaak anders.
2: Minstens 19% is verbouwd in nederzettingen in bezet Palestijns en Syrisch gebied. Door de manier waarop het EU-beleid is ingericht kunnen producenten de regels relatief makkelijk omzeilen, zeggen de onderzoekers. De totale waarde van de producten uit nederzettingen die via Nederland Europa zijn binnengekomen was ruim 14,8 miljoen euro.
22: Docenten uit verschillende delen van het land maken zich zorgen over de manier waarop Defensie jongeren probeert te bereiken, schrijft Trouw. Volgens hen wordt militaire dienst te rooskleurig gepresenteerd. Ze wijzen onder meer op de legerfoto's van koningin Maxima en prinses Amalia.
2: Dat is ongelooflijk misleidend, zegt een van de docenten. Ook zouden jongeren een verkeerd beeld krijgen door films en games. Niemand sterft zo heroïsch als in de film, zeggen ze. Ze willen daarom dat er op scholen meer over oorlog en vrede wordt gepraat.
22: 1 op de 5 Nederlanders gebruikt kunstmatige intelligentie om hun mentale problemen te bespreken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het mentale gezondheidsplatform Open Up, die de Telegraaf heeft opgevraagd. Vooral vrouwen en volwassenen tussen de 25 en 34 delen hun emoties met chatbots als ChatGPT.
2: Volgens psychologen kan dat soms helpen bij lichte klachten, zoals slaapproblemen of stress. Ze wijzen erop dat AI dan ook de druk op de GGZ kan verlichten. Bij depressies of ernstige angsten kan een chatbot de problemen juist verergeren.
22: En in de Presbyterian Church in de VS is discussie ontstaan over de vraag of predikanten meer dan 1 liefdesrelatie mogen hebben, schrijft het Nederlands Dagblad. Een conservatieve YouTuber met 700.000 abonnees vindt dat de kerk daar duidelijke grenzen aan moet stellen.
2: Er zijn volgens de krant nauwelijks aanwijzingen dat er predikanten zijn met meerdere liefdesrelaties. Maar de YouTuber vindt dat de kerk preventief moet ingrijpen. Als we dit niet in de kiem smoren, zal die groep groeien, zegt hij. Kerkelijke adviseurs noemen het voorstel onnodig. Toch zal er deze zomer over worden gestemd.
22: Op een campus in Amsterdam delen ruim 1200 studenten samen 10 wasmachines en 8 drogers, staat in het parool. Dat is al krap voor de vieze kleren van studenten, zou je denken. En volgens de bewoners zijn de machines ook nog regelmatig stuk. Het is overleven, zegt een student.
2: De gevolgen stapelen zich letterlijk op. Een van de bewoners heeft een berg was achter zijn bed verstopt. Anderen proberen 's nachts een lege wasmachine te vinden. Woningcorporatie Duo erkent de problemen en zegt te zoeken naar een permanente oplossing.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Marlon Williams was dat. Het nummer heet My Boy. Pepperspray wordt misschien legaal voor mensen die bedreigd worden. Het kabinet onderzoekt de voor's en de tegens. De discussie over pepperspray die is niet helemaal nieuw. Die kwam vooral weer een beetje op gang na de moord op de 17-jarige Lisa. Omdat veel vrouwen zich onveilig voelen op straat. En toen hadden we ook de campagne Wij eisen de nacht op. Een initiatief van Danique de Jong. En zij zit hier tegenover mij. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Pepperspray, goed idee?
1: Ja. Nee.
0: Nee?
1: Nee. Nee, ik vind ze zeker van niet. Nee. Nee, ik ben ook eigenlijk een beetje teleurgesteld dat dit er nu uitkomt. Als je kijkt hoeveel tijd en energie er ook van het ministerie gaat in het onderzoeken en het eventueel legaliseren van pepperspray, die zij ook zouden kunnen besteden aan het daadwerkelijk mogelijk maken van veiligheid voor vrouwen, voor meisjes. Dan ben ik een beetje teleurgesteld dat dit nu is waar de aandacht heen gaat.
0: Kun je die teleurstelling iets verder toelichten? Waar zit dat precies, die teleurstelling?
1: Ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk best wel krom als je kijkt waar ze nu mee komen. Pepperspray is een vorm van geweld. Dus er is een probleem van geweld tegen vrouwen. Dat willen we graag oplossen. En voor die oplossing wordt nu meer geweld gelegaliseerd. Wat uiteindelijk ook waarschijnlijk zal leiden tot weer meer geweld. Dus je kan je voorstellen dat de vrouwen waar dit om gaat, die leven in dreiging, die leven met stalking, die bang zijn wat hun partner, ex-partner of andere naaste hun aan gaat doen. We weten dat dit heel vaak kan uitmonden in femicide. Dat is voorspelbaar, dat is bekend. Ja, je kan je voorstellen wat er gebeurt als zo iemand ziet dat er pepperspray in het spel komt en hoe dat kan escaleren.
0: Het is niet een oplossing. Als iemand kwaad wil, die krijgt wat pepperspray in zijn gezicht. Dat is even naar, maar
1: klopt,
0: daarnaast het
1: is even
0: staat hij
1: naar
0: terug.
1: En daarna wordt hij misschien zelfs wel bozer. En misschien grist hij het wel uit je handen, nog voordat je het kan gebruiken. Wordt het tegen je gebruikt of escaleert het voor die tijd nog verder. Dus er zitten ook gewoon weer andersom best wel wat risico's aan. Nog los van dat we eigenlijk weer nieuwe argumenten toevoegen aan het victim blaming arsenaal. Waarom was je daar op dat moment of waarom had je dat aan? Is nu ook, waarom heb je je pepperspray niet gebruikt of waarom had je die niet bij me?
0: Is het een quick fix vanuit onze overheid?
1: Nou, ik zou het niet eens een quick fix willen noemen, omdat ik denk dat het in praktijk niet eens snel iets oplost. Ik zie het nog veel meer als symboolpolitiek. Ik bedoel, het wordt op dit moment gedoogd. Hè, op het moment dat jij nu bedreigd wordt of gestalkt wordt of in zo'n situatie zit waarin ze het willen legaliseren. Nu is het niet legaal, maar op het moment dat je het nu zou gebruiken, wordt het ook gedoogd. Wordt het ook niet vervolgd. Dus in praktijk verandert er eigenlijk niks. Er verandert alleen in theorie iets. Dus dat voelt vooral als, ja, toch symboolpolitiek om te laten zien dat we echt wel iets aan het doen zijn. Terwijl in feite wat er echt moet gebeuren en echt de verandering die er echt moet plaatsvinden binnen de ministeries en binnen het beleid en de politiek, ja, die blijft uit.
0: Heb je zelf wel eens voorzorgsmaatregelen genomen als je 's avonds op straat ging, na het uitgaan op de fiets?
1: Niet in de vorm van pepperspray, maar zeker wel in het bellen met iemand of je sleutels tussen je handen, een andere route nemen, met de taxi gaan, maar ook daar dan in de taxi weer worden lastiggevallen. Ja, al dat soort zaken die zijn voor mij, net als voor heel veel vrouwen, niet onbekend.
0: Misschien wel de meeste vrouwen. Ik heb dit van
1: absoluut
0: zoveel mensen gehoord dat ze wel iets doen,
1: ja,
0: of wel eens een maatregel hebben genomen.
1: Ja.
0: Dit was heel groot, een paar maanden.

0: terug. En er was een landelijke campagne, werd ook gedeeld bij de spoorwegen. Er was in de media heel veel aandacht voor. Jij zegt, er is eigenlijk niets gebeurd vanuit de overheid.
1: Nee, nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik zou niet willen zeggen dat er niets is gebeurd. Als je kijkt wat er sindsdien is gebeurd, los van dat het aantal mediapublicaties over dit onderwerp is verelfvoudigd sinds eind augustus. Dus we bespreken het echt veel meer. En je ziet dat op overheidsniveau en op semi-overheidsniveau er heel veel wordt ondernomen in het veiliger maken van de publieke ruimte, in het toch ook onderzoeken wat we kunnen doen. Ik vind het alleen heel teleurstellend dat binnen de scala van mogelijkheden en de grijze gebieden waarin vrouwen nu onveilig zijn, dat er dan wordt gekozen voor een maatregel als pepperspray, die uiteindelijk meer geweld legaliseert en niet een oplossing is en niet bijdraagt aan onze veiligheid.
0: Wat zou jij willen zien dat ze zouden doen?
1: Wat ik heel interessant vind is dat het ministerie voor Justitie en Veiligheid heeft twee delen. Hè? Justitie en veiligheid. Zij zijn er ook daadwerkelijk om onze veiligheid te waarborgen. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. Op het moment dat je nu naar de politie gaat omdat je gestalkt of bedreigd wordt en je komt daar met je dossier, met je screenshots, met je data, met je documenten, het is niet concreet genoeg. Dan ja, bedankt voor je melding en ja, misschien moet je een camera overwegen, pas vooral op. Nou, in de toekomst misschien krijg je pepperspray en ga maar naar huis. En dan kan er vervolgens niks gedaan worden. Dat betekent niet dat je op dat moment veilig bent. Dus ik zou veel liever zien dat de mensen die zich op dit dossier bezig gaan, dat die gaan onderzoeken hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat op het moment dat de justitieel niks gedaan kan worden, we wel kunnen zorgen dat die vrouwen wel veilig zijn. Daar zit zo'n grijs gebied, waar nu niks gedaan wordt. Je gaat naar huis in afwachting tot je wordt aangevallen.
0: Daar zijn heel veel verhalen van bekend waarin het ook mis is gegaan. Dat heeft ook de kranten veelvuldig gehaald.
1: Ja.
0: Je krijgt toch het beeld dat de straat na zonsondergang van de mannen is.
1: Ja, en helaas.
0: Dat is wel een vreemde gedachte in 2026.
1: Ja.
0: Hoe doorbreek je dat?
1: Ja, dat zit hem natuurlijk op heel veel verschillende lagen. En ik denk dat eerst is ook de realisatie dat het niet alleen over de nacht gaat en niet alleen over de straat gaat. De grootste onveiligheid is thuis. De grootste onveiligheid is in je eigen bed.
0: Dat zei Iva Bikanitsje ook nog afgelopen weekend naar aanleiding van die verdovingszaken.
1: Ja, precies. Als je ziet wat daar gebeurt en op wat voor grote schaal er gebeurt. Ik denk dat als eerste stap is erkennen hoe groot dit probleem eigenlijk is en hoe erg het in de haarvaten van de samenleving zit. Het zit echt overal op alle lagen. Ook van de keukentafel tot en met beleid. In de basis zijn we gewoon niet heel gelijkwaardig ingedeeld. En ik denk dat het daarmee begint. En dat vraagt om nu aanpassingen in de openbare ruimte, waardoor we ons veiliger voelen. En nu meer aandacht voor dit onderwerp. Sneller geholpen worden, sneller erkend worden op het moment dat je onveilig voelt. En het vraagt om educatie en opvoeding. Het zit hem ook echt in die lange termijn oplossingen. In kijken hoe kunnen we ons systeem opnieuw inrichten. Hoe kunnen we dus meer gaan doen met justitie en veiligheid, met oog voor het slachtoffer. Dus niet een vrouw in een veilig thuis stoppen en de dader vrij rond laten lopen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vrouw dus veilig en vrij is.
0: Het gaat er eigenlijk over dat je als samenleving zegt, dit accepteren we niet langer. Jullie hadden ook een crowdfunding campagne. Jullie hebben toen geld opgehaald. Wat gaan jullie daarmee doen?
1: Ja, dat geld hebben we verdeeld onder een aantal projecten. Dus uiteraard er zijn een aantal kosten gemaakt voor de campagne. Dus die zijn ervan afgegaan. En daarnaast zijn we bezig met 3 projecten. Onder andere met Women Inc., Rutgers en Slachtofferhulp Nederland. Om daarin ook die splitsing te maken. Om met Women Inc. ook een programma op te richten wat zich richt op vrouwveiligheid. Om de politieke lobby op het agenderen. Om te kijken wat is er nu dus inderdaad op het niveau van beleid en politiek nodig. Bij Rutgers doen zij onderzoek naar de effecten van Manosphere in Nederland. Dat is iets nieuws, dat is er nog niet. En met een deel van het opgehaalde bedrag zijn we op dit moment de onderwijsprogramma's aan het updaten om die effecten van de Manosphere en wat we daarvan weten erin te verwerken. En daar zijn ook al eerste lessen mee uitgevoerd. En dat gaat van de basisschool tot en met studentenverenigingen. En met Slachtofferhulp Nederland gaan we een lotgenotenprogramma verder optimaliseren en ontwikkelen, zodat we ook, omdat we heel erg op die preventie zitten en op die lange termijn, tegelijkertijd ook slachtoffers nu kunnen helpen. En we hebben ook een deel gereserveerd voor de nabestaanden van Lisa, zodat zij op een later moment, wanneer zij daar aan toe zijn, kunnen kijken wat ze met dat geld willen doen. En een deel reserveren we voor de toekomst voor Wijze Nacht op om blijvend aandacht te vragen voor dit onderwerp.
0: Ben je al met al optimistisch gestemd of moedeloos?
1: Nee, ik ben wel optimistisch gestemd. Als je kijkt hoeveel dat er ook al versneld is in de verandering de afgelopen maanden, dan zie ik ook echt dat er veel gebeurt. En het is een project van de lange adem. Vrouwenveiligheid, als je dus kijkt hoe diep dat zit, dat vraagt ook echt tijd voordat het echt wordt opgelost. Maar ik zie wel wat er gebeurt en dat geeft mij wel heel veel hoop.
0: Dank je wel dat je langs wilde komen over deze maatregel met de pepperspray. Danique de Jong, dank je wel van Wij Eisen de Nacht Om.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, we gaan naar Den Haag, want daar is altijd wel wat aan de hand. Komende zaterdag wordt een drukke politieke zaterdag. Onder meer het oprichtingscongres van Pro en het voorjaarscongres van de VVD. En daar gaat iets gebeuren bij de VVD dat al 20 jaar niet is gebeurd. Het vaststellen van een nieuwe lange termijn visie in een liberaal manifest. En dat moet de koers van de partij voor de komende 20 jaar gaan uitstippelen. Wilma Borgman, onze politiek verslaggever. Goedenavond.
2: Hey Pieter, goedenavond.
0: Ja, vertel eens, wat is dat voor stuk, dat liberaal manifest?
2: Ja, het idee daarachter is een jaar of 3 geleden ontstaan omdat er behoefte was in de partij aan een nieuw verhaal. De 1 keer in de 20 jaar inderdaad, want dat vorige van 20 jaar geleden, dat dateerde uit de tijd van Pim Fortuyn. Dat paste ook bij die tijd. Had het dus bijvoorbeeld heel veel over democratische vertegenwoordiging. Ook over de manier waarop de overheid functioneerde toen. En ja, de tijden zijn veranderd. En dus moest dat stuk worden opgefrist. En wat ook nadrukkelijk een rol speelde bij die behoefte aan dat stuk was dat de VVD na al die jaren van compromissen sluiten in allerlei kabinetten met ook allerlei partijen, met het CDA, met de PvdA, D66 en de ChristenUnie daarna ook, dat die partij eigenlijk niet zo goed meer wisten wat het verhaal eigenlijk nog was. Waar staat de VVD zelf nog voor? Nou, er is in de partij een jaar of wat door een select groepje partijleden over gediscussieerd, onder begeleiding van een heuse kerngroep. Oud-minister Liesje Schijnemacher, die zit in die kerngroep. Ik heb haar vanmiddag opgezocht. En dit zegt zij over de noodzaak van dit nieuwe manifest.
3: Ik denk dat we juist door in die verschillende kabinetten, soms leunen we wat meer naar links, soms leunen we weer wat naar rechts. En juist om ervoor te zorgen dat al die leden, we zijn natuurlijk echt een brede volkspartij, dat al die leden zich thuis voelen bij de VVD, is het echt belangrijk dat we de flanken, maar ook juist het brede midden aanspreken met dit verhaal.
2: Je hoort wel eens dat na al die kabinetten Rutte, dat de VVD kleurloos was geworden. Is dit manifest een antwoord op die kleurloosheid?
3: Ja, ik zou het woord zelf niet in de mond nemen, maar ik denk wel dat het goed is dat we weer eens hebben gekeken wat verbindt ons nou als VVD'ers, wat verbindt ons als liberalen en hoe willen we dat die samenleving eruit ziet. En u zult lezen in het manifest dat we echt hebben gezocht naar hoe kunnen we in vrijheid leven, in veiligheid en hoe nemen we ook die verantwoordelijkheid als individu voor onszelf, maar ook voor elkaar en voor de gemeenschap. En volgens mij hebben we daar een hele mooie balans in gevonden in dit manifest. Het zal zaterdag hopelijk worden vastgesteld en dan is het ook aan de partij om ervoor te zorgen dat dit met verdere visie, documenten en strategieën wordt verder gebracht.
2: Ik neem aan dat de partijleiding zich hier wel tegenaan heeft bemoeid.
3: Ze hebben wel met een schuin oog meegelezen. Dat ze
2: dingen geschrapt, dat willen wij natuurlijk allemaal weten. Dan.
3: Over hoe dat allemaal tot stand komt. Ik denk dat we daar gewoon van moeten blijven. Maar u kunt ervan op aan dat we als kerngroep wel heel veel vrijheid natuurlijk hebben gekregen en hebben genomen ook om tot een goede tekst te komen. En nu zijn de leden amendementen aan het indienen. En ook daar hopen we dat we echt nog, en dat leidt eigenlijk overal tot verbetering. Dus ik hoop echt dat er een heel mooie tekst ligt na zaterdagmiddag.
2: Ja, Liesje Schijnemacher was dat. En er ligt dan een tekst die zaterdagmiddag, die dan voor de komende 20 jaar de leidraad moet zijn voor bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's, Pieter.
0: Ja, wat is jou opgevallen in het nieuwe liberale manifest?
2: Nou, dat hier en daar een taalfoutje in staat. Maar dat bedoel je vast niet.
0: Nou ja, vind ik wel slordig, 20 jaar taalfout.
2: En dan ook gelijk erbij schrijven dat je het onderwijs zo belangrijk vindt. Nou, dat kan ik me dan ook wel voorstellen. Maar ik heb het ter vergelijking nog even naast dat vorige manifest gelegd. Dat was om te beginnen een heel stuk dikker. Dat was bijna 80 pagina's. En dit telt er maar 26. En dat eerdere stuk was tijdgebonden. En dat geldt voor dit stuk eigenlijk ook wel. Ik zei net al, toen ging het vooral over, naar aanleiding van Fortuyn over of de overheid eigenlijk wel luisterde naar zijn burgers en of het niet veel meer moest gaan over vertrouwen, decentralisatie, ook zo'n woord dat in dat stuk wel voorkomt, maar in dat van nu helemaal niet meer, want dat gaat bijvoorbeeld heel erg over geopolitiek in een instabiele wereld. Logisch natuurlijk. Dit stuk schrijft ook over kunstmatige intelligentie. Nou, dat speelde in 2005 ook nog niet. Er staan, ja, je hoort het eigenlijk al aan wat Lietje Schrijnemacher zei. Het is een stuk dat gebaseerd is op de liberale uitgangspunten en daar dan een schets maakt waar Nederland moet staan als de VVD 100 jaar bestaat. Dat hopen ze tenminste, 2048. En dan moet Nederland een voorbeeld zijn voor andere landen. En die gedachte wordt dan in dat stuk verder uitgewerkt.
0: Maar als ik jou goed begrijp, dan is het allemaal niet heel concreet.
2: Nee, niet over hedendaagse problemen als woningnood bijvoorbeeld. Want ja, 2048, misschien is die woningnood dan wel helemaal opgelost of heel anders van karakter. Dus dat soort actuele problemen komen er niet in voor. En over migratie, zo'n ander heikel politiek onderwerp, daar staat bijvoorbeeld dat Nederlanders zijn, dat dat niet vrijblijvend is. Dat mensen die hier willen zijn, dat die de democratische en de liberale uitgangspunten moeten respecteren. Dus op die manier wordt er in dat stuk over dat onderwerp gepraat.
0: Schrijnemacher zegt eigenlijk dat stuk moet de VVD als partij weer samenbrengen. Ja. Verbinden.
2: Ja.
0: Is dat echt nodig? Moet dat echt gebeuren?
2: Dat denk ik zeker wel. Want nog even los van de exacte inhoud. Ik denk dat het proces om dat stuk te maken, dat misschien nog wel belangrijker is geweest dan dat uiteindelijke verhaal. Want als je goed naar de VVD kijkt, dan zie je dat die partij er behoorlijk uit elkaar gevallen is de laatste jaren. Ja, er zijn natuurlijk altijd in die partij kleurverschillen geweest, verschillende accenten ook. En dat speelde in de eerste jaren van Rutte helemaal geen rol. Want toen vonden ze elkaar juist in die nieuwe positie. Maar de laatste jaren onder Rutte en zeker die leiderschapswissel van Rutte naar Jesselgus, kabinet Schoof, ook hebben die oude scheidslijnen weer in volle hevigheid blootgelegd en ik denk zelfs nog wel verdiept. De keuze voor het kabinet met de PVV, die werd door de ene kant met gejuich ontvangen, eindelijk een rechtskabinet. En de andere kant vond het juist heel erg in tegenspraak met de liberale waarden. Die kanten gingen zich ook allebei organiseren, ver uit elkaar. Die spraken en misschien spreken elkaar nauwelijks. En om die losse delen weer bij elkaar te brengen, moest het bij het tot stand komen van dat stuk vooral gaan over waar ze het wel over eens zijn. Dus niet meer elkaar uitmaken, want jullie zijn verlichte D66'ers. Nee, jullie zijn verlichte PVV'ers. Nee, het moet gaan over wie is een liberaal. In de hoop dat dat voor iedereen geldt.
0: Kun je dat soort oneenigheid smoren met een manifest?
2: Ja, zolang het over dat soort abstracties gaat wel, denk ik. Want iedere VVD'er heeft een mond altijd vol van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Maar dan, de details, als het dan gaat over bijvoorbeeld de discussie over samenwerken met Pro, dan zullen die scheidslijnen weer volop zichtbaar zijn, denk ik. Het is nog steeds een gevoelig onderwerp bij de partijleider, bij Jesselgus, maar een groot deel van het bestuurlijk kader van de partij denkt daar echt heel anders over. En op dat soort politieke, actuele keuzes geeft dit manifest natuurlijk geen antwoord.
0: Wat verwacht je zaterdag? Mooie discussie over liberale vergezichten? Of?
2: Oh ja, zeker. Er liggen natuurlijk amendementen op dit stuk. Dat zei Schrijnemacher net al. En daar gaat vast over gediscussieerd worden. Maar ik heb wel vaker gezien dat VVD-congressen toch een soort van, het is een beetje een raar woord misschien, maar schizofrene bijeenkomsten zijn. Bij de koffieautomaat en in de rij voor de lunch, daar hebben mensen hele verhalen over wat ze er allemaal van vinden. Er is ook best gemoppen hier en daar over, wanneer gaat het kabinet nou eindelijk leveren en wanneer worden al die beloftes die we al jaren doen nou eindelijk eens waargemaakt. Daar gaat het dan in die rijen over, maar in de zaal wordt er vooral elke keer opnieuw heel hard en heel veel geklapt. En ik denk dat dat zaterdag niet anders zal zijn, Pieter.
0: En bij de bitterbal is het gewoon gezellig.
2: En het bier, natuurlijk.
0: Ja, Wilma Borgman, dank je hartelijk.

0: Robbie Williams en Nicole Kidman samen. Something Stupid. Argentinië moet het eerste land ter wereld worden waar kunstmatige intelligentie bedrijven leiden zonder enige menselijke bemoeienis. En dat zegt de president Javier Milei. In hoeverre is dat eigenlijk mogelijk? Onderzoekers in Amsterdam van de universiteit dat daar experimenteren al met een bedrijf dat volledig wordt gerund door AI-agents. Nart Wierland is oprichter van CyberDune Agents en een van de initiatieven van het experiment. Goedenavond, Nart.
1: Ja, goedenavond. Mag ik dan toch beginnen om mijn naam wel goed uit te spreken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Wielaert.
0: Wielaert, pardon. Pardon. Wielaert.
1: Maakt niet uit. Maar,
0: nee, ja, nou ja,
1: for the
0: goed,
1: record.
0: Sorry. Ja, een bedrijf volledig geleid door AI. Wat voor bedrijf hebben we het over?
1: Ja, ja. We zijn een experiment begonnen. Het is inmiddels eigenlijk alweer kleine anderhalf jaar geleden, denk ik. Waarbij we dachten, we zagen natuurlijk, dan spreek ik over Sander Clausen, professor in het gebied van AI aan de UvA en ikzelf. En we zagen natuurlijk het grote potentieel van AI, zagen we aan alle kanten. En we dachten eigenlijk van ja, we kunnen daar wel weer allerlei prachtige visies op gaan schrijven. Maar het is beter om iets te gaan doen. En toen dachten we dus van laten we de grenzen van AI eigenlijk gaan onderzoeken. En laten we kijken of het mogelijk is om een onderneming te starten die volledig door AI agents wordt gerund.
0: Wat voor bedrijf hebben jullie toen opgericht?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk. Het soort bedrijf zelf hebben we in eerste instantie overgelaten aan de agent zelf om dat te kiezen. En dat was wel grappig, want het eerste idee wat toen opkwam, wat de agent ons voorschotelde, dat was een boiler room voor crypto. En daarvan zeiden we van ja, maar dat is niet een echt bedrijf. Dat is meer een trading algoritme. We willen wel een echt bedrijf. En de tweede suggestie die toen opkwam is we wilden het wel eenvoudig houden om het afbreukrisico zo klein mogelijk te maken. Laten we een webshop starten, laten we een webshop beginnen die handelt in AI art. Dus waar je een gepersonaliseerde mok of een t-shirt van je vriendin en daar wat mooie beeldenissen door AI van laten maken en dat gaan verkopen. Eigenlijk een heel simpel bedrijf.
0: En dan is de leidinggevende van het bedrijf, dat is AI en de boekhouding wordt gedaan door AI en degene die het pakje, de bestelling afhandelt en een mailtje stuurt, de bevestiging, alles AI.
1: Ja, de gedachte was dat we een stuk of, het is alweer een tijdje geleden, maar de gedachte was dat we een stuk of vijf AI agents hadden eigenlijk. De ene was een CEO, dus de baas. We hebben een chief marketing officer, die zorgt voor de marketing. We hebben een financieel iemand, de CFO. En zo hadden we een stuk of vijf, zes functies in het leven geroepen. En die hadden we ook echt omschrijvingen gegeven, die hadden we geprompt. Zodat ze samen konden gaan bouwen eigenlijk aan dat bedrijf. En dat zag er eigenlijk, zoals ik al zei, we wilden graag de grenzen daarvan onderzoeken. Dat zag er in eerste instantie hartstikke goed uit. Komen slimme businessplannen uit, hele doordachte strategieën eigenlijk. Dus ja, het leek eigenlijk de eerste paar maanden gewoon heel erg goed te gaan. We hadden gedacht dat het direct mis zou gaan, maar dat was niet het geval.
0: Je maakt het wel spannend. Aanvankelijk ging het goed.
1: Precies,
0: ik voelde hem aankomen.
1: Het ging goed totdat het niet meer goed ging.
0: Wat gebeurde er toen?
1: Ja, er waren wel wat signalen dat de consistentie eigenlijk in wat ze aan het doen waren niet altijd helemaal goed was. Maar wat er gebeurde waardoor we echt de stekker eruit hebben getrokken op dat moment in ieder geval, is dat de chief strategy die had een businessplan gemaakt. Het businessplan zag er hartstikke goed uit. En de CEO stelde voor om dat businessplan voor te leggen aan de chief legal. Eigenlijk om te testen of het, ja, of het qua compliance, of er geen dingen in stonden die tegen de wet in gingen. Zeg maar. Of het allemaal wel door de beugel kon. Nou, is dat op zich een prima actie, dat zou je natuurlijk in een echt bedrijf zou je hopen dat mensen dat ook doen. Maar in dit geval was het bijzondere van het geval dat de CEO dat in haar prompt, dus in haar instructies eigenlijk, had zij niet de mogelijkheid om dat te doen. Ze had die communicatielijn eigenlijk niet. Dus ze was iets aan het doen wat niet in haar instructies stond, wat niet, eigenlijk niet binnen haar mogelijkheden bestond.
0: Dus het systeem begon eigen. Trouwens, als zij
1: padden.
0: Ja, stel dat zo'n bedrijf dat AI is de wet overtreedt. Ja, je kan AI niet ontslaan of AI in de gevangenis zetten of een geldboete of een taakstraf. Hoe moet dat eigenlijk?
1: Ja. Nou ja, dan kom je inderdaad op het juridische spoor van dit verhaal. En ook van het verhaal natuurlijk wat de Argentijnse president heeft gezegd. Nou is dat een spoor waar ik zelf niet heel erg in thuis ben. Maar in ons geval ging het meer eigenlijk om de vraag of het kan. Hè, of je grote delen van processen op die manier door AI kunt laten runnen. En dan was het vehikel zelf was uiteindelijk nog steeds een BV. En die BV die is gewoon... Of tenminste, dat was de bedoeling. Die is gewoon nog steeds in eigendom van mensen. Dus dan die aansprakelijkheid die loopt dan nog gewoon via mensen.
0: Dus uiteindelijk kijken ook mensen mee. Waarom, waarom wil de president van Argentinië zo graag onbemenste bedrijven? Is dat een geldkwestie? Wil die vooraan lopen? Wat wil die man?
1: Ja, ik heb hem niet in mijn telefoonboekje staan. Dus ik kan het antwoord op die vraag natuurlijk. Ik kan niet zien wat er in zijn hoofd speelt. Maar het is natuurlijk, ik kan erop gokken. Kijk, het feit dat je redelijk ongereguleerd dit soort plannen toestaat, ja, geeft natuurlijk wel een fantastische voedingsbodem voor innovatie. Hè. Er komt heel veel ondernemerschap uit voort. We hebben natuurlijk in Europa vaak, horen we toch wel vaak geklaagd dat die AI Act en andere wetgeving, dat die ons toch eigenlijk meer afremt dan stimuleert in nieuwe ventures. En ik kan me heel goed voorstellen dat de agenda die hierachter zit is een enorme sprong vooruit maken, omdat je ondernemerschap hiermee kunt stimuleren. Daarmee zeg ik niet dat goed is, want ik ben zelf ook hartstikke trots dat we in Europa wel die waarden respecteren en dat we daar wetgeving voor hebben. En dat we dan dat je dan als ondernemer wat beter moet opletten. Dat is ook wat waard natuurlijk.
0: Ja, maar er zit dus een belofte in uiteindelijk. Denk je dat het gaat lukken? Want hij had nu eigenlijk een soort bevlogen speech van een beetje zoals Kennedy van het eind van decennium.
1: Het zijn hele grote woorden die hij gebruikt natuurlijk. Kijk, en even in alle nuchterheid om toch even terug te komen op dat verhaal. Dus, we zijn met het experiment gestopt en we zijn eigenlijk met... want we hebben er heel veel van geleerd en uiteindelijk is het toch prachtig geëindigd. Want wij zijn nu op een concept gekomen waarbij je wel op een controleerbare manier met AI kunt komen. Er is een start-up uit voortgekomen, Cyberdune Agents. En ja, het hele punt van alle AI-mogelijkheden die er nu zijn, is die zijn natuurlijk fantastisch. En iedereen wil daar zijn graantje van meepikken. Iedereen is aan het kijken. Nou, hoe kan ik op die golf mee? Maar er is één heel belangrijke vraag, en die speelt hier ook. Namelijk, als je AI inzet voor grote delen van processen of misschien wel hele organisaties, hoe zorg je dan dat aantoonbaar goed gaat? Elke bestuurder van een grote bank of een grote gemeente, een grote stad, die AI op hele relevante terreinen groots wil inzetten, die heeft steeds die vraag van, ja, maar hoe weet ik nou dat AI, dat het controleerbaar is. Als de toezichthouder mij komt vragen van hoe is deze beslissing genomen, kan ik dat dan laten zien.
0: Dus ze moeten altijd de mens meekijken?
1: Nou, dat hoeft niet. Dat hangt af van het risicoprofiel van de processen. Maar het hele punt is, als je met simpelweg je gebruikt waarschijnlijk zelf ook wel LLM's zoals ChatGPT of iets dergelijks. Daar kun je eigenlijk niet terugredeneren wanneer AI op een bepaalde manier iets heeft gedaan. En wij hebben een aanpak ontwikkeld waarbij je exact kunt zien, als een AI-agent een beslissing moet nemen, waarbij je exact kunt zien op basis van welke data en op basis van welke beleidsuitgangspunten die beslissing is genomen. Ja, pas als je dat kunt doen, dan kun je echt processen gaan overdragen aan AI. Maar dat in alle realiteit...
0: Het is helder.
1: Er zijn nog maar heel weinig organisaties zijn zover.
0: Het is heel helder. Nou ja, ik heb al last van de spellingscontrole die andermans naam verhaspelt. Nart Wielaert, dank je wel. Het was een heldere toelichting. Dank je hartelijk.
1: Oké, nou, dank je wel. Fijne avond nog.

0: Neil Young, Till the Morning Comes. Een jongen die opgroeit in een achterstandswijk in Rio de Janeiro. En het tegen alle verwachtingen in weet te schoppen tot solist bij het Londense Royal Ballet. De film A Wolf Among the Swans vertelt het waargebeurde verhaal van de Braziliaanse danser Thiago Soares. En deze film is vanaf zondag te zien in alle bioscopen van ons prachtige land. Floor Eimers, soliste bij het Nationaal Ballet, die zag de film al. Welkom.
1: Dank u.
0: Ja, het is... Het is ook een beetje een zoete film, vond je niet?
1: Zeker, zeker. En ik moest later ook denken... Het is eigenlijk een beetje een soort Braziliaanse versie van Billy Elliot.
0: Zo ja. Oh ja, leuk.
1: Uit een
0: ja.
1: arme wijk kwam en het talent werd bij hem gezien... en verliefd geworden op ballet. Alleen is dit wel waar gebeurd. En dat moest ik telkens wel aan mezelf zeggen. Van, ja, maar dit is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Ondanks het zoetsappige, het verhaal blijft ontzettend bijzonder.
0: Het is een ruwe jongen die groeit op in een achterstandswijk. Die hip-hop danst daar. Mm-hmm. Hippie-hoppie noemen ze dat in het Braziliaans.
1: Ja.
0: En dan wordt hij ineens, komt hij bij dat ballet terecht aanvankelijk. Ja, dan moet hij dat pakje aan en dan heeft hij er iets op tegen.
1: Ja, alle vooroordelen natuurlijk.
0: Alles,
1: het is voor meisjes en homo's en dingen. En ja, maar uiteindelijk het tegendeel bewezen.
0: Is dat eigenlijk zo dat je van de ene dansvorm naar de andere dansvorm kunt? Helpt het je? Is er die gemene deler die ze zeggen van ja, het is uiteindelijk de muziek die jou beweegt?
1: Ik denk dat het je wel kan verrijken. En kijk, als je mij nu ineens Latin laat dansen, zie je nog steeds dat ik klassiek geschoold ben. Maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde controle over je lichaam, dat je wel de taal een beetje zou kunnen bespreken. Maar ik denk niet dat voor iedereen het zo is weggelegd zoals bij hem. Dat is wel toch een uitzonderlijk talent. En ook keiharde discipline en hard werken, wat dus zijn coach hem heeft geleerd, Dino.
0: Ja, Dino die zelf nooit een carrière kreeg, woont gevlucht uit Cuba.
1: Ja.
0: Dit is een waar gebeurd verhaal.
1: Zeker.
0: Klopt het dat hij zei, oké, jullie mogen een film over mij maken, maar dan moet het ook echt over mijn mentor gaan?
1: Juist, dat was eigenlijk voor hem de doorslag dat hij er ja op heeft gezegd. Dus 11 jaar geleden kwamen de schrijvers voor zijn verhaal, kwamen naar hem toe van, joh, wij willen van jou een film maken. En wat vind je daarvan? Nou, hij moest er erg over twijfelen. Maar uiteindelijk zei hij, ik wil het doen als jullie echt ook een grote rol aan Dino geven. Dino Carrera. Omdat dat voor mij gewoon de stepping stone was. En eigenlijk de belangrijkste persoon in mijn leven die mijn carrière eigenlijk heeft gegeven. Dat was voor hem ontzettend belangrijk.
0: Dat vind ik een heel mooi gegeven.
1: Ja, zeker. Ja, en ik heb hem dus even gesproken. Ontzettend fijn gesprek. En een hele warme, heel sympathieke man. En hij zei, wat hij echt wil meegeven is... Hij vindt dat iedereen een Dino in zijn leven verdient. Hij zegt, het is iemand die... Hij was gewoon echt inderdaad de ruwe diamant. Maar gewoon een schorrie-morrie, een 17-jarige puber. En een beetje schoppen tegen alles, van de straat. Maar hij geloofde in hem en zag talent in hem. En het was soms met de harde hand, dat is wel zo. En het was ook een andere tijd. Maar hij heeft gewoon zijn carrière gemaakt en daarmee gewoon zijn leven... Uit die sloppenwijken, de arme gebieden van Rio de Janeiro, heeft hij hem getrokken en uiteindelijk sterdanser in Londen geworden. Ja, dat is gewoon ontzettend bijzonder. Daar is hij hem heel dankbaar voor.
0: Iemand die jouw levensloop weet te verleggen.
1: Mm-hmm.
0: Had je al van hem gehoord? Was Thiago Soares voor jou al een begrip?
1: Zeker, zeker. Ja, hij was een van de grote sterren van de Royal Ballet. En dat is een heel vooraanstaand dansgezelschap. Dus ja, ik ken hem toen nog niet persoonlijk. Nu eigenlijk ook nog steeds niet. Ik heb hem een half uur gesproken. Maar nee, ik wist zeker van hem af. Absoluut.
0: Er zit ook een competitie in Parijs in. Dat was eigenlijk een wereld... Ik wist niet dat het zo sportgerelateerd was.
1: Ja, dat is
0: bijna alsof je naar de Olympische Spelen gaat of zo.
1: Ja, er zijn nog steeds wel competities. Het blijft natuurlijk zeer subjectief. Ballet is niet gemaakt om een wedstrijd voor per se voor te hebben. Maar het opent wel deuren voor dansers van over de hele wereld. Er zijn nog steeds zeer prestigieuze wedstrijden als dat in Prix de Lausanne bijvoorbeeld. Heb ik zelf ook mee aan mogen doen. In Lausanne in Zwitserland. En dan komen er dansers van... Nou, wat zal het zijn? Ik denk van 12 tot 18 van alle leeftijden. En die komen dan solo's, klassiek en modern laten zien. En uiteindelijk zitten daar prijzen aan vast met eventuele beurzen voor scholen of junior companies binnen Europa. En ja, dat zijn wel mooie kansen die het biedt.
0: En dat is ook het hoogtepunt van de film. Hij heeft een blessure waar hij doorheen moet dansen.
1: Ja, ja, ja.
0: Jij hebt nu ook een blessure op dit moment.
1: Dat klopt, ja.
0: Je kwam met een kruk binnen.
1: Ja.
0: Bestaat dat echt dat je door een blessure heen kunt dansen?
1: Goh, het is natuurlijk afhankelijk van hoe heftig de blessure is. Hij had toen flink pijn gedaan aan zijn voet, aan zijn enkel. Maar dusdanig dat hij er blijkbaar wel doorheen kon dansen. Hij heeft wel nog vaker last van die enkel gehad. Het bleef wel een zwakkere plek. Het is niet iets waar ik nu ambieer om doorheen te dansen, zoals met mijn knie. Maar ja, het dansen is sowieso wel iets wat we ook wel met pijn doen. Tot een bepaalde hoogte. Het moet wel gezond blijven. Maar het is ook wel onderdeel van het vak. Maar goed, zoals hij het heeft gedaan op die leeftijd, had ik het niet per se geadviseerd. Maar het heeft voor hem dus wel die deuren geopend.
0: In vele dansfilms gaat het daarover. Hè? De harde training, ja. De hoge lat, de pijn, het doorzettingsvermogen. Is dat een reëel beeld?
1: Ik denk het wel. Wat je zegt, het is wel in zo'n film vrij gedramatiseerd. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar het is absoluut hard werken. Het is zeker bloed, zweet en blaren. Het hoort er wel bij, maar het sterkt je ook. En het zorgt wel gewoon voor een van de mooiste kunstvormen die er is.
0: En ook als je het uitvoert, is dat een mooie kunstvorm op dat moment?
1: Ja, absoluut. Want het is zo ongrijpbaar. Weet je, je bent er. Ik was toevallig nog naar de première van Nationaal Ballet om mijn collega's aan te moedigen. Eens een keer aan de andere kant van de zaal. Wat heel bijzonder was. Want kijk, als je zo'n avond daarbij bent, alles gaat zo snel tegenwoordig. Met TikTok, met filmpjes. Alles is snel, alles is vluchtig. Iedereen op zijn eigen telefoon. Op zo'n moment zit je met 1600 man met z'n allen naar één ding te kijken. Al die telefoons aan de kant. De muziek begint. Het is live orkest. Het is zo'n ongrijpbaar moment. En het geeft iets mee. Het is een gevoel. Het is een sfeer. Je raakt geëmotioneerd of niet. Het doet iets met je. En daarna is het weg en het blijft een herinnering. En dat is gewoon bijna niks behalve als live muziek misschien wat zoiets moois is voor mij.
0: Nou, live muziek krijg je er vaak ook nog bij.
1: Krijg je er gewoon gratis bij.
0: Dus, en ja, mensen komen in de buurt van vliegen. Natuurlijk.
1: Zeker.
0: Wat ik mooi vond in die film is dat zijn leermeester, zijn mentor zegt: mij is het niet gelukt. Hij wordt op een gegeven moment ook ziek. Ik zal het niet helemaal gaan spoilen. Maar hij zegt: door jouw succes leef ik.
1: Zeker.
0: Dus het is eigenlijk alles wat ik heb gedroomd, dat bereik ik via jou.
1: Ja, nee, dat is waar. En het is, je zegt niet spoilen, maar ik ga het toch een klein beetje doen, omdat het wel een mooie toevoeging is, vind ik eigenlijk. En wat Thiago zelf heel jammer vond. Aan het einde van het verhaal wordt dus inderdaad Thiago. Hij in het echte leven wordt hij gepromoveerd tot eerste solist van de Royal Ballet. Hij was in Washington op tour. Hij had ontzettend veel voorstellingen gedaan. Hij was maar aan het wachten en aan het wachten. En Dino vertelde hem: heb geduld, heb geduld. Het gaat gebeuren. Je wordt zo goed gecast. Heb geduld. En heb gewoon je pad. En uiteindelijk werd hij gepromoveerd. Hij heeft Dino gebeld als tweede met het nieuws. Die nacht heeft hij gefeest en hij was blij en helemaal over de moon. En de volgende dag is Dino overleden. En op de een of andere manier hebben ze dat niet in de film willen doen. Terwijl ik denk, nou, als schrijver kan je het bijna niet bedenken. Want je denkt, nou, dat is wel een heel dramatisch einde. Maar het is dus wel echt zo gebeurd. Ik ben niet heel spiritueel van mezelf. Maar je zou bijna kunnen denken dat het voor hem echt een soort cirkel die rond was. En dat hij denkt...
0: Toen kon hij het loslaten en kon hij zeggen. Aan het eind van de film, na afloop van de film, dan zien we ook de echte Thiago dansen in het decor van de film.
1: Mm-hmm.
0: Nog steeds een prachtige danser.
1: Absoluut.
0: Want volgens mij is die soort van met pensioenachtig iets.
1: Ja, hij is in 2019 officieel met pensioen gegaan daar. Dan heeft hij nog een beetje als soort karakterrollen bij de Royal Ballet nog een paar voorstellingen gedaan. Maar toen kwam COVID, 2020. En toen eigenlijk is hij best wel snel direct naar Rio teruggegaan. En is hij een tijdje directeur geweest daarna in Mexico. Maar toen is hij echt terug gegaan naar Rio de Janeiro, naar zijn roots. Om eigenlijk aan jonge dansers de kansen te bieden die hij zelf heeft gekregen. Hij heeft nu een gezelschap opgericht met 15 jonge dansers. Die hij de kans wil bieden om zichzelf te ontwikkelen. En hij zet ook mooie voorstellingen neer. Hij is ook choreograaf. Dus dat is nu eigenlijk een beetje zijn roeping. Om een beetje door te geven wat Dino hem heeft gegeven.
0: En de sfeer van Brazilië. Die herkende ik ook echt meteen in die film.
1: Ja, nou, ik zeg wel, ja, ik ben er zelf nooit geweest. Nog wel een droom om daar een keer heen te gaan. Maar ze hebben dat wel heel goed neergezet.
0: Leuk. Wanneer mag je weer dansen eigenlijk?
1: Ja, jeetje, daar vraag ik me wat. Het is officieel staat voor het revalideren een jaar. Ik ben nu 2,5 maand bezig. Maar ik ben hard aan de slag om weer helemaal terug te komen. En dat gaat goed komen.
0: Dankjewel. Floor Eimers, heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: En de film heet A Wolf Among the Swans. Dit was het Oog. Morgen zit hier Koen Verbraken. Goedenacht. Goed.

0: Radio 1.
1: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
2: Om tot de maatschappij te behoren moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
1: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
2: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen, moet ik weer dat andere geregeld hebben.
1: En gemeenten korten zelfs op een uitkering.
2: Ik trek dat niet alleen, ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
3: KRO NCRV.
1: Het huishoudboekje van een dakloze. Zaterdag om 2 uur in Pointer op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
11: Pas je eindelijk het

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: NPO Radio.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.